0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft een 2-jarig plan klaar liggen. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd, worden 2 bedrijven beboet. En in het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: tum tum.
1: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are...

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft een 2-jarig plan klaar liggen. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd, worden 2 bedrijven beboet. En in het Franse dorp Promas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft een 2-jarig plan klaar liggen. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd, worden 2 bedrijven beboet. En in het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten.
3: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

الله الله الله.

Oejala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oejala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagiaire begeleider krijgt de werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: U luistert naar Ujala Radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontrole. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij een 16-jarige stagiair uit Geesteren omkwam, worden 2 bedrijven beboet. En de Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontrole. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij een 16-jarige stagiair uit Geesteren omkwam, worden 2 bedrijven beboet. En de Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मेरे
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। गुडमॉर्गन, ik ben Frank van der Klucht. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaz zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagiaire begeleider krijgt de werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: प्रणमस्तु।
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontrole. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij een 16-jarige stagiair uit Geesteren omkwam, worden 2 bedrijven beboet. En de Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover.
1: Horen naar Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg staat 11 kilometer.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg staat 11 kilometer. 35 minuten extra ben je kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. En de N35 Almelo-Zwolle die is bij Nijverdal ter hoogte van de Salland-Twente-tunnel in beide richtingen afgesloten. Ook dit komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ja, yes, yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm gurm warme brassa namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toet een jaar hoja. De beste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brasafest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Get it now on brasafest.nl. Brasa Vest. Powered by utix.nl en Ujala.

0: dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio, Tujana Eto'o. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kentsof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijab. Naar 020-363-0808.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder een kwartier vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg staat 13 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartier nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ben je een kwartier extra kwijt door een ongeval. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are. Omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: Op dit moment 125 kilometer file in het land. Onder andere op de A50 Eindhoven richting Arnhem.

You are. Ujala Radio Headlines. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haitiaanse stad vlakbij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontrole. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready to Tejanhoja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillina via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoop uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutajarhoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania, Londwa Kinaak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, daar ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm, brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen gaat. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Altijd Sweetie. Trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brasenfest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. Perfect gekruid en altijd

0: स्वीटी, अल्टाई स्वीटी.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Nigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+ तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्टर कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

Ja. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme brasa.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Warung Tuti, Brazzafest, wordt nog lekkerder met Warung Tuti. Geniet van Salto, knapperige gemakbana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warung Tuti op Brazzafest. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag mee.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn een paar grote knelpunten door ongelukken. Er staat op de Nederlandse wegen nu ruim 260 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam bergen ze ook een auto na een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht en dat zorgt voor 30 minuten vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, en met de stem van Karin van de formatie Sabroso starten we dit uurtje. Ja, in deze heerlijke cover Gana Bishram Rang uit de film Pataan, helemaal gezongen in haar eigen stijl. You ready? Goeiedag iedereen, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van je dag vandaag en luister gezellig mee hier naar de hits bij Ujala.

Ja, album kan aan, hey Honey 3, de stem van Yo-Yo, Honey Singh, Mere Life, kan Focus toe, Lucky Bonus toe. Ja, de heerlijke hits, de beste Ghana, heerlijke Feel Good Ghana, Love Ghana, noem het maar op, ik heb het allemaal bij me. Ja, en het gaat ervoor zorgen dat ook dit uurtje weer heerlijk, fantastisch en gezellig wordt, zodat we samen genieten van de mooie momenten die het leven te bieden heeft. Ja toch, we genieten samen met Ujala Radio aan ons zijde.

En ja, ook in deze tijd mag de stem van Arijit Singh niet ontbreken. Ja, hij is zodanig ingeburgerd op onze radio dat geen moment, geen dag voorbij kan gaan zonder dat we de stem van Arijit Singh hebben gehoord. Ja, en dit is ook een mooie Gana Organica naam, he, Zindadil. Zindadil 2.0.

जीले तो सुहानी या फिर है बेमानी या लीफ het leven op jouw manier met een goed gevoel. En ja, ook veel plezier, dat hoort erbij toch? Daarom zeg ik altijd, herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag. En doe dat ook allemaal vandaag met je radio aan natuurlijk. Sunwal op mij, Amit Jeram. En waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van de mooie momenten. En geniet van de mooie momenten samen met Ujala Radio. Neem ons met je mee en hou ons op de achtergrond met alles wat je vandaag gaat doen. Ja, we mogen ook op de voorgrond hoor. Maakt allemaal niks uit. Jij bepaalt. Ja, geniet van de mooie nummers die ik hier zo op mijn playlist heb. De stem van Bilal.

Ja, een van de feel-good Ghana-hits van Bilal Said. Hier zo on the vocals samen met Talha Yunus on the vocals. Je hoort het hier bij Ujala Radio. Ja, geniet van het mooie moment wat je hier zo beleeft bij Ujala Radio dit uurtje. Ja, ik heb op dit moment Shilpa Rao samen met Jasim Sharma hier zo op de playlist klaarstaan. Ja, in een nummer wat je niet vaak hoort, maar wat eigenlijk een prachtige, mooie item is om verborgen te houden. Ja, het houdt me bezig als ik naar die tekst luister. Ja, het zet je aan het denken. En ik ben heel benieuwd wat het met jou gaat doen.

Spike Lee, filmke naam heet My Ma. Ja, is een film uit, even kijken, uit het jaar 2022. En gaat over Pallavi Patel, een eenvoudige huisvrouw die, ja, die in een woningbouwvereniging woont. En bekend staat om haar kookkunsten en haar dans. En die rol wordt door niemand minder gespeeld dan Madhuri Dixit. Ja, nog steeds is ze in de Bollywood scene aanwezig. Ja, en nog steeds is het een prachtige mooie dame om te zien. Nog steeds een schoonheid op het grote scherm. Ja, voor sommige actrices kan het scherm niet groot genoeg zijn om te genieten van hun schoonheid. En ja, Madhuri Dixit is daar één van. Ja, toch? Ik denk dat vele mensen die mening met mij delen.

सारी जोरी ब्लॉकबस्टर जीवे गाना चार्ट बस्टर सिस्टम फन एमी विर्क samen met Aziz Carr. Ja, die stem van Aziz, die is inmiddels ook zo ingeburgerd, hè? Ja, ze is geboren in 1988. Ze is een bekende Indiaanse zangeres inmiddels. En ze, heeft, ja, ze is bekend geworden doordat ze had deelgenomen aan verschillende zingende reality shows. Zoals Indian Idol en Awaz Panjabi. Ja, in 2021 werd haar nummer Rata Lambia van Shershah met Tanik Bakshi een enorme hit. En ze heeft ook inmiddels vele prijzen gewonnen. Ja, dat was Aziz Carr. En dit is de stem van... Ja, de stem van Savita Singh. Ik heerlijke Ghana, ik heerlijke feel good Ghana. Ghana om lekker op mee te bewegen. In 2021 werd haar nummer Rata Lambia van Shershah met Tanik Bakshi een enorme hit. En ze heeft ook inmiddels vele prijzen gewonnen. Ja, dat was Aziz Carr. En dit is de stem van... Ja, de stem van Savita Singh.

stem van de prachtige Savita Singh. En deze is gecoverd uit de film Groep Soerets uit de jaren 90. Ja, destijds gezongen door... ik zit even te kijken. Je houdt hem nog even van me te goed, want ik moet eventjes goed nadenken. Ja, je kent het wel. Het ligt op het puntje van je tong. Maar net wanneer je het nodig hebt, net wanneer je het moet uitspreken... Ja, dan kom je er even niet op. In ieder geval, het is uit de film Groep Soerets met in de hoofdrol Sanjay Dutt.

Ja, de stem van Varun Jain hier zo aan de Focus Organa kanaam heet Tere Vaste. Ja, afkomstig van de album Zara Hatke, Zara Bachke. Uit de film Pagal Panti heb ik hier ook weer een andere hit gana. De stem van Nakaas Aziz. Ik heerlijke feel good gana. Gana die perfect op dit moment van de dag past. Ja, ik gooi hem er gewoon in. En samen zullen we genieten.

Ja, filmkanaam Hepagel Punti uit het jaar 2019. En ja, dat was een comedy movie met onder andere John Abraham. Ja, zo kwam hij weer terug. Zo maakte hij weer zijn comeback in comedy na een lange tijd afwezig te zijn geweest. Althans, in de comedy scene. Ja, was dus in het jaar 2019. En van 2019 reizen we weer terug in de tijd. Ja, naar de jaren 90. Ja, toch wel een van mijn favoriete periodes als het gaat om Bollywood muziek. Ja, ik ben een liefhebber. Ik hou van de jaren 90. Althans, dit is uit de film Footpath. Klinkt als de jaren 90, maar het is feitelijk niet de jaren 90, hè? Iets later.

Ja, dankzij herinneringen bleef gisteren bestaan. En dankzij hoop, ja, dankzij hoop wacht de toekomst. En dankzij liefde, ja, blijft vandaag zo mooi. Ja, en zo is dat toch, beste mensen. Jaap, Jaap, wat je ook aan het doen bent, geniet van de heerlijke momenten. Hier bij Dunia Kamishur Hindustani Hit Radio. Orwobhi Amit Jairam Kesat. Orwobhi met de beste hits van dit moment. Ja, zo genieten we van een heerlijke dag vandaag.

La Leke de Prada. Ja, je hoort de stem van Shreya Sharma samen met de Durbin. En de Durbin, die ken je ook nog van de hit Ghana Lamborghini. Ja, ze zeggen Lamborghini, maar eigenlijk kennen wij het als Lamborghini. Ja, Ghana kan namelijk naar Prada. En van Prada gaan we naar Balenciaga. Maar dan de stem van Neha Kakker samen met Tom.

0: live vanuit de hoofdstad. Ozone Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533.

Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brazzaville. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: लिया यहाँ मौसी तो क्या आवे के परी यस यस ब्रा सफेस तैयार हो गया तैयार हो गया एट इज बैना सोफेर Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest in the summer edition. GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar Brasa Fest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brasa Fest. The Bad met Kieran Kadar, Misan, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hansa en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukes, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zijn, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Vex, Satvika, Sensation met Vires, Sorry Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. Tu aye, tu ganit karie, tu ke dekhe kvari, tu ke suni kvari. Ja, beste DJs en dansgroepen. Get your tickets now via brasafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm brasa namens Brasa Fest. Get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर एक गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe... Jaldi jaldi bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, dikke, gurm, gurm, warme brasa.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brazzaville. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota sets, wierook, gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzaville ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzaville. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzaville meer. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: सभी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 200 kilometer file op de Nederlandse wegen, onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Dan is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 3 kwartier. Je hebt 50 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Inmiddels is de weg daar wel weer vrij. Tot slot nog de A348, Doesburg richting Arnhem. Een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek veroorzaakt 45 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de hoofdstad. Ozana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Moena's Cake en Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake en Boyo op Brazzaville. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele Boyo. Vers homemade en met liefde gebakken. Behoud Piaarseer. Proef het zelf op Brazzaville. Moena's Cake en Boyo. Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Yes, yes, yes, Brazzaville. Tejaar Hoja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzaville. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. 10.000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brazzaville. De heetste muziek.

0: Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening.

0: Gentlemen, may I have your attention, please? The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this, be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa. Asian Mode, op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brasavers. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag Meer. Ujjala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं Ujjala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujjala Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Er staat nog 50 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 35 minuten vertraging. Ook is de Schipholtunnel dicht op de A4 in de richting van Amsterdam. Dat komt door een te hoog voertuig. Op de A9 Diemen Amstelveen sta je in de file tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amstelveen. Je hebt hier 10 minuten vertraging. En dan nog de A348 Doesburger richting Arnhem. Tussen Velp en knooppunt Velperbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Altijd Sweetie. Trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brasenvest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. Perfect gekruid en altijd kraakvers. Kom proeven en ontdek jouw nieuwe favoriet. Check Altijd Sweetie

yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm gurm warme brassa namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Tout de jaar hoja. De beste muziekformaties. En artiesten uit de scene op één event Brassefest. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassefest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassefest.nl. Get it now on brassefest.nl. Brassefest. Powered by utix.nl en Ujala.

Jala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Ujala Radio, Hamar Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sab ke saath.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuipen bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aerts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer, daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot. Vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft. In Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassenfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, gurm, warme brassa. Warung Tuti. Brassafest wordt nog lekkerder met Warung Tuti. Geniet van Salto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warung Tuti op Brassafest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus Den Haag mee. Brassafest met Warung Tuti.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Hei, door Salgren Hei. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale Hei, door Shadi Hone Wale Hei. Ja, Kizika Munde Sanskar Hei. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: You are.
1: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Nederland loopt op dit moment op enkele plekken vertraging op. Zo ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is je vertraging een kleine 10 minuten. Ook op de A2 richting Eindhoven sta je even in de file. Dat komt door rommel op de weg tussen knooppunt Lenerheide en knooppunt Batadorp. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 minuten langer over. Dan nog Duitse grenscontroles, 25 minuten extra op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar sta je in de file. En dan nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Moena's Cake en Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake en Boyo op Brazzaville. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele Boyo. Vers homemade en met liefde gebakken. Mahout Piarse. Proef het zelf op Brazzaville. Moena's Cake en Boyo. Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ja, ja, tutte jaar. Het is bijna zover. Yes. Brazzaville. Get ready, tutte jaar goed jaar. Voor de hottest Hindustani event of the year. Brazzaville. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillena via brazzaville.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutte jaar hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinaak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzaville.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzaville.nl. Ja, daar ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, brasa namens Brazzaville. Get it now on brazzaville.nl. Brazzaville, powered by utix.nl en Ujala Radio. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres of het

0: 4215-4215-33 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de vijfde aanval op de fabriek dit jaar zijn. Vanaf april 2028 wil spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. Daarmee komt er na jaren mogelijk weer een directe verbinding met Scandinavië. De trein zou rond 7 uur 's avonds vertrekken en de volgende ochtend rond 10 uur aankomen. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 voertuigen, een gastanker en een olietanker. Dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen. Terwijl ook de VS nieuwe sancties aankondigde. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap. Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Ja, het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Tujan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm warme brazza. India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brazzafest komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. India's restaurant Payal. Asian Mode. Op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brazzafest. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

ये है उजाला रेडियो सुनने वालों, उजाला रेडियो के जरिए यहाँ से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मेद शो आपके वास्ते। Dus vandaag dinsdag 25 augustus. Oh, Rabbi, hamare saad hier in Wallahe Aach. Ja, vandaag is hij er wel. Or, op tijd eigenlijk heb je turnje haast te doen. Dus zometeen dan starten we met koffietje. Middag zo met luchtige ontwerpen. Aachke sommetjaar, aan wel die nukbare mis sommetjaar. En misschien kijken we ook in de glazen bol. Maar gaan we hem ik ga hem mijn aard toelen kies nou hè? Ik ga hem het na moeilijk leggen. Jun loke ja als je een patter deal hebt, toch? Dat zulke zij na raken hoor je. Maar ik ga dit raakt wel toch iedereen hè? Ik ga dat zo zo niet. Dan moet het je wel raken. Kie bespun kie mahabbat ko. En dan zometeen de headlines. En dan start ik met Anand hier in de studio. Intussen krijgt hij zijn.

बचपन की मोहब्बत, अभी आपने नहवा सुने सुनो, बहुत ही पुराना गाना है, माँ फिर से गाए गए हैं, वेल मोइखदान। बचपन की मोहब्बत दिल से जुदा न करना, जब मेरी याद आए उजाला रेडियो के जरिए हम ला रहे हैं आज का हेडलाइंस और आज के समाचार में क्या समाचार है सुनो वालों। Zometeen dan gaan we vandaag in Coffee Chai met Alan praten van In Weekend met Kabel, aan welk weekend met elkaar hoega, aan welk dunum met elkaar hoega. Headlines van vandaag: begrotingsonderhandelingen zitten muurvast. Het minderheidskabinet van premier Rob Jetten heeft nog altijd geen akkoord met de oppositie over de plannen richting Prinsjesdag. Volgens de laatste berichten is steun voor de begroting nog ver weg. Wat doe jij net al aan een bultje krijgt die oktober meer, misschien moeten we weer gaan stemmen. Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone. Nieuw onderzoek laat zien dat de helft van de kinderen online wel eens berichten zien of ziet die hen bang of verdrietig maken. De overheid roept ouders vandaag op om eerder en vaker met hun kinderen over online leven te praten. Nou, zroer aapkietje. Praat zeker met je kinderen als je hun van kleins af een smartphone hebt gegeven. Praat met je kinderen. Beveiligers op Schiphol voeren woensdag en donderdag korte acties. Toejane de Heer. Ze leggen het werk meerdere keren een kwartier neer. Reizigers kunnen daardoor te maken krijgen met langere wachttijden. Dus hou daar rekening mee. En onze nieuwe bondscoach Safi wordt vanmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje. De voormalige trainer van Barcelona heeft voor 4 jaar getekend en moet het Nederlands elftal weer herkenbaar aanvallend voetbal laten spelen. Nou, we gaan het zien, hè? Iran dreigt met vergelding na nieuwe zware Amerikaanse sancties. Washington heeft tientallen personen, bedrijven en schepen op de sanctielijst gezet en dreigt landen die zaken blijven doen met Iran de toegang tot het dollarsysteem te ontzeggen. Nou, bijna de helft van de olie in de wereld komt inmiddels uit conflictgebieden. En de oorlog rond Iran, de oorlog in Oekraïne en problemen in andere olieproducerende landen zorgen voor de grootste verstoring van de olievoorziening ooit gemeten. Nieuwe handelsspanning tussen Amerika en China. President Trump bereidt volgens het AP een nieuwe importheffing op Chinese goederen voor, omdat Washington vindt dat China de wereldmarkt overspoelt met te goedkope producten. Indonesië kan met zware bos- en veenbranden. In Zuid-Sumatra is de luchtkwaliteit zo slecht dat inwoners massaal bijeenkomen om te bidden om regen. Inmiddels is hij hier in de studio. Op de achtergrond hoor je dan Tira. Tira Kuzal is ook aanwezig op Ujala's Brassefest. Komend weekend, Haltjel Hangama Honewalehe, GIA Event Center Den Haag mee. Heb jij je kaarten nog niet gekocht? Koop ze online, dan ben je goedkoper uit.

0: Ja, ja, ja, je bent er, je bent er. Ja, je moest even bijkomen, hè?
1: Daar gaan we dan, daar gaan we dan, Lloyd.
0: Daar gaan we dan, daar gaan we dan. Keizerbakken, Keizerbakken. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag, Lloyd. Ja. En al die fans die ik heb mogen ontmoeten, hè, Lloyd?
0: Ja, ja, ja. Batao, ik ben benieuwd.
1: Fans,
0: ja.
1: Al die fans wil ik een grote brassa geven. Ik wil garm brassa.
0: Garm brassa. Maar toen garm brassa. Deed je klik ik abbe die or garm brassa.
1: Deer deed je klik or deer abbe debe.
0: Ja.
1: Maar wat een lieve fans hebben we allemaal, Lloyd.
0: Ja, ja, ja. Heel erg veel. Ja, ja.
1: Groot liefhebber van Ujala Radio, maar ook groot liefhebber van Lloyd Mahabir. De chai in ons midden.
0: De chai, ham chai, maar toen koffie wat in,
1: hè? Meneer van de vieze koffie.
0: Dus ze luisteren wel naar je vieze slurp koffie actie op de radio.
1: Het is ongelooflijk, Lloyd. Ja. Hamlok Hardamboli Lanyape van koffie en chai is ontzettend populair.
0: Ja.
1: Goedemiddag trouwens, iedereen in heel Nederland. Hamlok Janet Rehichijwa, maar... Het is overnieuw bevestigd. Het
0: zeker Maaiveld onderzoek. Maaiveld.
1: Letterlijk Maaiveld. Letterlijk Maaiveld. Het had er really leuk. Maar etena liefde, etena complimenten.
0: Ja.
1: Echt ongelooflijk.
0: Het was wel een mooie, enerverende weekend voor jou. Hè?
1: Voor mij was het een heel mooi weekend. Het was prachtig om zoveel mensen te ontmoeten.
0: En
1: zoveel liefde te ervaren. Mensen hebben me nog net geen handtekening gevraagd, Lloyd.
0: Mooi. Foto wel.
1: Heel vaak op de foto geweest met fans van Ujala Radio, maar ook fans van Koffie en Chai. Heel veel praatjes, heel veel complimenten. Alleen maar leuke mensen. Echt waar.
0: Ja. Heel mooi.
1: Zoveel mensen gesproken. Om een mensen, ik ko wanklank na. Ik ko kooi naar haar om een Lloyd John Bole van... Hey, toelon kaker hega.
0: Ja.
1: Geen één. Alleen maar liefde. Alleen maar leuk.
0: Ja.
1: Superleuk. Dank voor al die mooie woorden en liefde die we hebben gekregen van onze fans. Lloyd, ik moest daarmee even beginnen.
0: Ja, nee, heel goed. Want Hamdi Klitukabele op Facebook van Ujala zag ik heel veel van jou. Want ik kon er niet bij zijn, maar jij was er wel bij met andere collega's natuurlijk. En Hamdi Klitukabele, Bashpanke, Mohabbat, ja, Bashpanke, Doostop, Himabet, ook heb je ontmoet, kan je zeggen. Is toch wel mooi, hè, waar je was.
1: Nou ja, dat is het leuke van dit soort festivals. Zo'n Hamlok Hindustani bati, Hindustani ke feest mee, Hindustani ke festival mee. En je hebt van die mensen die soms dom doen en raar doen.
0: Ja.
1: Maar laat je daardoor niet beïnvloeden.
0: Nou.
1: Laten wij die 99% die er is van de mensen, dat zijn allemaal mensen die oké zijn. Mensen die daar naartoe gaan om een leuke tijd te hebben.
0: Ja.
1: En dit zijn onze momenten, Hindustani ke moment. Dit soort evenementen komend weekend, afsluiting, Lloyd. Allermooiste evenementen, John E. Zomermiddag. Dheer raha, gelukkig, mooi. En wij gaan nu afsluiten
0: gaan
1: met
0: afsluiten.
1: Het allermooiste.
0: Ja.
1: Met het allermooiste evenement van het jaar.
0: Toch? Ja.
1: John May, hele gezin Isaac, ega, Lloyd.
0: Ha.
1: Dus na kikhali tu ayema pe, als je oud bent, op leeftijd bent, of als je jong bent, nee, kom met het hele gezin.
0: Ja.
1: Kinderen zijn welkom. Nani is welkom. Aji is welkom. Aja. Aja kan naar Boelak, hoor je
0: toch? Aja is ook welkom. Nee. Aja kan naar Dada.
1: Nana is ook. Iedereen, chota se lekker barka.
0: En bij deze ook oproep aan alle mensen. Dus abber mai baap kan naar Boelak. Je John zei het, te huis met het twee, aanleunwoning met het twee, bejaardenhuis met het twee. Zo kan naar Boelak. Hoe kan ik je wapen? Hè?
1: Ego londa, ego admi hamme chai bole ke usne
0: londa gaya sa cha. Londa admi,
1: okar naam hai ga Sudhir.
0: Sudhirva.
1: Sudhir N.
0: Sudhir N.
1: Je krab bad bolie ta. Krab bad je bolie ta achter namo na mak bole.
0: Na.
1: Je ken de regels.
0: Ja. Maar Sudhir N.
1: Ik ken lewang humat raha. Ujala Radio ke lage brasa fest lage.
0: Ja.
1: Toh okar mai aile, baap aile.
0: Ha.
1: Khaibar ke desh hai Sudhir ke direct.
0: Sudhir ke Khaibar ke desh.
1: Toke wel samay hai ga yaa ghume ke.
0: Ha. Ma toke na.
1: Toke samay na hai hamal lage awe ke if. Ego bader khai khati.
0: Sudhir.
1: Sudhir ek Khaibar ke gekregen. Dus sunne walo. zo'n ibatia hamboli na sudhir ke beledig kare khati.
0: Na. Oké.
1: Het tegendeel, ham batawe mangila. Ik hele toen na je.
0: Na.
1: Mijn baap ke naam bol je. Neem ze mee.
0: Ze
1: gaan het leuk vinden. Toen leken aan je. Ze gaan het leuk vinden. Dus, ham ze ego aurat, ego leeftijd wali toracha.
0: Na kan je ego. Na kan je ego aurat toch?
1: Na, ham je bolen na abe. Na ego aurat bolis. Ham na abe. Gussai ke ekdam, ham na abe. हम बोले मफराओ तू कहे ना कहे ना गुस्सा में बात है उजाला कोई कुछ खरीज बातों के कोई खराबी खरीज बात कोई कोनो प्रॉब्लम है अल्लाह अल्लाह हम सुनी तो बोले ना एको डांसी बाई हम डांसी में ना जाइला भैया हूँ फिर चली
0: या
1: दोस्त कैनलक मुझे दाते इफ़ा आउटलेग
0: नतुरलक
1: लीफ़ लाइज़ तरास वन उजाला रेडियो नतुरलक है वो गवेल्डिग लाइनअप ओकर मतलब बाव वे हैव द अलरबेस्ट आर्टिस्ट एंड बेंचेस गप्रोग्रामेर्ड दैट इज़ लाइक मां ओकर मतलब ना है दैट हैट एन डांसी इज एगो डांसी शुरू होएगा 9-10 बजे 11 बजे रात के
0: ना
1: ई हैगा 2 बजे संध्या के शुरू होएगा
0: 2 बजे संध्या फिर
1: अस्मिता करी एगो एगो सॉर्ट मेला हैगा मदन भीतर में इंदौर दोस एगो मेला में का होएगा तू अपने में मिलिए अपने में बातचीत करिए je gaat eten drinken je gaat langs die standjes lopen je gaat een beetje zitten en je hebt heel veel vermaak erbij toen het mangie dat toen taakse keek kan je ze gaan toen mangie ik wil gaan een naatje toch mag maar naatje kebi maar het is geen dansie mevrouw dus mevrouw bole hem na aan bij gusame toch oké jam samdaili toch bole acha ab ham socha be
0: ab sochiga
1: kartwana ke ni sacha
0: ab wel bole
1: ham socha be
0: ab wel sacha maar ja in ieder geval
1: misschien nu wel
0: ja,
1: ik weet het niet
0: ab tu mooi uitleg kerde lega dus dan en voor de mensen ook thuis die nu luisteren die hoe zou het je gega van wat de bedoeling is van Brasa Fest
1: juist het is geen dansie laat hem pierce bole maar ik wil iets ouder mangila bole het is ook geen theatershow sunne walo Dik, ik ga theater met je je. Dan heb je een kaart gekocht voor een stoel.
0: Ja.
1: Ego kursie toch?
0: Kursie pe bij het toe.
1: Rijnummer I. Rijnummer 13, stoel nummer 12. Hij zei koets toch? Dus als ik ga theater met je knieën looit, dan heb je een stoel.
0: Ja.
1: अब एक जने हमें पूछेगा
0: कौन कुर्सी मिलेगा
1: भैया मां सब कोई खत कुर्सी है तो नहीं सब कोई खत कुर्सी ना है यार अत इस खेन थिएटर ये हैव नीट एन स्टूल गकॉक
0: या
1: दिस सुनने वालों हमने नहीं कैसे हम आउटलेग करी मां फोर के हम बताइला अत इस ओक खेन थिएटर अत इस ओक खेन कॉन्सर्ट अत इस ओक खेन डांसी Het is echt een samen zijn, gezellig met elkaar.
0: Ja.
1: Met standjes, met canapina, met cultuur, met informatie. Het is echt een soort mela, maar bitter mee.
0: Ja.
1: Dus Jonathan me zoet, ik ga ki baris je eigen taka hoega. Toen na spanker, nou. Toen bitter mee baten. Lloyd. Dus al die dingen zitten in mijn hoofd, dus om al die batailla.
0: Nee, ja, maar zo niet.
1: Ego vraag eigenlijk maar leggen, wapen.
0: Ha.
1: Ki bhaiya. Toch niet bij de aan en toch een bolie, mevrouw. Het zijn altijd dames hoor, het zijn altijd vrouwen. Het zijn nooit mannen. Mannen stellen geen ingewikkelde vragen.
0: Maar ze van toch daar ze willen toch niet bij de aan?
1: Nou, ik heb go gusaike, maar ik heb go het napjaarse, Lloyd. Het napjaarse. Echt, zoveel liefde.
0: Je hebt zo'n lobby gehad weekend.
1: Alleen maar liefde gehad.
0: Alleen maar liefde.
1: Ik ben er helemaal vol van. Dus iemand zegt tegen mij. Van Matulon Bollebate Ujalape Oye Varspas. Was een mevrouw uit Den Haag. Den Haag Zuidmeer had dat, dus vlakbij de zaal, denk ik.
0: Ja, ja, ja.
1: To, van Den Haag Zuidmeer. Dan gaan we bolle Oye Varspas. Gaan we een lakine karta.
0: Amigado.
1: Maar mevrouw, ham hier uitleg kan is op koike. Ham luk bolli Oye Varspas. Maar Oye Varspas to leke aye.
0: Aan de kassa.
1: Aan de deur daar. Aan dus de deur, to kwari ke pas aye, kassa ke pas aye. Tap toke milli korting na age.

0: helder als ik weet niet wat.
1: Ja.
0: Dus ooit je vaart pas houders toen nader je. Lloyd Bollies, ham bolli. Or haman naam is Anand. Onthou kar je. Ham bolli radio pe. Ujala radio pe. Kitu ooit je vaart pas leke aje. Aan de poort. Dat ook een mili 50% korting.
1: Ja, maar Anand toen
0: naar. Anand Bollies.
1: Maar toen je Johanna, maar jullie mooi zitten hoor. Die mevrouw wilde even met je praten. Dat was even een ingang om te praten met jou. Van hé,
0: ooit vaart pas wel. Serieus, aan mevrouw ben serieus toch?
1: Nou, serieuzer houdt het ja.
0: Doe een bolle bate. Doe een bolle bate. Mensen luisteren dus soms wel goed, soms met de halen voor.
1: Ja.
0: Trouwens, ik kwam een hele lieve mevrouw tegen.
1: Alweer een lieve mevrouw?
0: Alleen maar dames, alleen maar dames.
1: Maar dus, omdat toen voorzitter Martin van de Vrouw, Hidkari Partij, wat wil je dan nog meer?
0: Hè? Er kwam ook een meneer naar me toe,
1: een
0: aantal. Maar ik hoor haar echt vol met tatoeages.
1: Een meneer
0: vol met...
1: maar toen eerst wil ik al lieve vrouwen haar ook wat
0: die maat betalen. Dat ga ik je ook vertellen. Even de ding van die tatoeage. Dus een hele grote, sterke meneer vol met tatoeages. Koop ketie die hangen.
1: Sang.
0: Om zo te zeggen, ja, kon je bolie hebben. Kijk, toen ben ik dat alleen admik of ouderd. Koet je bij bolie hebben, ja.
1: Je was wel voorbereid, toch? Kijk van, hé, kritiek wie mil ik, hè?
0: Ha, natuurlijk. Maar om zo te zeggen, ja, jabber admik,
1: ja, toch? Ja. Toen
0: hij dus, zegt die man tegen me zo lief, toch? Van, hé. Ham rahila Rotterdam me, ham nee die Bataise chakka ha Rotterdam ke, ham bulgali jaga ya, maar vlakbij Rotterdam.
1: Ja.
0: Maar ik ben grote fan van jullie.
1: Arre, ket na mooi.
0: Lief hè? Toker aurat, apen aurat ke bie bolaiste, auratia me bolega ki ham log abe brasa fest, ham log kinchukli. Hamre yan doi bahin of doi nechra. Ta ham bolie kaise tulon ke herken karabe. Tulon aye, want ik zie zoveel mensen, ham na herken karabe.
1: Arre ja, adam ya ket tatoeage lagel, tu direct herken ke liet to.
0: Dus die meneer ga ik zeker... Maar die dames heb ik ook een afspraak, hè?
1: Oh ja?
0: Ze gaan komen en ze gaan hun haar omhoog doen als ze me zien.
1: Arre?
0: Dus dan weet ik van haar... ik let op. Dus een andere mevrouw zegt tegen mij...
1: Ja.
0: Van, hey, ik ben grote fan van koffie en chai, bla bla bla. Toh? En helemaal van jou. Maar je mag Lloyd niet zo... behandelen, want Lloyd en...
1: Lloyd kan dan piara hijken, dan zoeken hijken.
0: Lloyd kan hebben. Sabbole Lloyd kan hebben. Hamboli Lloyd lukaige, maar jij ook tentje aan mij lukaige.
1: Ik ben er wel komend weekend hoor, jongens, dus ik ben er wel.
0: Dan zegt die mevrouw tegen mij van Sunna, ham ik daar naar Sunila koffie en chai?
1: Nee.
0: Minimaal twee keer per dag luisteren ik naar koffie en chai.
1: Acha.
0: Als je hoort, zeg je dat tien dagen. Zo de ohietje.
1: Maar ja, koffie chai...
0: Ze ligt in een deuk, zeg ze.
1: Nee, ja, maar ja. Maar ik, zo'n hallo, Hambi, programma van eindelijk koffie chai met Anand. Maar ik luister ook soms één of twee keer de herhaling. En dan moet ik zelf erom lachen. Omdat, ja, het is toch hilarisch om sommige dingen... Hè, om sommige dingen moet je, ja, spontaan toeken. Ja.
0: Eigenlijk moeten we een recept geven aan onze mensen. Koffie en chai twee keer per dag.
1: Ja, nou ja, koffie en chai. Tussen wil ik mijn buurman. Precies, tussen 12 en 1 jaar kampen. Toen ik, als ik naar mijn werk ga, vroeger irriteerde ik me onderweg naar mijn werk toe. Om de mensen om me heen, als ik naar mijn werk toe rijd en dergelijke. Maar ik zei, ik ga tegen therapie, hè? Koffie, chai, jam sunila. Dan kom ik helemaal zen aan op mijn werk. Nou, hoe mooi is dat dan?
0: Ja, maar dat is toch lief, Lloyd? Dat is toch gewoon lief?
1: Ja.
0: Dat mensen dit soort dingen ook aan je zeggen.
1: Ja.
0: En niet alleen maar voor zichzelf houden, maar het gewoon durven te delen.
1: Ja.
0: En dat vind ik mooi als mensen dat kunnen.
1: Ja.
0: En gewoon hun waardering ook kunnen uitspreken. In plaats van alleen maar negatief. Laten we positief zijn.
1: Ja.
0: Lief zijn voor elkaar.
1: Ja.
0: Leuk,
1: ja.
0: Lloyd. Oro ego een meneer, hoe bole u bakwagen chalave? Ik weet niet wat een bakwagen is, hoor.
1: Bakwagen?
0: Maar zo chillen.
1: Oma is zeker een bakhakker. Oh, vrachtwagen.
0: Nee. Ik denk een soort vrachtwagen met een bakken erin of zoiets.
1: Een bakwagen, oké.
0: Ja, die meneer is bakwagenchauffeur.
1: Maar wat is die tori daarvan dan?
0: In Den Haag en zo in de omgeving. Te bole hem chalaila. Doei ganta bole hem arego ritwara hega.
1: Ha.
0: Hij plant het ook dusdanig, Lloyd.
1: Ja. Hoe dan merk je naam na? Toen al weet je niet meer natuurlijk.
0: Ze hebben allemaal voorgesteld, Lloyd, maar bol jij dat naar morgen?
1: Meneer van de bakwagen, ook bakwagen, ook een goede middag.
0: Uit Den Haag. Maar die kwam me ook vertellen, maar ja, maar je zei plant kan die laatje doen. Doe ik handtam zo niet laten.
1: Tja.
0: Dat was door leverkeren. Ik weet niet wat hij levert allemaal.
1: Ja.
0: En dan luistert hij weer, bolle.

0: हमारा दिन दिसवा भर में बोले हम चलाइला
1: दिसवा भर में चलावे तो दिसवा भर में सुनत
0: सुनल करिला या अंदर में से को अमदर हम नहीं एक पार फ्रेंड देन हम नहीं कहां कहां रहत रहा चमन लोयत दूर दूर रहत रहा कमकार म फ्रेंड देन दो सलीपे दार अस ग्रुप एंड दा सेड सो फॉर ए वी आर ऑलमाल फैंस होर मा अ लुके इज दैट उजाला दिस फॉरबिंड द होल लैंड फॉरबिंड मेट एलकार दोस वार दी फ्रेंडेने ओक वोने इन इट लैंड
1: सब को सुने
0: यू कैन ना उजाला रेडियो लुस्ट्रा दा सो लुके
1: या सेकर
0: दोस दी स्टोरीज दी कम ऑफ उजाला रेडियो व्हाट आर गेबर्ट ऑफ उजाला रेडियो दैट बेस्प्रेकेस ऑनलाइन वेयर इज टू लुक इज टू लुक
1: या दे हैव यू टमिसे व्हाट टू टेल हे सोनर दैट यू सेग दैट यू ना कॉफी चाय हैव गेलुस्ट्रा नेचुरली हे तो आप अंतोरी में बताइए के
0: हमें बेफॉल बात ही चीज़ वाके दोस हम बताएँ ना सच्ची
1: ik hoor het aan je dat je vol zit met allemaal verhalen en de ontmoetingen die je hebt gehad de afgelopen weekend Ademir zit toen dit dan bij Jelle Bart
0: het was leuk trouwens kijk weet je dit is het leuke van Milans van Milla's van dit soort grote mooie gelegenheden toen we aan je laat je verrassen. Kom er naartoe. Wees nieuwsgierig.
1: Ja.
0: Wees nieuwsgierig naar het evenement toe.
1: Ja.
0: Wees nieuwsgierig naar elkaar. Hmm. Stel je open. Praat met elkaar. Toke koi se laraiba, koi se jagraba. Kom het goed maken daar. Kom elkaar een brassa geven. Daar
1: brassa.
0: Is het voor.
1: Ja,
0: daar is het voor. Toe ego, koi ko per gusalbate, als je elkaar een brassa geeft en loid, dan gaat die hele gussa weg.
1: Ik denk dat je meneer Trump ook een brasa moet gaan geven hoor. Dan is hoe beter.
0: Ja, Kissarikeloid. Echt waar. Oh ja, hey, deze Tory ook. Komt er maar in, meneer komt naar me toe. Die zegt: Janik, kan je hem hasila kubaya? Toen ik een programma zoon. Pahile raha, bhai Trump, apoige ba, meneer Trump. Mooi kan lebole toelo. Dus mensen onthouden echt die dingen letterlijk, Lloyd. Dat is wel leuk. En dit zijn geen verzonnen verhalen die ik vertel. Dit zijn dingen die echt zijn gebeurd in het weekend. Hartstikke leuk. Maar trouwens, wat er ook gebeurde, hè, Lloyd.
1: Ja.
0: Je kwam mensen tegen die je lang niet hebt gezien. Dat is leuk. Maar af en toe, toen Johnny business mee, dan ben je zo bezig met je eigen dingen. Dan vergeet je elkaar te bellen of elkaar te ontmoeten. Of even iets te doen. Of een koffie of een chai te gaan drinken met elkaar. Ook die momenten ontstaan. Dat je denkt van, oh ja, boy, die nam ik na afspreken. Lau, koets afspreken. En dat wel direct doen. Hè. Mijn tip is zo neemalo. Na uitstelling, na boel je een keer belken. Doe het direct. Regel meteen een datum.
1: Ja.
0: Regel meteen een datum, samai na bieten die.
1: Brasa pa je to bhi direct konugwaan bieten. Je doen, bohut die naan dekhle, doe dan meteen, maak meteen een afspraak. En uitstel naar carrière, Pijon.
0: En een van de dingen die ik dan wil benadrukken, Lloyd, nog één keer, gaan boltje klibati. Laat je verrassen. Wees nieuwsgierig. Kom naar Brasa Fest. Aike to dekhle. Tu khali sunie ghare baithal leye. Or Facebook pe dekhiye, or TikTok pe dekhiye. Or tu khali... Je gaat alleen maar watertanden.
1: Ja.
0: Kom er gewoon naartoe. Maak het mee. Wees onderdeel van dat geheel.
1: Aha.
0: Jij bent Brassafest. Jij moet erbij zijn. Toen ga je buiten na. Zoals je man. Is op karega, maar like na. Na. Jij bent uitgenodigd. Toen heb je niemand erin. Dela. Iedereen is welkom. Sapkoi. Chota, Barka. Iedereen is welkom. Dus toen je, het is van jou. Brassafest is van jou. Leuk.
1: En het is ook niet duur, jongens. Het is echt niet duur. Bolito ham onderzoeken. Ik heb veel festivals meegemaakt, maar dit is echt goedkoop om naartoe te gaan. En dan heb je een heel mooi weekend om met ons samen te zijn. Ham dekile tu kabele bashpan ke dosto bhi wahan pe tu ontmoet kale anand en
0: dat ging om ki mohabbat.
1: Dil se na juda karna. En die mevrouw die was, het is ook een collega raad. Persoonlijkheid. En jullie waren zo goede matties daar. Heel mooi om te zien.
0: Oké. We gaan het even moeten uitleggen, Lloyd. Dik toe de klebate Facebook.
1: Ham de klebate. Ham koopt die dikke kerat hier Facebook bij.
0: Dus we gaan het even uitleggen.
1: Dus, voordat je verder gaat. Dus voor de mensen thuis. Ik was er niet. Ik kon er niet bij zijn. Maar hij me krabbelde dat ik er niet bij kon zijn. Dus zorg ervoor dat jij dat gevoel niet krijgt komend weekend. Kie Brassafest meekit naar mooi moetjes hoor. En ik ben er niet bij. Want daar ga je echt spijt van hebben. Ha, aan een toebol.
0: Even die koffie toch. Even die vieze koffie wegwerken, Lloyd. Toen wat theater, dus eventjes een Mardeli.
1: Toen zeker Mardeli, koffie appen.
0: Toen bolega. Kijk, weet je wat het is, Lloyd? Hamlo, ik heb het al een paar keer gezegd. Hamlo, kam me bierel wat die. Met de dagelijkse dingen bierel wat die. Paisa kamaila, carrière manaila. Maar we vergeten soms te genieten.
1: Ja.
0: Het leven, Sunnewalo, is te kort. Toe kan bieker, paisa bieker, maar carrière bieker. Doe dat ook, maar kom ook genieten af en toe. Blijf niet, bijna maar in je bolle, op je luie puntje puntje zitten. Ha, toch? Ha. Blijf niet achter de tv hangen, of voor de tv hangen is het, hè? Blijf niet voor de tv hangen.
1: Toetje, wat wil ik hier van puntje puntje? Toen kwam een woord in mijn hoofd, bolle.
0: Kontje bang, bolle toe.
1: Blijf niet op je luie tjoeter zitten of zo. Hè?
0: Zoiets. Tjoeter. Hamla bolle chasu ne walo. I edabia bolle ze. Sarmakka ke i thora grof met je. Ik edabia. Sarmakka kan niet altijd thora.
1: Ja, tjoeter is toch is normaal, toch? Hè?
0: Nou ja, ik vind het een vies woord. Ik vind het een vies woord.
1: Mikado, echt serieus. Ha.
0: Ga op je billen zitten, Lloyd. Ga op je reet zitten, Lloyd. Hey. Ik vind het een beetje vies. Ik
1: dat doen wij niet op Ujala. Oké, okay, sorry.
0: Ha. Nee, maar bol chukle op abole dat bolila. Nee, maar dus kaam, dhanda, sab kuch karek chahiga, sunne walo. Wie ben ik om dit uit te leggen aan jullie? Toen apne janega, maar kabhi kabhi hem ook bhol jayla om ook te genieten.
1: Ja.
0: Ga af en toe erop uit. Neem je familie mee, neem je kinderen mee, neem je vrouw mee, neem je kom genieten af en toe ook, ja. En laat niet je vrouw alleen gaan zomaar.
1: Nou.
0: Omdat je denkt van, ja, ik ga het takap, tv takap. Wat ga je thuis doen? Maar doe dingen samen met je gezin. Doe dingen samen met je vrouw en met je kinderen. Kom op, joh. Maak er een leuk ding van. En memories, herinneringen. Maak herinneringen met elkaar.
1: Kom er naartoe.
0: Je kunt
1: gezin.
0: Er later over praten. Ki, inderdaad, eind augustus, ik word Jabber evenement raar. Den Haag mee. Wij waren daar onderdeel van. Wij hebben het evenement gemaakt. Kom daar naartoe, je gaat genieten. Dus belangrijk, heiga, Lloyd. Trouwens, jagaya jon heiga. Deer admi na ja, neiga be. Maar ik heiga Den Haag Zuid mee.
1: Ja.
0: Den Haag Zuid. Eigenlijk raar, heiga. Ki Den Haag ken mij goed na ja, neiga. Maar ik go Barka Hal, heiga. Ekdam mooi, ekdam sugar, bahut mooi, Lloyd.
1: Sugar.
0: Sugar hal.
1: Ja.
0: Aur oman verschillende jagah haiga, aur oman hum log dui go barka hal gebruik karbe. Oman aur ego barka tussa hal. To aur ego hal me rahega khana pina. Kaske. Khana pina rakam rakam indias eta sanam ke khana, e khana, u khana, snacks. दुनिया भर के चीज रही है वहां पे तू खाइए एगो सोत फूड कोर्ट दैट अलेन अल मुझे खसीन है दैट अलेन अल मुझे मे मार्क लोइट अलेन दैट अल दन हैव यू नो हन अंदर हाल एगो बरका हाल जहां पे रहेगा पोडियम स्पेक्टाकल जहां पे रहेगा जबर जबर आर्टिस्ट बेंच सुधीर नन्नन लाइव ऑन स्टेज देख अब नन्नन बोल ली तो
1: हाँ अब तुम अब
0: पॉजिटिव है तो
1: अब पॉजिटिव
0: नहीं मुझे खेल एंड से खेल नहीं मुझे सुधीर नन्नन से तो
1: हाँ
0: लोग हम लोग के दुलारा नन्नन भी रही वहाँ पे
1: नन्नन भी रहेगा या
0: सुधीर वा सुधीर भी रहेगा स्टेज पे है खत्म तो हम बेड दागे अल्स प्रेजेंटेरे लाइव ऑन स्टेज
1: मॉय साथ या
0: द अलरबेस्ट स्टेज प्रेजेंटेटर फॉर नेदरलैंड एंड फॉर सुरीनाम सुधीर live on stage. Right?
1: Yeah.
0: Doe nog dien. Sabere is ekdam ratelijk.
1: Yeah.
0: Die man is onvermoeibaar.
1: Yeah.
0: Hij gaat het publiek entertainen samen met al die artiesten. Hij gaat de stage presentatie doen. Het wordt fantastisch. Alleen dat al moet je meemaken, Lloyd.
1: Ohipe zoetig hou hem niet.
0: Ha, unan jij gare?
1: Ha.
0: Op een campingbed doet leek jij. En dan heb je al die dansgroepen nog, Lloyd.
1: Ja.
0: Die mee gaan dansen met artiesten. Dus ik ook ga naar je gawaiga.
1: Ja.
0: Hamna jab namen moet. Maar Mr. Black. Mr. Black, ik ook ga naar gawaiga.
1: Ja.
0: Of een, bolte? Sanjana of Tira.
1: Tira.
0: Of, noem ze allemaal op.
1: Of
0: ik
1: Umar, ga naar gawaiga. Of Nizam. Umar.
0: Hoe leuk is het als...
1: Sanjay, Jodha, Rundi.
0: Ja, hoe leuk is het, Lloyd, als ook een paar dansers en danseressen meedoen?
1: Tuurlijk.
0: Niet helemaal geoefend, Maar gewoon leuk voor de gezelligheid.
1: Ja, voor de gezelligheid. Hamuk en Malka Milita, Hamu Nasla Beboma.
0: Toe, je jeko, die is zo dirwak zijn. Bam. Dus dat wordt al fatou. Maar wij gaan clinics geven.
1: Ja.
0: Wij gaan dance clinics daar geven. Dus dat wil zeggen, ja, we gaan leren Bollywood dansen. We gaan lampjes draaien. We gaan in de Bhatagana dansen. We gaan Lunda Kenaj doen. Nachania.
1: Wat is dat met die lampjes draaien dan? Wat wil je me daarmee zeggen met Lucky? Hamlok Janaji laat geen lampen draaien in Laka.
0: Nou ja, het is makkelijk om Bhatagana zo te leren.
1: Oh, oké, is dat het?
0: Okay. Omdat je zo met je hand moet gaan, toch? Had wat je hier alsof je schroef kan het, toch? Goed.
1: Maar kan je toch naar de kleren zijn nadjes, hè? Bhatagana.
0: Ik kan niet dansen.
1: Ik heb er nooit zien dansen, echt, op Bhatagana zo.
0: Ik kan niet dansen, Lloyd. Dus aan mij... Janne, ham toch afwijken, Mathies.
1: Ja, maar toch doe ze het zo goed, hè? Maar naast je zo goed na je.
0: Ik ben echt afwijkend in die dingen, joh. Het gaat niet om mij. Het gaat om het publiek daar. Dus onze Nachania bijvoorbeeld, die gaat onstage dansen.
1: Ja.
0: Maar die danst tussen het publiek door.
1: Om. Oh ja.
0: Saluan
1: Varun. Varun Kajol heet die Nachania's.
0: Udhar Ujaiga, Lloyd.
1: Ik had een gauw Nachania. We hebben heel Nachania's daar op die dag, ja.
0: Maar ze gaan dus door die hal heen.
1: Oké, dus dan zullen ze ook die mensen ook bewegen om mee te dansen met de Nachania.
0: Je kunt plotseling geconfronteerd worden met je Nachania.
1: Oh ja,
0: die jou
1: gezellig
0: uitdacht en zegt van kom, laat ik hier.
1: Gezellig.
0: Dat toch, hoe draai je?
1: Ja.
0: Kun je het voorstellen hoe leuk dat gaat zijn?
1: Ja, natuurlijk gaat het leuk zijn.
0: Het wordt één familie, één grote familie happening, Lloyd. Brassafest. Brassafest op die weekend.
1: Op die weekend, Hega. Dus dat is zaterdag 29 en zondag 30 augustus. En alle informatie vind je op brassafest.nl. Oh ja, Kartoakins online. En daar ben je goedkoper uit. Hem kennen daar een boljoek liggen. Hem dien bhartotje laat je zorg bij me.
0: Karta, zonne valo. Kom naar je idar udar kine. Want kan je niet kijken, kontje bed deed ook. Ga naar brassafest.nl online. Website brassafest.nl. En toen wapen Kartoakin je. En precies deze Lloyd samjavega roach. Parti din, Lloyd.
1: Ja.
0: हर एक घंटा में तू समझावेगा मैं कोई ना मांगे सुने तो हम लोग क्या करी सुने बोलो अच्छा कॉफी और चाय में सुन ले हम लोग के बतिया
1: कॉफी और चाय में या
0: दोस तू सस्ता में किन सके कार्ता अबे ऑन दैट ऑन द पोर्ट और मांगा रहेगा
1: या
0: दोस ऑन द पोर्ट तू भी किन सकेगा इस ऑलवेज गुड मैं अगर तू मांगे सस्ता में किने इस है तो तू सस्ता में किन ले ऑनलाइन
1: या
0: पोर्ट में 5 यूरो और तू भरिए दोस Liever heb je af en toe slag maal letto, online.
1: Ah, zeker.
0: En jor toor ze zoenen walo kinega, jor toor ze hemelijke fans kinega. Dus, als je na een keer halua bhar jaiga, dat je niet meer binnen kunt komen. Na, het horen het theater trouwens over hal gesproken, Lloyd, wat vol raakt. Hemelijke zo'n evenement heiga 19 september, ke,
1: ja.
0: Meervaart theater mee.
1: Ja.
0: Laatste kaarten zijn nu in de verkoop, hè?
1: The Greatest Voices of Bollywood.
0: Ha, de uwego theater, ba, om je kaarta bigge. Kursie, dat toen na kind zei, kursie
1: don,
0: bij.
1: Don is don, op is op.
0: Juist. Dus die probleem was na je eenmaal natuurlijk. Maar toen aange ze die kalle, want dan ben je geen dief van je eigen portemonnee.
1: Nou.
0: Toen appen paisa bhikjalker, jatan serak, mooi serak. En als je niet hoeft uit te geven, dan waarom zou je meer uitgeven?
1: Oei,
0: dus toen was je lang kind zei, advies deel, tip deel.
1: Hamlok gaat
0: beter, ba.
1: Tuurlijk.
0: Die kaart is niet aan de poort. Is beter voor ons.
1: Ja.
0: Want dat je ook bij je 5 euro.
1: Ja.
0: Maar die aangezet dat je kind leeft, toch een tip deel, zonne valo.
1: Ja.
0: En toen hamar tip wa, lele, ter harte.
1: Ja, toch.
0: Want jane, hamar koffie en chai met rommel, bat na boli. Na, mooi, mooi, chit samjaila.
1: Zeker na.
0: Trouwens, parkeren, Lloyd. Makkelijk, Hega.
1: Makkelijk. Genoeg parkeerplaatsen daar.
0: Dus, hoe kom je parkeerplek naar Hega? Ja, volop.
1: Ja.
0: Or, ego mooitje, Hega. Hamloke organisatie, John Hega. Die leggy organisatie naar Lloyd.
1: Nou, natuurlijk niet. We hebben zoveel ervaring, zoveel jaren ervaring.
0: Precies. Dus ego top organisatie. Hindustani, met je top organisatie, ke bare me baat kariye. ढेर जाने भी बोलेगा कि तू लोगों के चीज में हम आइला भैया इतना मोई ऑर्गेनाइजेशन इतना सब कुछ है ऑफर नो आर्टिस्ट सैन ऑफ डेल नेमर्स ऑफ व्होएवर इधर इन फॉल ऑफ अलटाइट बहाल फ्रॉम पार असाइन पेसर्स मैं दी हूँ ये अलटाइट मैं नॉर्मल जब तक ये इधर इन फॉल ऑफ दस एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वहां पे John toilet rahiga so so me rahiga
1: gratis toilet
0: to kitna hoof bhare ke extra tu so so me ji ye toilet chahe ek dai chahe 10 dai
1: sun le to sunne walo dus gratis toilet to jaise kam er zijn veel ja het heer festival he hamjaila en dan moet je betalen daarvoor of je, het is erg het is, ik vind het heel erg dat je dus niet gratis naar het toilet kunt gaan maar dan moet je ook nog een euro betalen of wat dan ook om naar het toilet te gaan.
0: Het is hun systeem. Het zal wel luid om wat voor reden dan ook. Het is goed. Wij vinden dat service.
1: Ja.
0: Wij vinden dat we dat wij die service wel moeten geven. Gewoon als organisatie. Dus toe, dan let je dat je paan dat toilet geeft. Dan ben je misschien al 5 euro kwijt ergens.
1: Ja.
0: Onnodig. Wij vinden dat niet nodig. Wij dekken die kosten wel van personeel en van toilet en spullen. En zo hoog zijn die kosten ook weer niet hoor. Nou. Dus wij dekken dat wel. Wij hoeven daar geen geld op te verdienen, zo nevalo. Hamlo Karila is het iets omdat wij van onze cultuur houden. Dit doen wij niet omdat Koikoi en Mibule van ha, is het Adamien Karega, Kalipaisaka, Mai Mangeu. Maar ja, hou je mond dicht. Je weet niet hoe de vork in de steel zit. Toen zomaar zij kan ze chillahiga rommel rommelbaat leken. Doe dat niet. Want toen apnin dongbaat, je bent dom. Als je dat soort dingen roept. Jij maakt heel veel kosten als organisatie, Lloyd. Dus je moet ergens wel een beetje geld vragen. Maar je hoeft niet door te schieten.
1: Nou.
0: Je hoeft niet voor alles geld te vragen. Dat hoeft ook niet. Klein stukje kun je ook service geven. Ja. Zo simpel is het toch?
1: Hoor je toch?
0: Dus toilet, zoals mij. Wethouders longen eigen trouwens bij zaterdag. Kijk hoe wethouder eigen. Oro zondag kijk hoe wethouder eigen. Ze man chaliga, ze man kaipi, hem lukken zingen. Naatje, hem uitdag kan liever man kebi. Naatje gaat hij, organa gaan we gaat hij. Dus we gaan zien wat gebeurt, Lloyd. Dus dat is ook heel erg leuk. En weet je wat het leukste is?
1: Vertel.
0: Koffie en chai. Ujala Radio live.
1: Ja, wij zijn ook live. Rega,
0: helemaal live.
1: Zeker. We hebben een aparte area hebben voor de radio. Voor de mensen die dan ons willen zien, ons willen ontmoeten, kunnen daar ook komen. En natuurlijk kun je wat op de radio ook zeggen natuurlijk daar. Hè?
0: Zo leuk. Wij zijn er klaar voor. Ham na een goor paila isai.
1: Ja. Ik denk dat heel veel mensen...
0: Direct bij aan is. Maar we moeten nog een paar nachtjes slapen. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn ready.
1: Ja.
0: Onze stage wordt gebouwd. Onze lichten worden ingehangen. Onze verlichting. Onze vuurwerkshow wordt geregeld. Onze rookshow. Ham na in kon konchit, Lloyd. Zoveel dingen. Toch? Bar,
1: maar ja, er is nog veel te doen, zover ik het kan beoordelen. Dus is er niet iedere keer, voor die tijd moet al die dingen wel geregeld zijn. Dus ja, er is veel werk te doen, maar we zijn er wel klaar voor.
0: We zijn volop bezig, Lloyd, om er echt een spektakel van te maken. Die laatste evenement, Rahiga Isalke, natuurlijk, zomerke, Lloyd. Dus hierna, dan is de zomer voorbij, bij je.
1: Ha, toch? Don.
0: Tanda absurde, hoor je direct. Dus laten we het mooi afsluiten.
1: Een mooie afsluiting van de maand augustus. Laatste weekend. Ik op Berka Festival. Aurob Hikabele Den Haag. Zeg maar, GIA Event Center. Brasa Fest. Noteer het in je agenda. I weekend ook jij kega Brasa Fest. En kom met je gezin. Pariwaar doorstukken staat. Maak er een groep van. Want hier is een helemaal groepje staat uit. Julianne.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb het in het weekend gemerkt.
1: Ja.
0: Mensen komen niet alleen. Mensen komen echt met groepjes. Minimaal met een paar vrienden en vriendinnen.
1: Ja.
0: Dus dat is leuk. Trouwens, dit moest ik doorgeven, Lloyd.
1: Ja.
0: Van mensen. John Den Haag kijken. Hoe bol de najaar ki saal John Haiga kon een Zichtenburg salba. Den Haag met John Teer Hindustani Janega.
1: Ja.
0: Ook er aanspaas met Haiga.
1: Oh, het is in de buurt van de zaal Zichtenburg. Oké.
0: Okay. Vlakbij ligt Zichtenburg. Dus... Hoe gebied je met Heiga?
1: Maar dan, iedereen weet dat dan. Hè?
0: Uithof, Heiga, Zichtenburg, Heiga. Hoe gebied je met Heiga?
1: Ja.
0: Dus dat is super makkelijk. GIA Event Center.
1: GIA Event 11, Center.
0: De Werf 11 Den Haag, Scheherme. Lloyd.
1: Ja.
0: Thora, ik ga naar tot 30 seconden, dan gaan we overstappen toch? Of kopie en chai.
1: Ja. We gaan even naar Mooka Sing luisteren. En af en toe een stukje muziek in Coffee Chai. Altijd goed. Want dan hebben we meer energie voor jullie. Mooka Sing met Express. Ook aanwezig op Brasa Fest.

0: ik heb er nu al zin in, hoor. Je moet je gewoon maar starten, ja? Je moet je gewoon je gaan starten, hoor. Dan gaan we gewoon naar het hamen, hoor. Dan begint hij al te bewegen.
1: Dan ga ik gewoon wat om gaan, denk je, labi. Oh, moria, bij je lelijk, ja, hoor.
0: Ai.
1: Dus deze mannen, hè, deze mannen van ja. Express trouwens.
0: Ja.
1: Mukesh en Mr. Black.
0: Mr. Black.
1: Wat een. Dit zijn geweldige artiesten.
0: Tuurlijk.
1: Geen enkele R. Ha. Nul.
0: Nou.
1: Gewoon met beide voeten op de grond.
0: Ja.
1: Heel, maar gewoon lieve mannen ook.
0: Ja, toch? Hij is net je hingabi.
1: Gewoon ja. Lieve mannen, echt ja. Waar. Ja. Geweldige artiesten, nul R. En gisteravond kwamen ze naar me toe. Althans, eergisteravond. Sorry.
0: Eergisteravond,
1: zondagavond.
0: Ja.
1: Zondagavond.
0: Ja.
1: Weet je, zo lief, zo vrolijk, zo leuk. Check het zometeen op onze social media.
0: Te kabole aan het tussen van aan het hamsunila, maar ik ga naar het heer draaien.
1: Nee, niet eens.
0: Okay.
1: Kijk, wij kennen elkaar al 100 jaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar gewoon hele lieve mensen. Dat
0: ja.
1: Vind ik leuk.
0: Ja.
1: De koi artiest, hega. John Utraija, hega. John Urelage, hega.
0: Government. Ja,
1: John Soche ook een like koi na, hega.
0: Acha.
1: En hoogmoed komt ten val.
0: Ai, altijd.
1: Dus mijn tip aan artiesten ook is, jongens, kom op. Blijf jezelf. Wees normaal. Heb respect voor iedereen. Of het nou een geluidsman is, of het een cameraman is, of het een wie dan ook is. Ga netjes om met iedereen. Ga niet alleen netjes om met mij, omdat ik toevallig aan het ben, of met Lloyd. Ga normaal om met iedereen.
0: Met iedereen.
1: Dat is echt mijn tip. Tip voor alles en iedereen, Lloyd. Want
0: ja.
1: Wees normaal, doe normaal, joh.
0: Ha.
1: Dat je een artiest bent of iets anders, wil toch niet zeggen dat jij bizaal bent of beter bent?
0: Man, hè?
1: Hou op, hè? Met die onzin.
0: Ja, hè?
1: Dus, doe normaal. Gedraag je, doe normaal, kom op. Net op kaibarkepaje, je koffie en chai.
0: Ja, koffie, chai, kaibarkepaje. Maar hoe heet het aan het om... Nou, we hebben een stukje van een Brazzaville afgesloten, want ik heb je toe bijna betalen, maar ik heb ook een spannende doos mee gedaan.
1: Nee, dat verhaal
0: moet je wel
1: sorry.
0: Vertellen, toch? Want,
1: ja. Je hebt een Tori, je gaat Lloyd.
0: Maar door
1: Tori... Hoeveel tijd heb je?
0: Door Tori Cabina, als ik bij jou zit, dan kun jij de hele nacht doorpraten, jij.
1: Niet één nacht.
0: Ja, we hebben tijd zat. Dus we gaan even zo meteen het nieuws doornemen. En natuurlijk, Ibat, ja, toen kan niet betalen.
1: Want we hebben 7-8 onderwerpen wat jij ba.
0: Arie, nou, oké, okay,
1: dus,
0: jij.
1: Dus luisteraars okay. Van koffie en chai.
0: Ja.
1: Hamid staat aan het onderwerp. Maar Lloyd gaat dat niet aankunnen.
0: Ha.
1: Want zoveel tijd heeft hij niet. Dus nee. We gaan zien hoe ver we komen.
0: Ja.
1: Maar even deze Tori.
0: Ha.
1: Dus wij komen onze collega's van Amor FM tegen.
0: Ja.
1: Afgelopen weekend. Heel leuk.
0: Ha.
1: Heel gezellig.
0: Ja.
1: We kunnen het goed vinden met elkaar. Dus buitenstaande soms zo tegen. Van dit zijn concurrenten.
0: Ja.
1: En deze mensen gunnen elkaar het licht niet in de ogen. Maar zo moet je niet denken. Zo nou. Denken wij in elk geval niet.
0: Nou.
1: En zo zou je als mens niet moeten denken.
0: Ha.
1: En zeker in Hindustan hoort niet zo te denken.
0: Nou.
1: En ik ga ook vertellen waarom, bhaiya. Kijk, hum log sab koi janta ke seva karila, samaj ke seva. Diezelfde gemeenschap dienen we.
0: Ja.
1: Iedereen op zijn of haar eigen manier. Sab koi ke eigen tarika haiga om dat te doen. En dat wil niet zeggen dat je daardoor elkaar een kopje kleiner moet gaan maken.
0: Nee.
1: Je moet dat samen doen. Je moet dingen samen ondernemen, samen dingen doen. Dan kom je een stapje verder. Hum log apne ke niche hi chabe, ta hum log kabhi na upar jai paabe. Nee. Dat noemen wij de zogenaamde krabu-mentaliteit.
0: Nah.
1: Ik ook krabu, ik wou krabu ake hitje, ik ga nietje in die krabu-ton. En dan kan die ene krabu ook niet naar boven gaan.
0: Nah.
1: Dat noemen wij die krabu-mentaliteit, toch, Lloyd? Ik wou je chagre mangi uparte, ik wou hitje ga oké, gorua me. Dat is precies de verkeerde methode.
0: Ja.
1: Dus laten wij het goede voorbeeld geven. Dus Amor, Subhas en ik hebben daar gezamenlijk ook radio zitten maken een paar keer.
0: Yeah.
1: Gezamenlijk ook op social media. Ze zullen er ook allemaal bij zijn zometeen op Brazzafest. Het wordt één grote happening.
0: Yeah.
1: Dus dat is al mooi. Maar wat blijkt dus, Lloyd, los van mijn band met Subhas altijd...
0: Ha, ha.
1: Dat ik ook een band heb met zijn echtgenote.
0: Kun je zijn band heen? Nou, we zijn wel nieuwsgierig.
1: En dat wist ik zelf niet. Dus Asha komt naar me toe. Asha zegt, Soen, Anand, Wij komen van dezelfde school. Ik kende hem niet.
0: Yeah.
1: Zeker niet van school.
0: Yeah.
1: Dus zij zegt, nee, we hebben op dezelfde school gezeten in Suriname. Dus al pratende kom je erachter dat het wel zo is.
0: Wel zo is, ja.
1: En dus dat is echt leuk om weer te zien. Dus dit soort dingen ontstaan op dit soort festivals. Waar je elkaar ontmoet, waarbij je elkaar even kunt spreken.
0: Ja, ik zag het ook allemaal op Facebook. Je hebt alvast een voorsprong genomen om die brassen alvast te geven daar waar je was. In plaats van komende weekend. Hè?
1: Je moet elk moment gebruiken voordat het te laat is bij je. Als je van iemand... Nee, maar ook in de liefde, hè, Lloyd.
0: Ja.
1: Als je van iemand houdt, torbaaie, torbaaie, toke, tjahega. Na agor, totdat het niet meer gaat.
0: Ja.
1: Oké, roos toe betaal hoeveel je van ze houdt. Roos ook betaal. Toke lurken, maar vertel het ze elke dag. Hoeveel je van ze houdt.
0: Ja,
1: laat geen moment voorbij gaan.
0: Zeker.
1: En naast er maar je boleke van ik hou van je. Kaskebol, roosbol. Ke tor bina ham jina pabe.
0: Yeah.
1: Tor apan partner ke aise bolal kariye loj.
0: Ma roj thora bolagi aise chiz va. Roj dusra rakam se boliye to.
1: Roj sunna the wording of the kishe self.
0: Yeah.
1: Ham bolila phool oke na de. Kadou oke na de. Dat is niet nodig.
0: Na. Ta konchi
1: je moet alleen maar liefde geven.
0: Liefde jaar.
1: Ja.
0: Oh ja, nou ja, goed, oké. De kletto. We kunnen het van jou.
1: Het is dat het bijna devotie wordt.
0: Het is een apjaarde.
1: Lloyd.
0: Soon,
1: en dat zingt Sanjay zo'n nummer, toch? Hoe gaat dat nummer ook? Rahuna Rahim.
0: Rahuna. En hij is er ook, hè? Sanjay is er ook natuurlijk.
1: Sanjay ga ik dit nummer laten zingen.
0: Oké, Jabarjasti, ga je Udinka?
1: Jabarjasti. Una janega, maar hem ook Jabarjasti.
0: Usunega.
1: Natuurlijk, ja.
0: Soon, kabele.
1: Dus ook hem Jabarjasti gawa. Janek hij gaat die?
0: Ha.
1: Apen gaat die?
0: Oh, omdat Igano Torbiape Garega.
1: Nah, jane kai khati. Omdat ham nache mangil u ganua pe wel.
0: Wel. Oh, okay. U ganua pe wel mangi tu nache.
1: Ta ham kabhi ja na raha be.
0: Ha.
1: Ta hamar dhanampatni sochi ga. Ha, suna de.
0: Ha.
2: Jab hamari khak pe tum rukoge.
0: Bahut gehra betekenis hai ga.
2: Chal

0: Ja, ganwa nam deal chule we tocha. Echt serieus, hè?
1: Beautiful, beautiful.
0: Je werd er helemaal stil van.
1: Doop gali de, doop gali de. Pyaar me doop jaye chahiga loit. Pyaar na chahiye oppervlakkig kareke. Pyaar chahiga ekdam deepta me kareke. Ekdam doop jaye chahiga.
0: Doop jaye ke na.
1: Oppervlakkig pyaar jo nahiga, pyaar na hoga. Wo dusra cheez hai kuch. Dat is misschien, ja, dat is misschien.
0: Is vluchtig.
1: Verlangen, dat is misschien, hè, iets anders.
0: Verlangen, lust, wagera, wagera.
1: Ja, lust. Wo dusra cheez hoga.
0: Ja, ja.
1: Maar प्यार में डूब जाए चाहिएगा ये मुझे हेलमाल हाँ ऐसे चाहिए रहेगा दोस्त ये गनवा हम गवाबे लोई
0: कितना बिसा
1: तू खवार शुद्ध बात है तू खवार शुद्ध बात है जोने जोने हमार धर्म पत्नी हमार संगे जन नाचीगा वहाँ पे ये गनवा वेल तो कभी जब ना रहा तो सोचिएगा
0: आई
1: दार खाद तो हम दार खाद दिन नंबर ओवर
0: Ja, ja, ja.
1: Hey. Prachtig toch, Lloyd?
0: Heel mooi, heel mooi. Heel
1: ik
0: heb
1: emotioneel toe.
0: Ja, een molit hoor. Ik kon ook
1: een gaan.
0: Piet, Piet, kan je aan Roila? Kon ik een
1: Piet?
0: Maar kon ik een Piet, Piet, keer hoor. Toen jij het ook, is het hier hoor.
1: Nee, maar je moet zonder Piet en Jan huilen hoor. Wim en Jan moet je er buiten laten.
0: We gaan even naar het nieuws van dit moment. Of de komende dagen. Glazen ballon, maar niet toen het eigenlijk in eigen. De regering, Hamelijke stem kreeg per regio oktober waarschijnlijk. Want de begroting komt niet in orde voor Prinsjesdag.
1: Zo, nou, glazen ballon, wat een voorspelling. Nee, glazen ballon, wat is Chinowawali dat?
0: Chinowawala.
1: Nu hebben we Russische besteld. Maar die Chinoa glazen bol zei. Kier dat de regering maar oktober telk toet jij.
0: Ja, ha, doen. Dus
1: want ze krijgen die begroting niet voor elkaar. Wat gebeurt er, Lloyd, eigenlijk? Ik wil nutshell. Ik wil chota mee gaan betalen. Zo'n wel, oké? Wat er gebeurt. Dus de regering, John Haiga is uit Rob Jettewali. Die wil geen kleur bekennen. Die wil geen partij kiezen. Die wil met iedereen samenwerken. Maar wat krijg je dan? Nog vlees. Nog vis. Je bent nog links, je bent nog rechts. Je wil alleen maar recht vooruit. Maar soms kun je leven niet recht vooruit gaan.
0: Nee.
1: Zeker in de politiek niet. In de politiek moet je keuzes maken. Je moet niet bang zijn om keuzes te maken. Wat de consequenties ook mogen zijn voor jezelf. Je moet keuzes maken in het belang van het land.
0: Ja.
1: In het belang van de mensen die in dit land wonen. Van de inwoners. Dus je moet niet bang zijn. Misschien ham je haarjab bij die maatregel wat je invoert krijgen, de volgende verkiezing leggen hem haarjab. Dan ga ik stemmen verliezen. Dat is heel slecht als je op basis daarvan wil gaan regeren.
0: Ja.
1: Als je regeert, moet je keuzes maken. Wat doet deze regering?
0: Is een keuze naar
1: beneden. Ze maken geen keuzes. Ja. Ze maken geen keuzes.
0: Ja, maar ze proberen te balanceren, een beetje laveren. Hè? Van links, rechts, precies. Links, rechts. Maar besluiten komen er niet. Dus ja, het wordt
1: Nee, wordt ze willen dan met pro werken. Pro, bij de GroenLinks PvdA. Dus daarmee willen ze werken.
0: Ja.
1: Maar dan zullen je toch een beetje linkse beslissingen moeten nemen. Een beetje sociale beslissingen moeten nemen. Ja. En maar ze willen tegelijkertijd met Ja 21 en met een weet niet allemaal aan de rechterflank en met de BBB. En dan willen ze ook met de ChristenUnie en dan willen ze met die en dat. Dat gaat niet.
0: Het wordt niks. Het wordt niks.
1: Het wordt helemaal niks.
0: Ja, ze proberen zigzagen tegen de wind in te zeilen, maar dat gaat echt niet. Dat gaat het echt niet worden. Dus ja, Hamelijke stemkerkering. Hamelijke stemkerkering.
1: En wat ze ook gaan beslissen, het is geen goede beslissing. Het is ongefundeerd. Het is alleen maar gebaseerd op angst. Angst om de rekening te krijgen straks.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Bij de volgende verkiezingen.
0: We gaan het zien. Dus ja, dat is even in het kort over de begroting. Prinsjesdag is in september, 21 september. Als ik me derde dinsdag van
1: derde
0: september.
1: Ga aan de. Zeker. Maar mooi, sugar.
0: Kijk, ze doen ja, ze kijken. Andwa sugar, ik naar sugar.
1: Andwa jam kini la. Nee, dat moet er mooi uitzien. Ja, anda na mooi dekhaiga.
0: Maar hoe weet je hoe het anda goed eruit ziet of niet goed eruit ziet?
1: Je kunt het toch zien. Je kunt dat de buitenkant kun je toch zien, maar ja.
0: De sugar wala riga.
1: Flaka.
0: Ruim 300 Belgen zijn ziek geworden door salmonella. Ook in Nederland eieren teruggeroepen. Dus.
1: Met eieren moet je sowieso voorzichtig zijn. Denk dat mijn eieren rak de wega gewoon in een kast.
0: Ja.
1: Moet je niet doen. Eieren moet je koel bewaren.
0: Moet je koel bewaren.
1: En eigenlijk, volgens mij, moet je het maar een weekje bewaren.
0: En niet te lang. En niet te lang, inderdaad.
1: Eén weekje. Oh, heer het mee. Eieren soms, ik mag naar de kalender, koelkast van me.
0: Maar dat,
1: koelkast me heen.
0: Dat vraagt om problemen. Nee, eieren
1: kun je bio. Dat is een koelkast me heen. Nee, zo is werkt.
0: Nee, ook even een houdbaarheidsdatum hangen toch? Aan de wakker.
1: Dus toch ze voorzichtig. En daarmee zit nou salmonella, hoor jij, of dus dat iets. Hamrijan doet dat iets met dan hoe snel. Ja. Dus je moet echt extra voorzichtig zijn met ander.
0: En wat je
1: andere zuivelproducten.
0: En wat je het mooiste uitkoken of goed bakken dan de bacteriën maar je kina.
1: Nee. Dus na purana anda tu kaiser dat kan je. En als die anda ook nog eens buiten heeft gestaan, Lloyd. Ja. Anda ke panda ho jayega. Dus je moet een beetje
0: purana anda, nava anda, sugar anda. Sugar anda had ik nog nooit gehoord, sugar anda. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk, zal ik ze bekijken.
0: Ach, jongen.
1: Wat Jan, ga mij maar baat in,
0: Charlotte. Onderwerpen. Laten we beginnen vandaag met één onderwerp. Of twee onderwerpen die we dan vandaag kunnen behandelen. Tot half twee, denk ik. Dan is het mooi geweest, toch?
1: Heel snel. Diamanten, toch? Diamanten zijn voor altijd? Nee, helemaal niet. Jongeren hebben andere prioriteiten, Lloyd. Is hij diamant John Banega? Of Banega synthetisch?
0: Ja.
1: Dus gewoon een fabriek met Banega. Of hele diamant ke prijs John Banega. Dus nu wel, wat jij hier naar je diamant kiezen zomaar. Of John generatie set, hij gaat toch? Jensie?
0: Ja.
1: Jensie, dan moet je dat zo opnemen.
0: Jensie, ja.
1: En millennials?
0: Ja, ja.
1: Die hebben andere prioriteiten. Oesap ke bestedingspatroon, jo, hij gaat, is ook anders dan bij ouderen.
0: Acha?
1: Want ze besteden hun geld liever, Lloyd, aan kleurstenen.
0: Kleurstenen.
1: Aan zilver, aan dat soort dingen.
0: He?
1: Maar niet aan diamanten.
0: Niet aan dus diamanten en goud.
1: Nee, aan goedkopere dingen, joh.
0: Ah.
1: Besteden ze liever dat. Dus dat is wat zij doen.
0: Ja.
1: En Auro Likhalbab richt wat mee. Ze besteden hun geld liever aan ervaringen. Dicht het ook, John Overham, look wat jij net. Ze gaan liever naar festivals. Ze gaan maken liever een lange reis.
0: Ze maken herinneringen.
1: In plaats van diamant, kinderen, kluis mee.
0: Ja, dus ze maken herinneringen.
1: Ergens hebben die kinderen gelijk.
0: Ja, natuurlijk. Je moet elk moment van je leven moet je genieten. En ervaringen of herinneringen maken die je kunt maken. Nou, hoor ik het nu mooi, toch? En vooral het liefst met het liefst met je gezin, toch?
1: Laten we dat een beetje leren van de Gen Z generatie.
0: Ja, iets meer genieten.
1: Oira onderwerp wel lang heeft, barca heeft, maar om het niet te verlaten, de Duitse economie John heeft, hoe heeft Europa de motor? Duitse economie John heeft. Eigenlijk kan ook jij mooi ze volgen, kijk, Duitsland met elkaar hoeveel.
0: En Nederland volgt Duitsland ook, hè?
1: Wij volgen dat niet goed, hè?
0: Ja.
1: Hebben ook takil Amerika met elkaar hoeveel. Of Suriname met elkaar hoeveel, ook interessant.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk zou je in Nederland goed moeten opletten wat gebeurt er met Duitsland.
0: Ja, maar
1: met name op economisch vlak, maar ook politiek hoor.
0: Ja.
1: Maar economisch, financieel heel erg belangrijk. Omdat Duitsland, als het niet goed gaat met Duitsland, is dat een voorbode dat het in Nederland ook niet goed gaat gaan.
0: Dus oké, okay, Duitsland, mooi jaagje, na mooi jaagje.
1: Na mooi jaagje, maar slecht jaagje.
0: Oh, oké.
1: Duitsland is de motor. Van de Europese economie, als je zo
0: zegt. Met name voor Nederland. Met name voor Nederland.
1: Voor Nederland is het de belangrijkste handelspartner. Ook er met Labas, sabse jada handel, John Hovega, Nederland mee. Hoe heiga met Duitsland?
0: Ja.
1: Maar de economische groei, hoe slecht heiga. Maar probleem waar heiga. Duitsland heeft te lang weggekeken van innovatie.
0: Ja.
1: Duitsland is bijvoorbeeld auto takija, Duitsland.
0: Ja.
1: Bouwde hele goede auto's, bouwt nog steeds hele goede auto's. BMW, Mercedes, Audi. Barka, mooi merken. Betrouwbaar, maar ze vragen de hoofdprijs ervoor.
0: Ja.
1: Maar wat ze niet hebben gedaan bijvoorbeeld, is heel snel innoveren.
0: Ja.
1: Met elektrische auto's.
0: Maar hoe lang gaat het duren voordat zij die achterstand hebben ingehaald?
1: Nou, de Chinezen hebben nu zo'n voorsprong genomen. Als Europa nu Duitsland niet beschermt. Met allerlei importmaatregelen.
0: Ja.
1: Toch? Want China is een hele grote concurrent.
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: Je moet importmaatregelen hebben. Dus je moet die producten van China heel duur maken in Europa. Maar hoe lang ga je dat doen? Dat is toch slecht?
0: Dat is zeker
1: dan
0: slecht.
1: Hou je kunstmatig de Duitse industrie in leven.
0: Ja.
1: En alles wat je kunstmatig in leven houdt, Lloyd, is niet goed.
0: Nou, behoedienlijk naar
1: zeggen. Je moet liever die industrie kapot laten gaan en zelf laten innoveren. In plaats van te veel te beschermen. Want dan ontbreekt de prikkel om dingen snel door te vuren. Duitsland bijvoorbeeld doet heel weinig met AI nog steeds.
0: Maar hoe kan dat nou? Zo'n groot land, Vietnam, Barcadees.
1: Het is onvoorstelbaar.
0: Heeft het te maken met dat ze kortzichtig zijn?
1: Nee, dit is wat Engeland vroeger heeft meegemaakt.
0: Ja.
1: De achterstand van de vooruitgang.
0: De achterstand, maar dan moet je maar uitbeleggen.
1: De achterstand van de vooruitgang.
0: Dus de achterstand
1: Engeland,
0: van de vooruitgang,
1: Engeland
0: ja.
1: heeft dit vroeger ook al meegemaakt.
0: Ja.
1: Engeland was ook een economisch grootmacht.
0: Ja.
1: Innoveerde niet meer, dacht van, hey, jij zegt challenge.
0: Niemand kan ons. Ja.
1: We gaan vooral geen dingen veranderen, want ons systeem werkt fantastisch.
0: Ja. Ja.
1: Maar zodra je die houding hebt, word je lui, word je arrogant en dan word je links en rechts ingehaald. En Duitsland moet nu heel snel gaan innoveren, krachten bundelen, nadenken over de toekomst. Want abitelijk John Cash Koura, ook al matlaba, dat heel ding gaat weg.
0: Ja.
1: Dus dit is wel zorgelijk, hoor, ja?
0: Toen naar welke risico, bondspresident, toen naar welke risico van Duitsland?
1: Maar niet naar voorzien bij Duitsland, sorry.
0: Maar toen naar welke risico aan het EG, maar advies, want door advies is een paar bizar, hè?
1: Namelijk gratis advies, die voor je naar zoen is.
0: Namelijk heb ik zo weer naar de koffie, chai en cash.
1: Ik verhuis naar Singapore binnenkort, Lloyd.
0: Oh ja,
1: nee, jij moet verhuizen naar Singapore.
0: Ik moet verhuizen naar Singapore om 50.000...
1: Adler kan hoegen, hè?
0: Om 50.000 te krijgen, hè? Bij elke geboorte van een kind.
1: Stel je voor dat jij die kinderen in Singapore had gekregen, Lloyd.
0: Mooi.
1: De 50.000 per kind keer 8. 4 ton toch een miljard.
0: Elk jaar. Serieus. Maar dat is een miljard meer, hè?
1: Dus in Singapore worden te weinig kinderen geboren. In Nederland trouwens ook.
0: Overal
1: 0,87. Dus dat is te weinig, hè?
0: Is te weinig. Hamelijke pensioen.
1: Dus je hebt een man en een vrouw. Dat zijn er twee samen. Even uitleggen, simpel zeg. En die twee samen krijgen 0,87 kinderen. Dus niet eens een kind.
0: Ja.
1: Dus dat is een soort kind naar snel vergrijzing.
0: Ja.
1: Om het gezond te houden, moet je geboortecijfer in elk geval boven die twee zijn. Toch?
0: Boven die twee zijn.
1: Want man, vrouw is twee. Dus 2,1 zou wel goed zijn.
0: Ja.
1: 2,1 zou wel goed zijn.
0: Ja.
1: Maar je kunt niet 0,87 kind krijgen. Dat
0: is een probleem.
1: Dat gaat niet.
0: Is een probleem voor de toekomst.
1: Leg het even cijfermatig uit. Ja. Natuurlijk kun je niet 0,87 kind krijgen. Maar luisteraars snappen wel wat ik bedoel. Dus geboorte van baby's trouwens daalde vorig jaar 11%. Ten opzichte van een jaar eerder. Dus dat ding gaat bergafwaarts. Dus Singapore regering Bolisun, Tulun Larkale, Orham toch een paar 50.000 euro hebben.
0: Ja. Ja, want...
1: mooi deze jaar.
0: Ja, ik heb het bizar zeggen. Maar ook zo dik, ze kijken van... Als we niet gaan ingrijpen, dan hebben we in de toekomst wel problemen. Want dan heb je heel veel ouderen. Die ouderen hebben zorg nodig. En pensioen voor die ouderen. Dus allerlei problemen die gaan opeenstapelen. Je kan niet alles met robot natuurlijk vervangen, hè?
1: Nee, zonder aanwas geen groei van de economie. Maar jammer voor jou, Lloyd. Jammer. Nu pas komen ze ermee.
0: Maar goed, in Nederland heb je datzelfde probleem ook. Dus er moet wat gebeuren vanuit de regering.
1: In Nederland heb je nog immigratie, die dat enigszins natuurlijk dempt,
0: ja.
1: Dat effect.
0: Ja.
1: Het is geen Hosanna nog.
0: Nou.
1: Dus ja.
0: Iets wat je hangt, maar wat liet je heen luik, hè? Dus ja,
1: iets wat je hem lukt, op persoonlijk zijn oplossen, denk ik, Lloyd. Lloyd gaat dit probleem persoonlijk oplossen. Komt goed, zo de wel. Volgende ding wat ik even snel wil behandelen,
0: ja,
1: Lloyd.
0: Ja.
1: Krimflatie. Toen jij een krimflatie. Ook een matlab dat je Sauda Pani toen je hier kine, John Pahle raha bijvoorbeeld 1 kilo verpakking voor 5 euro. Op kilo verpakking was een kamtiker deze bij 0,75 kilo, ook voor 5 euro. Dus je betaalt dezelfde prijs, maar je krijgt minder.
0: Dus pakket groter bij, maar ohi prijs dat je bereikt.
1: Ohi prijs, dus oké, bole krimflatie ze hebben.
0: Ai, miga, dus ze verschillen ook alles weer nog wat, hè?
1: Ha, ook zoals je toch krimflatie. Dus hier krimflatie 500 gram. Kijk, John, toen Bharat er is, 400 gram per je. Maar je let niet op.
0: Maar iets is wel een chori, hè?
1: Vind je niet? Ik jabber chori i balaser kere, ja. Dat meer chori ben natuurlijk.
0: Ik had die in plaats van... Ik had die in plaats van... Ik had die in plaats van... Ik had die
1: anti-kremflatie-partij. De AK-partij, AKP-partij. Anti-kremflatie-partij. Je kunt er niks aan doen, jammer genoeg. Maar die verpakkingen worden steeds kleiner. En consumenten hebben dat soms niet eens door.
0: Want nee, natuurlijk hebben ze dat niet door.
1: Je denkt, botro is botro, klaar, is goed.
0: Ja.
1: Toen merk wat ik klaar uit het rodje je taak in pijlera 800 gram, op hoge was 600 gram.
0: Ja.
1: Je verwacht dat helemaal, maar zo nee, wel dus. Ietsje wat hoe wij gaan Nederland met horasse, badje erin.
0: Ja. Nou ja, nou, je hebt iets bekijken aan hem. Dus ja, we hebben vandaag heel lang gesproken met elkaar. Eigenlijk een beetje te kort hier. Nou ja, we kunnen nog uren doorgaan, maar ja. Gaan we even kamer, toch? Kamer, kiet elkaar als kamer naar.
1: हमें काम धंधा ना आएगा हम मोई मोई चीज मांगिला बतिया रेडियो पे
0: हम
1: इंस्पिरेर
0: या ik snap het wel, je hart is er helemaal vol van dit weekend en dus dan ben je helemaal geïnspireerd om kinder hitje door Mojama hoe eigenlijk hè
1: bahutjit. Maar binnenkort wil ik dan praten over taxichauffeurs.
0: Taxichauffeur, ik vond...
1: Die zich misselijk gedragen.
0: Arre, taxichauffeur...
1: Ik wil het hebben over een mevrouw, die is gescheiden. Die heeft 2 miljoen gekregen, maar binnen genoeg.
0: Arre?
1: Omange hermijna paisa. Hamangila bat jij over een villa die gekraakt is.
0: Ah ja?
1: Oesam namangin ik kreeg, veel wama ze. Hamangila bat jij over Iran.
0: Ja.
1: John 10 miljoen dollar rakisba op het hoofd van Barron. Trump ke betwa, is bariske.
0: Oh ja.
1: Oké, koi maar... Oké, koi maar deed dat 10 miljoen.
0: 10 miljoen? Euro?
1: Ha, de gelet ook nog iets over hem al wat jij. Hamangila wat jij over woningmarkt, Lloyd.
0: Ja.
1: John Chagrega prijs gaat ik dalen, hoor je door krimp, door krimp van bevolking. Wat gaat er gebeuren? Ook erbaar in mijn wat jij.
0: Ja, want dat is wel een mooi onderwerp ook. Het heel mooi onderwerp toe. Ik kan maar mee te maken wat jij. Een
1: tjoen keer dat klimaat die Lloyd.
0: Zo'n, maar de heer, Boruha Boruhin, hij gaat, met respect hoor, Boruha Boruhin. Hij gaat.
1: Met Boruha Banaan, hij gaat boy.
0: Met respect, Boezorgo Hega, die een eigen woning hebben. En straks, ze wonen in een grote woning. Maar ja, woningmarkt, ik heb maar mee. Maar goed, daar ga je natuurlijk...
1: Maar we gaan het allemaal bespreken. Maar Lloyd, bespreken, wat ik wel even wil doen,
0: Toen kon je maar, Hega.
1: Omdat hem Janila de heer Surinamers Agorega in nieuws won.
0: Ha.
1: Ik wil filmproducent Rodney Leisner, toen Janila, die is verdwenen in Suriname.
0: Ja.
1: सुनने वालों हम ना बोलीले बतिया हमार ऊपर ना गुस्से ही है मैं हम एफ बोलीला जोन लिखल बा क्रांति में
0: हाँ
1: एगो नेदरलैंड्स फिल्म प्रोड्यूसर 52 यार के उगल है सर नाम में नहीं पता होइगे
0: हाँ
1: अब खो जाएगा कि कहाँ बा कैसे
0: लोग होइगे नहीं पता होइगे हाँ
1: हैव द लास्ट फिल्म पे ऑपगेनोमन
0: हाँ
1: फॉर दैट ही स्पोरलोस फर्डवेन
0: ओके
1: एंड फॉर मेयर द कैनर्स
0: हाँ
1: इज दैट द स्टेम फ्रॉम रायन
0: Ryan T. Ryan T.
1: Is een hele bekende man dus in Suriname.
0: Ha.
1: Hij is een van de verdachten in het misdaadonderzoek rond de verdwijning van deze man. T zou inmiddels voortvluchtig zijn. De auto die vrijdag verbrand werd gevonden, is inderdaad van Leisner.
0: Acha.
1: Dus Saman Janenge, die Leisner, die hij gaat...
0: Or ook, dus, ook een lichaam abena middel zeggen.
1: Ja, abena. Dus ik naam bij ik raad DJ.
0: Ja.
1: Sam Sin heette die man.
0: Oh, van Rodney dus.
1: Van Leisner.
0: Ja.
1: Ja. En hij was verbonden aan Rudisa Concern.
0: Hoe de matriga van de voormalige.
1: Nee, die andere man, die Ryan T.
0: Ja.
1: Was voormalig schoonzoon.
0: Ah, oké. Okay.
1: En hij had een belangrijke functie binnen Rudisa.
0: Ja.
1: Nadat hij scheidde van de dochter.
0: Ah, oké.
1: Dus die Ryan T. is gescheiden. Na de dood van haar vader.
0: Ja.
1: Nam Leisner zijn plek in de top in.
0: Ah, oké.
1: Okay. Als Chief Commercial Officer, CCO.
0: COO, oké. Okay.
1: Hij zou ook een relatie hebben met de ex van de verdachte.
0: Aha.
1: Die kramt die liek hij als zo niet wel. Dus klop hoe ik je na klop hoe ik ga krantieke baat heen gaat, toch?
0: Ja.
1: Maar in elk geval hoor je dus die Ryan T. praten met hem in het laatste filmpje. Het is allemaal luguber wat er in Suriname is gebeurd.
0: Maar Suriname is het Tizon Hohega, Anand, wat daar in Suriname gebeurt. Dan word je toch wel... Ja, ik vind het wel een beetje eng, al die dingen die daar gebeuren. Van, hoe hou je... Eng. Ja, Suriname gaat richting... En al die drugsgerelateerde criminelen die daar zijn. Dit is toch. Ja, dit wil je toch niet hebben als staat zijnde. Hè?
1: Nee, maar dit is niet goed voor het land, wat er allemaal gebeurt. Dus, en het is natuurlijk ook. Dit gaat echt te ver, denk ik dan. De auto die vrijdag werd gevonden in een moeras in Saramaca blijkt inderdaad van Leisner te zijn.
0: Ja. Ja.
1: Samen Sochatra, Skotu zijn naamke, maar nu weten ze het zeker, want het chassisnummer van het wrak,
0: ja,
1: dat wat geperst, dus wrakwa, dus die auto hebben ze geperst.
0: Ook dat nog.
1: En in brand gestoken.
0: Ja.
1: Maar een chassisnummer was nog zichtbaar.
0: Ah, oké.
1: Okay. Daardoor weten ze zeker dat het deze auto was. Dus er zijn 4 verdachten in beeld, het is echt allemaal gedoe daar. En die Ryan T. schijnt een hele bekende persoon te zijn. In Suriname. Dus ja, Sonewalo. Laten we daarmee maar afsluiten.
0: Nou ja, ik hoop dat voor de Surinaamse overheid, Marcus Coutu, dat ze dit soort maffiapraktijken kunnen beperken. Want ja, het is niet goed voor het land. Niet goed voor het land. Nou, Anand, dankjewel. De heer Bater had ook een bolle keer. Maar ja, ik moet het kort houden. Morgen kunnen we verder praten.
1: Zo is het. Hele mooie dag verder. Goedemiddag, Lloyd.
0: Goedemiddag. Als je de wallo ham je heen ze smakert, Aashka programma Coffee Chai, middagshow, afgewaaste. Ik hoop dat jullie hebben genoten. De heertjes hebben het jijken natuurlijk. En natuurlijk, Bihan, is er een nieuwe uitzending van Coffee Chai, middagshow. Ik wens je een hele mooie zomerdag. Aashka, mooi weer. Bihan, wie mooi weer. Het donderdag, keer mooi weer, Higa. En ik hoop dat het richting toch ietsje warmer wordt dan 25, 26 graden. Ja toch? Laten we nog een beetje daarvan genieten. Geniet vandaag vooral even van het rustige zomerweer. Nou ja, 37 graden, tonagingen, geen zware buien. Gewoon zon en kopje koffie, chai. En hopelijk ergens vandaag een goed gesprek met elkaar, met iemand. En misschien stel je iemand straks gewoon eens die vraag. Hoe gaat het echt met je? Ja, ja. Kavika bij zo'n slikken van ai, hamese pushi. Hoe gaat het echt met je? Probeer maar eens. Met iemand waar je om geeft. Een dierbare. Ositupuch van hoe gaat het echt met je? Mijn hoe Lloyd Mahabir. Namaskar. Mooie dinsdag. En blijf luisteren naar Ujjal Radio. Mooi zijn hier.

Live vanuit de Hoofdstad. Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brazzaville. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in

0: Not old din. Subha al sham. Gezelligheid thuis in de auto en op.
1: Kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami. Vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek klein Suriname op Brasavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event.

0: door Radio Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Groeien met je business of next level gaan? Ojala Radio brengt je daar. Mail naar info@ojala.nl en ontdek de mogelijkheden.

Toen kan ik per in. Yes, yes, Brazzafest. Tejaar, hoe ja, tejaar, hoe ja. Het is bijna zover. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest in the summer edition. GIA Event Center Den Haagweg. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and shop. 10.000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brazzafest. The Bad met Kieran Kadar, Misanj, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Nataraj, Umar en Squad met Umar, Waik de Zijn, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sari Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. Toe aye, toe geniet karie, toke denk ik parie, toke sunike parie. Ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel zijn wel door DJ Afermaij op Ujala Radio. Vandaar Afermaij. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De meeste Duitse scholieren die gisteren betrokken waren bij een busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De bus botste tegen een bestelbus en belandde op de andere weghelft. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 leerlingen brachten daar de nacht door. De scholieren krijgen zo nodig psychologische hulp. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op

0: Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa.

Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brazzaville. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota Sets, Viro, Gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzaville ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayan cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzaville. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzaville meer.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudume. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. You are.
2: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Altijd Sweetie. Trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brase VS. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. Perfect gekruid en altijd kraakvers. Kom proeven en ontdek jouw nieuwe favoriet. Check Altijd Sweetie op Brase VS. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center Den Haag. Sweetie. Altijd Sweetie. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Yes, yes, yes, Brase VS. Tayyar ho ja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brase VS. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brase VS. De heetste,

Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op 4 augustus werden bij vliegveld Leipzig-Halle 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en 1 die vermoedelijk een DHL-vliegtuig raakte. Op 14 augustus is een derde drone met explosieven gevonden. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. De wachttijd bij de beveiliging op Schiphol is vandaag tijdelijk flink opgelopen door werkonderbrekingen van beveiligers. Digitale borden gaven een wachttijd van een uur aan, maar volgens Schiphol was dat in werkelijkheid gemiddeld 20 minuten. Morgen volgen nog 5 werkonderbrekingen. Beveiligers protesteren hiermee tegen de hoge werkdruk. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kef.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Mai Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio stuur je e-mail naar info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm warme brasa. Warung Tuti, Brasavest, wordt nog lekkerder met Warung Tuti. Geniet van Sauto, knapperige gebakken banen, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warung Tuti op Brasavest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag mee.

0: are.
1: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo is je vertraging 5 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de N335 is dicht. Didam ter Borg in beide richtingen tussen Beek en Zeddam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus... Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivarkele. Pura Parivarkele staat aan je. Our Manoranjan Praapje. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi Sujal Umrao Kezaat met...

Brazaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dimper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke waas mee, hem sun niko jaar hai sunya.

Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itnaar, Heerhinga, Jessica, Kieren, Kedar en Mies Ansch.

Sunwallo, Sunwallo, deer mat keur. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar het programma Wai Shucks, die kan naam heen Nizam Wagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Unwalo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Jalien, kiewaas, we gaan maar even naar de heer.

En wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Jesse Brekab hier op Oejalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

live vanuit de Hoofdstad. Moena's Cake and Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake and Boyo op Brazzavest. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, David en amandelcake. En van de heerlijke traditionele boyo. Vers homemade en met liefde gebakken behoud Piaarzeer. Proef het zelf op Brazzavest. Moena's Cake and Boyo. Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In

0: yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm, gurm, warme brassa. Namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toete jaar hoja. De beste muziekformaties. En artiesten uit te zien op één event Brassefest. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassafest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassafest.nl. Get it now on brassafest.nl. Brassafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio. Voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Saxen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. Ze willen dat begin september presenteren. Het plan van de directie voorziet mogelijk in 50.000 extra ontslagen en sluiting van fabrieken. Die plannen zorgen voor grote verdeeldheid binnen Volkswagen. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd 1/3 drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो Mode. Op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brazzavest. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center Den Haag.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch. Aja. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme bras.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de A7 Zaanstad-Horen staat bij de afrit Avenhoorn 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Er staat ook een auto in brand op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je een kwartier. En op de A28 Groningen-Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hattemerbroek. Daar zijn 3 rijstroken dicht en daar is de vertraging ruim een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dil ko chhu jane wale gaane, sirf Ujala.

0: proof.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Hij zou kort daarvoor zijn ontvoerd. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Sachsen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. De directie wil mogelijk 50.000 personeelsleden ontslaan en fabrieken sluiten. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld die verantwoordelijk zijn voor de gevonden drones bij vliegveld Leipzig-Hall. En er is opnieuw ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waakidozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533

0: Bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready to tayar hoja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillen na via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutajar Hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinaak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, dan ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, gurm brasa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brazzafest komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. India's restaurant Payal. Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brazzafest. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. Beiden waren sinds eind juni vermist. De stoffelijke overschotten werden langs dezelfde weg in de provincie Namen gevonden. De Belgische politie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïens vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd een 3e drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Gentlemen, may I have your attention, please? The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa. Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brasafest. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota sets, wierook, gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brasafest ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayan cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brasafest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brasafest. Razzafest mee.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg, vooral veel vertraging in de buurt van Utrecht. Onder andere door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging ruim een uur. Daardoor ook file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook 35 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. En heel veel vertraging bij de Noordtunnel op de A15 Gorkum-Rotterdam. Vanaf Hardingsveld-Giessendam tot Alblasserdam is de vertraging ruim een uur. De Noordtunnel was namelijk even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: just perfect.
2: You are.
3: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, Ganakran, hey, Abhi, Abhi to Mileho. En is gezongen door niemand minder dan Abid Hussein van de formatie Diamond 2000. En het originele kennen we natuurlijk uit de film Jism deel 2. En dat was prachtig mooi gezongen destijds door Shreya Ghoshal samen met KK on the vocals. Ja, ik zeg ik mooi mooi Ghana. Ik zeg ik groep het Ghana. Love voilà Ghana. Ja, de heerlijkste Bollywood gecombineerd met heerlijke local Ghana. Zo doen we dat hier op Ujala Radio, toch? Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent op dit moment. Blijf lekker afgestemd, want we genieten van nog meer heerlijke mooie Walla Ghana. Isbar uit de film The Bats of Bollywood. Ghana Kanaam he Ashika.

Ja, komt uit de Bats of Bollywood, een heerlijke, vrolijke, pakkende Ghana. Ja, een Ghana dat je even meeneemt naar een wereld vol hartstocht, drama en die heerlijke Bollywood-romantiek. Met een rauw randje. Ja, de titel die zegt het al een beetje, hè? Ja, blijf luisteren, want er komt nog veel moois aan op jouw favoriete zender. Ik zeg mooi, mooi, groep Zuret Ghana, heerlijke Dhamaka Ghana. Alles is aanwezig. Arwobi, Amita Jairam Kesat.

ये हुस्न, ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए. Ja, een Ghana dat niet fluistert, maar zingt wat echte liefde ook echt betekent. Ja, jezelf zo mooi maken, maar dan niet voor de wereld, maar voor die ene persoon. Die ene persoon die je hart sneller laat kloppen. Ja, ze zeggen niet zomaar, hè. Echte schoonheid is niet wat je draagt, maar voor wie je straalt. Ja, zo is dat. Je hoort de heerlijkste hits hier zo bij Ujala Radio. En dit was de prachtige mooie stem van Shilpa Rao on the vocals. En deze Ghana komt uit de film Bangi deel 4. Ja, is een film die zijn release gehad heeft in het jaar 2025. Maar hij is losjes gebaseerd op een Tamil movie. En die komt alweer uit het jaar 2013. Dus ja, zoveel jaren later, 12 jaar later, komen ze dan weer met een remake in Bollywood. Ja, een ander leuk weetje is dat de Miss Universe uit 2021, Harna Sandhu, ja, die maakt haar officiële Bollywood debuut in deze film. En dan heb ik het dus over de film Bagi deel 4. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana. Mooi, mooi Ghana. Goed, zoet Ghana. Orisbaar, ik rustige Ghana. De stem van Vishal Mishra. Ja, Vishal Mishra in deze mooie Ghana. Divaniet.

Ja, je hebt divaniet en je hebt divana. Maar divaniet gaat toch wel een stukje verder. Want als je het hebt over divaniet in de liefde, dan heb je het over krankzinnigheid. Dan heb je het over extreme verliefdheid. Ja, kortom, het is geen gewone liefde. Het is kortom divaniet. Tuhi arman, tuhi setjehe. Ja, liefde begint met een blik, maar echte divaniet, ja, die laat je alles, maar dan ook alles vergeten, zelfs jezelf. Ja, blijf lekker luisteren, want er komt nog veel meer moois aan op jouw favoriete radio. Alleen hier, Andunya Kamashur Hindustani Hit Radio. De heerlijkste hits en de beste Ghana Arwobi, Amit Jairam Kezat. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, ik wens je een hele fijne dag.

यह गाने का नाम है सुंदरी के प्यार में, अलीत. Dat je meeneemt op een prachtige mooie reis vol bewondering, vol emotie en dat gevoel van verloren gaan in iemands prachtige mooie schoonheid. Ja, ze zeggen niet voor niets, liefde kent geen noorden, kent geen zuiden, ze volgt alleen het kompas van je hart. Ja, en zo is dat, beste mensen. Ja, van beats die je hart raken tot songteksten die je ziel strelen. Ja, het ene nummer maakt plaats voor het volgende en jij zit er middenin. Ik zou zeggen, blijf lekker zitten, blijf lekker luisteren. Want ja, hier komt weer eentje om helemaal verliefd op te worden.

Ja, Tripping High, de heerlijkse beats, de heerlijke Ghana die je hoort hier bij Ujana Radio. Ja, ik zou zeggen welkom bij jouw favoriete radio waar muziek, cultuur en liefde prachtig mooi samenkomen. Of je nu onderweg bent aan het werk of gewoon lekker thuis. Ja, wij zijn er hier bij Ujana Radio om jouw dag te kleuren. Ja, met ritme, positiviteit en natuurlijk prachtige, mooie Ghana. Ik zou zeggen, blijf lekker afgestemd en maak er een prachtige, mooie muzikale dag van. En geniet intussen op de voorgrond of op de achtergrond van de heerlijke tonen, de heerlijkste hits bij Ujala Radio. Waar je ook gaat, neem ons met je mee.

You are. Ujala Radio Headlines. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege doden van betogers. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. En de Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld die verantwoordelijk zijn voor de gevonden drones bij vliegveld Leipzig-Halle. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brassafest in the Summer Edition. GIA Event Center Den Haagweg. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brassafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brassafest. The Band met Kieran Kadar, Misunch, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj, Umer en Squad met Umer, Wijk de Zijn, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sari Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. Tu aye, tu ganit karie, tu ke deke kwari, tu ke suni ke pari. Ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brassafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brassafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm brassa namens Brassafest. Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: Altijd Sweetie. Trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brazzaville. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank kwam uiteindelijk op een lager bedrag uit. Een rechter in New York weigert de veroordeling van Ghislaine Maxwell te herzien. Maxwell kreeg in 2021 20 jaar cel voor haar rol in het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein. Volgens de rechter voerde de 64-jarige Maxwell geen relevante nieuwe argumenten of bewijzen aan. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Dan nog het weer in het oosten en zuidoosten, hoge bewolking. Het blijft nog lang warm, vannacht wordt het helder en bij weinig wind daalt het kwik dan naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog. Het wordt morgen 23 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Warum tut ie? Brasa Fest wordt nog lekkerder met Warum tut ie? Geniet van Salto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warum tut ie op Brasa Fest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag mee.

0: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassenfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe... Jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke avondspits met de meeste vertraging in Noord-Holland en bij Utrecht. Onder andere op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het is daardoor ook heel druk op de A22. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Daar hangt namelijk een tak boven de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

ये है उजाला रेडियो सुनने वालों, उजाला रेडियो के जरिए यहाँ से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मेरा शो आपके वास्ते। Het is vandaag dinsdag 25 augustus. Oh, Rabbi, Hamari staat hier in Wallahe Aach. Ja, vandaag is hij er wel. Or, op tijd eigenlijk heb je Turnje Haastie mee. Dus zometeen dan starten we met koffietje en middag show met luchtige ontwerpen. Aach is het jaar, Anuel Dienukbare is het jaar. En misschien kijken we ook in de glazen bol. Maar gaan we hem ik ga hem mijn aard toelen kiezen. Ik ga hem het na moeilijk leggen. Jun loon kun je, ja, als je een patardiel hebt, toch? Dat is ook een zijde na raken hoor. Maar ik ga hem, dit raakt wel toch iedereen, hè? Ik ga hem dat zo zo niet. Dan moet het je wel raken. Kie bespun, kie mohabbat ko. En dan zometeen de headlines. En dan start ik met Anand hier in de studio. Intussen krijgt hij zijn koffie.

बचपन की मोहब्बत, अभी आपने नहा सुने सुनो, बहुत ही पुराना गाना है, माँ फिर से गाए गए हैं, वेल मो इखदान। बचपन की मोहब्बत दिल से जुदा ना करना, जब मेरी याद आए। उजाला रेडियो के जरिए हम ला रहे हैं आज का हेडलाइंस और आज के समाचार में क्या समाचार है सुनो वालों। Zometeen dan gaan we vandaag in koffie chai met Alan praten van In weekend met Kabel, aan welk weekend met elkaar hoega, aan welk dunum met elkaar hoega. Headlines van vandaag: begrotingsonderhandelingen zitten muurvast. Het minderheidskabinet van premier Rob Jetten heeft nog altijd geen akkoord met de oppositie over de plannen richting Prinsjesdag. Volgens de laatste berichten is steun voor de begroting nog ver weg. Autojane to aan een bultje krijgen, je moet weer gaan stemmen. Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone. Nieuw onderzoek laat zien dat de helft van de kinderen online wel eens berichten zien of ziet die hen bang of verdrietig maken. De overheid roept ouders vandaag op om eerder en vaker met hun kinderen over online leven te praten. Nou, zroer aapkietje. Praat zeker met je kinderen als je hun van kleins af een smartphone hebt gegeven. Praat met je kinderen. Beveiligers op Schiphol voeren woensdag en donderdag korte acties. Toejane de Heer. Ze leggen het werk meerdere keren een kwartier neer. Reizigers kunnen daardoor te maken krijgen met langere wachttijden. Dus hou daar rekening mee. En onze nieuwe bondscoach Safi wordt vanmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje. De voormalige trainer van Barcelona heeft voor 4 jaar getekend en moet het Nederlands elftal weer herkenbaar aanvallend voetbal laten spelen. Nou, we gaan het zien, hè? Iran dreigt met vergelding na nieuwe zware Amerikaanse sancties. Washington heeft tientallen personen, bedrijven en schepen op de sanctielijst gezet en dreigt landen die zaken blijven doen met Iran de toegang tot het dollarsysteem te ontzeggen. Nou, bijna de helft van de olie in de wereld komt inmiddels uit conflictgebieden. En de oorlog rond Iran, de oorlog in Oekraïne en problemen in andere olieproducerende landen zorgen voor de grootste verstoring van de olievoorziening ooit gemeten. Nieuwe handelsspanning tussen Amerika en China. President Trump bereidt volgens het AP een nieuwe importheffing op Chinese goederen voor, omdat Washington vindt dat China de wereldmarkt overspoelt met te goedkope producten. Indonesië kan met zware bos- en veenbranden. In Zuid-Sumatra is de luchtkwaliteit zo slecht dat inwoners massaal bijeenkomen om te bidden om regen. Inmiddels is hij hier in de studio. Op de achtergrond hoor je dan Tira. Tira Kuzal is ook aanwezig op Ujala's Brassefest. Komend weekend Haltjel Hangama Honewale He Gia Event Center Den Haag mee. Heb jij je kaarten nog niet gekocht? Koop ze online, dan ben je goedkoper uit.

0: Ja, je bent er, Ja, je moest even bijkomen.
1: Daar gaan we dan.
0: Keizer Buiten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lloyd. Ja. En al die fans die ik heb mogen ontmoeten, hè Lloyd?
0: Ja. Wat daar? Ik ben benieuwd.
1: Fans,
0: ja.
1: Al die fans wil ik een grote brassa geven. Ik wil garm brassa.
0: Garm brassa. Maar toen garm brassa. Deed je klik ki abe die or garm brassa?
1: Deer deed je klik or deer abe debe.
0: Ja.
1: Maar wat een lieve fans hebben we allemaal, Lloyd.
0: Ja, heel erg veel. Ja.
1: Groot liefhebber van Ujala Radio, maar ook groot liefhebber van Lloyd Mahabir. De chai in ons midden.
0: De chai, ham chai, maar toen koffie wat in,
1: hè? Meneer van de vieze koffie.
0: Dus ze luisteren wel naar je vieze slurp koffie actie op de radio.
1: Het is ongelooflijk, Lloyd. Hamluk Hardamboli Lanyape van Koffie en Chai is ontzettend populair.
0: Ja.
1: Goedemiddag trouwens, iedereen in heel Nederland. Hamluk Janet Rahichijwa, maar... Het is overnieuw bevestigd.
0: Toezeker Maaiveld onderzoek. Maaiveldpe.
1: Letterlijk Maaiveldwappe. Letterlijk Maaiveldwappe. Tadareli, Lloyd. Or itna liefde, itna complimenten.
0: Ja.
1: Echt ongelooflijk.
0: Het was wel een mooie, enerverende weekend voor jou. Hè?
1: Voor mij was het een heel mooi weekend. Het was prachtig om zoveel mensen te ontmoeten.
0: En
1: zoveel liefde te ervaren. Mensen hebben me nog net geen handtekening gevraagd, Lloyd.
0: Mooi. Foto wel.
1: Heel vaak op de foto geweest met fans van Ujala Radio, maar ook fans van Koffie en Chai. Heel veel praatjes, heel veel complimenten. Alleen maar leuke mensen. Echt
0: waar. Ja. Heel mooi.
1: Zoveel mensen gesproken om een massa ikko wanklank na. Ikko kooi naar haar om een Lloyd John Bolle van Tulon Kakarega.
0: Ja.
1: Geen één. Alleen maar liefde, alleen maar leuk.
0: Ja.
1: Superleuk. Dank voor al die mooie woorden en liefde die we hebben gekregen van onze fans. Lloyd, ik moest daarmee even beginnen.
0: Ja, heel goed. Want Hamdi Klitukukable op Facebook van Ujala zag ik heel veel van jou. Want ik kon er niet bij zijn, maar jij was er wel bij met andere collega's natuurlijk. En Hamdi Klitukukable, Bashpanke, Mohabbat, ja, Bashpanke, Doostop, Himabet, ook heb je ontmoet, kun je zeggen. Is toch wel mooi, hè, waar je was.
1: Nou ja, dat is het leuke van dit soort festivals. Zo'n Hamlok Hindustani Bati, Hindustani ke feest mee, Hindustani ke festival mee. En je hebt van die mensen die soms dom doen en raar doen.
0: Ja.
1: Maar laat je daardoor niet beïnvloeden.
0: Nou.
1: Laten wij die 99% die er is van de mensen, dat zijn allemaal mensen die oké zijn. Mensen die daar naartoe gaan om een leuke tijd te hebben.
0: Ja.
1: En dit zijn onze momenten, Hindustani ke moment. Dit soort evenementen komend weekend, afsluiting, Lloyd. Allermooiste evenementen, John E. Zomermiddag. Dheer raha, gelukkig, mooi. En wij gaan nu afsluiten
0: gaan
1: met
0: afsluiten.
1: Het allermooiste.
0: Ja.
1: Met het allermooiste evenement van het jaar.
0: Ja, toch? Ja.
1: John May, hele gezin eisen, kijk, Lloyd.
0: Ha.
1: Dus na kikhali tu ayemape, als je oud bent, op leeftijd bent, of als je jong bent, kom met het hele gezin.
0: Ja.
1: Kinderen zijn welkom. Nani is welkom. Aji is welkom. Aja. Aja kena bhoelak hoi toch?
0: Aja is ook welkom. Nee. Aja kena, dada kena.
1: Nana is ook. Iedereen, chota se lekar barka.
0: En bij deze ook oproep aan alle mensen. Dus abar mai baap kena bhoelak. Je John zei het te huis met het hoi. Aanleunwoning met het hoi. Bejaardenhuis met het hoi. Oesop kena bhoelak. Hoe kele ke je wapen? He?
1: एगो लोंडा एगो आदमी हमें चाहिए बोले के उसने
0: लोंडा आदमी लोंडा आदमी
1: ओकर नाम हैगा सुधीर
0: सुधीर सुधीरवा
1: सुधीर एन जे खराब बात जो बोलिए तो अख्तर नमो ना मख बोले
0: ना ना ना ना
1: ये केंद्र ही होते
0: या सुधीर एन
1: अकेले वहां घूमत रहा उजाला रेडियो के लगे बड़ा सा फेस्ट लगे
0: या
1: तो ओकर माई आइल है बाप आइल है
0: का भेल आप
1: के देश से सुधीर के
0: खाई भर के देश
1: तो के वेल समय है यहां घूमे के
0: हां मा तो के ना
1: समय ना है हमार लगे आवे के इफ एको ब्रेड खाई खाती
0: सुधीर
1: एक खाई भर के करे तो सुनने वालों सुन इबतिया हम बोली ना ना सुधीर के बलि दख करे खाती
0: ना ना ना ना ओके
1: इतेक देल हम बतावे मांगिला Ikele toen na je.
0: Na.
1: Mijn baap kan naam boel je. Neem ze mee.
0: Neem ze mee.
1: Ze gaan het leuk vinden. Toen leken aan je. Ze gaan het leuk vinden. Dus. Ham ze ego ouderd, ego leeftijd wel iets horen,
0: ja? Ha, na kan je ego, na kan je ego ouder toch?
1: Na, ham je bolen na abe, na ego ouderd bolis, ham na abe. Gussai ke ekdam, ham na abe. Ham bolie mevrouw, tu kahen na gussa me baat hai. Ujala koi kuch kharis baat oké, koi khrabi kharis baat, koi kono probleem hai. Allah, Allah ham suni to.
0: Ha,
1: bolen na ego dansi baai, ham dansi me na jaila.
0: Ha,
1: bhaiya. Hoe vind je die?
0: Ja,
1: dus kennelijk moeten we dat even uitleggen.
0: Ja, dan moet je dat natuurlijk, even uitleggen.
1: Natuurlijk, lieve luisteraars van Ujala Radio. Natuurlijk hebben we een geweldige line-up. Ook er met Laba, we hebben de allerbeste artiesten en bandjes geprogrammeerd.
0: Ha.
1: Dat is leuk. Maar ook er matlab na het dat het een dansie is.
0: Ja.
1: Ik wil dansie zo, wij gaan nou 10 bij je, 11 bij je raad.
0: Nee.
1: Ha. I hai ga, doei bije sanja ke suru hoi ga.
0: Doei bije sanja, vanaf middag
1: 2 uur. Ego soort mela hai ga, maar dan bitter me, indoor.
0: Ja.
1: Dus ego mela me ka hoi ga, tu apne me milie, apne me baatchit karie, je gaat eten drinken, je gaat langs die standjes lopen, je gaat een beetje zitten en je hebt heel veel vermaak erbij. Jo ne tu mangie, dat tu taak se keke kai se gawe ga. Tu mangie ego gana naatje, toke mag ba naatje ke bhi. Maar het is geen dansie, mevrouw. Dus mevrouw bole hem na aanbe gussa me. Ta oke jam sam bhaili. Ta bole acha, ab ham socha be.
0: Ab sochi ga.
1: Kartwa na ke nis acha.
0: Ab wel bole
1: sam socha be.
0: Ab wel se. Maar ja, in ieder geval.
1: Misschien nu wel, misschien nu wel.
0: Ja,
1: ik weet het niet.
0: Ab tu mooie uitleg kerde lehega. Dus dan, en voor de mensen ook thuis die nu luisteren. Die hoe ze hebben ze gehega. Van wat de bedoeling is van Brasa Fest.
1: Juist, het is geen dansie. Laat hem pierse bolde. Maar ik wil iets ouder hamangila bole. Het is ook geen theatershow sunne walo. Dik, ik ga theater met je, dan heb je een kaart gekocht voor een stoel.
0: Ja.
1: Ik ga kursie toch.
0: Kursie bij het geto.
1: Rijnummer I. Ah, rijnummer 13, stoel nummer 12. Hij zei kuts toch. Dus ik ga theater met je knieën, Lloyd. Dan heb je een stoel.
0: Ja.
1: अब एक जने हमें पूछेगा
0: कौन कुर्सी मिलेगा
1: भैया मां सब कोई खत कुर्सी है तो नहीं सब कोई खत कुर्सी ना है यार अत इस खेन थिएटर ये हैव नीट अ स्टूल गकॉक
0: या
1: दिस सुनने वालों हमने नहीं कैसे हम आउटलग करी मां फोर के हम बताइला अत इस ओक खेन थिएटर अत इस ओक खेन कॉन्सर्ट अत इस ओक खेन डांसी अत इस एक्ट अन सामे सैन गेसेलग मेट अलकार मेट स्टेंचेस मेट खाना पीना मेट कल्चर मेट informatie. Het is echt een soort mela, maar bitter me.
0: Ja.
1: Dus Jonathan me zo zeggen, ki baris ja aiga taka hoiga, tu na spanker. Na. Tu bitter me bate. Lloyd. Dus al die dingen zitten in mijn hoofd, dus om al die bataila.
0: Nee, ja, maar zo niet.
1: Ego vraag aila maal lage wapen.
0: Ha.
1: Ki bhaiya, toch niet baten aan toch? Hamboli, ha, mevrouw, hami baten aan. Het zijn altijd dames, hoor. Het zijn altijd vrouwen. Het zijn nooit mannen. Mannen stellen geen ingewikkelde vragen.
0: Maar ze man toch daar ze willen toch niet baten aan, hè?
1: Nou, ik heb goed gezegd, maar ik heb goed het napjaar ze, Lloyd. Het napjaar ze. Echt, zoveel liefde.
0: Je hebt zo'n lobby gehad weekend.
1: Alleen maar liefde gehad.
0: Alleen maar liefde.
1: Ik ben er helemaal vol van. Dus iemand zegt tegen mij. Van Matulon Bollebate Ujalape Oye Varspas.
0: Ha.
1: Was een mevrouw uit Den Haag. Den Haag Zuid met haar, dus vlakbij de zaal, denk ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Toh? Want Den Haag Zuid met haar. Dan gaan we Bolle Oye Varspas. Hamangila Kinekarta.
0: I'm big, hè?
1: Maar mevrouw, ham hier uitleg kan je sap koike. Ham luk Bolli Oye Varspas. Maar Oye Varspas to leke aye.
0: Aan de kassa.
1: Aan de deur daar. Aan dus de kwari ke pas aye, kassa ke pas aye. Tap toch een millikorting na AGC.
0: Ja.
1: Dus online, toen ooit je vast passen na kins, na goedzakkerie.
0: Ja.
1: Zo hebben we het uitgelegd. Zij toen nou mooi samenleggen, hoe je zei het hem ook nou mooi uitleggen. Lloyd, hem hoor ke samenleggen. Die programma toen herhaal kan die. Lloyd, hem hoor ke samenleggen. Ooit je vast pas leken toe aan je, dan krijg je 50% korting. Udien aan de poort.
0: Nou, dus duidelijker kan je niet zijn.
1: Huh. Lloyd, am ka boli, het is zo helder als ik weet niet wat.
0: Yeah.
1: Dus ooit je pas houders toen nader je. Lloyd boli is ham boli. Or hama naam is Anand. Onthou kar je. Ham boli radio pe. Ujala radio pe. Ki tu ooit je pas leke aan de poort. Dat ook Emily 50% korting.
0: Ja, maar Anand toena.
1: Anand bolise.
0: Maar toen je Johannes, maar jullie mooi zit hoor. Die mevrouw wilde even met je praten. Dat was even een ingang om te praten met jou. Van hey,
1: ooievaars pas wat. Mevrouw is serieus. Aan mevrouw is serieus toch?
0: Nou serieuzer houdt het ja.
1: Toelom bollebate. Toelom bollebate. Mensen luisteren dus soms wel goed, soms met de half oor. Ja. Trouwens, ik kwam een hele lieve mevrouw tegen.
0: Alweer een lieve mevrouw?
1: Alleen maar dames, alleen maar dames.
0: Maar dus, omdat toe, voorzitter Martin van de Vrouw, Hidkari-partij, wat wil je dan nog meer?
1: He? Er kwam ook een meneer naar me toe,
0: oh, okay.
1: Een aantal, maar ik hoor haar echt vol met tatoeages. Een meneer vol met...
0: Ah, maar toen eerst wil ik al lieve vrouwen had, ook wat
1: die
0: je maat
1: betaalt. Dat ga ik je ook vertellen. Even de ding van die tatoeage. Dus een hele grote, sterke meneer vol met tatoeages. Koop ketie die hangen.
0: Zang.
1: Om zo'n idee, mijn kontje bolie bij hem. Kito, balida kalle admike of auratke of kuch. Kuch abbe bolie dat bij
0: je was wel voorbereid, toch? Kie van, hey, kritiek wie milie.
1: Ha, natuurlijk. Maar om zo'n idee, mijn jabar admike bat.
0: Ja, toen
1: zegt die man tegen me zo lief, toch? Van, hé, ham rahila Rotterdam, ham nee, die Bataise chakka ham Rotterdam, ke. Ham bulgali jaga, ja. Maar vlakbij Rotterdam.
0: Ja.
1: Maar, ik ben grote fan van jullie.
0: Arre, kijk nou mooi.
1: Lief, hè? Toker aurat, apen aurat ke bie boluiste, aurat ja me bolega, ki ham lok abe brasa fest, ham lok kinchukli. Ham rian doi bahin of doi netra. Ta ham boli kaise tulun ke herken karabe. Want ik zie zoveel mensen, hem herkennen.
0: Maar ja, Adam, je tatoeage lag al, toen direct herkennen.
1: Dus die meneer ga ik zeker, maar die dames heb ik ook een afspraak, hè?
0: Oh ja.
1: Ze gaan komen en ze gaan hun haar omhoog doen als ze me zien.
0: Arre?
1: Dus dan weet ik van haar, hey, doe haar. Dus een andere mevrouw zegt tegen mij, van, hey, ik ben grote fan van koffie en chai, bla bla bla. Toh? En helemaal van jou, maar je mag Lloyd niet zo... behandelen, want Leuten...
0: Leut kan naar Piara, hij kan naar Suda.
1: Leut kan hebben. Zeg maar, Leut kan hebben. Dan moet je Leut lukken, maar jij ook tentje aan mij lukken.
0: Ik ben er wel komend weekend, hoor, jongens. Dus ik ben er wel.
1: Dan zegt die mevrouw tegen mij van Sunna. Ham ik daar naar Sunila koffie en chai?
0: Nee.
1: Minimaal twee keer per dag luisteren.
0: Twee keer per dag. Acha.
1: Als je hoort, zeg ik dat 10 dagen. Zo de ohietje.
0: Maar ja, koffietje.
1: Ze ligt in een deuk, zeg
0: ze. Nee, ja, maar ja. Maar ik, zo'n hallo, Hambi, programma van eindelijk koffietje met Arend. Maar ik luister ook soms 1 of 2 keer de herhaling. En dan moet ik zelf erom lachen. Omdat, ja, het is toch hilarisch om sommige dingen. Hè, om sommige dingen moet je, ja, spontaan toeken. Ja.
1: Eigenlijk moeten we een recept geven aan onze mensen. Koffie en chai 2 keer per dag.
0: Ja, nou ja, koffie en chai. Tussen wil ik mijn buurman precies tussen 12 en 1 jaar kampen. Als ik naar mijn werk ga, vroeger irriteerde ik me onderweg naar mijn werk toe. Om de mensen om me heen, als ik naar mijn werk toe rijd en dergelijke. Maar ik zei, ik ga tegen therapie, hè, koffie, chai, jamsunila. Dan kom ik helemaal zen aan op mijn werk. Nou, hoe mooi is dat dan?
1: Ja, maar dat is toch lief, Lloyd. Dat is toch gewoon lief.
0: Ja.
1: Dat mensen dit soort dingen ook aan je zeggen.
0: Ja.
1: En niet alleen maar voor zichzelf houden, maar het gewoon durven te delen.
0: Ja.
1: En dat vind ik mooi als mensen dat kunnen.
0: Ja.
1: En gewoon hun waardering ook kunnen uitspreken. In plaats van alleen maar negatief, negatief, negatief. Laten we positief zijn.
0: Ja.
1: Lief zijn voor elkaar.
0: Ja.
1: Leuk,
0: ja.
1: Lloyd. Oro ego een meneer, hoe bole u bakwagen chalawe. Ik weet niet wat een bakwagen is, hoor.
0: Bakwagen?
1: Maar zo chila.
0: Oma, zeker koos bakkakkeren. Oh, vrachtwagen.
1: Nee. Ik denk een soort vrachtwagen met een bakken erin of zoiets.
0: Een bakwagen, oké. Okay.
1: Ja, die meneer is bakwagenchauffeur.
0: Maar wat is die tori daarvan dan?
1: In Den Haag en zo in de omgeving. Dat bole hem chalaila. Doei ganta bole hem arego retwara hega.
0: Ha.
1: Hij plant het ook dusdanig, Lloyd.
0: Ja. Hoe dan merk je naam na? Toen een beetje niet meer natuurlijk.
1: Ze hebben allemaal voorgesteld, Lloyd, maar bol jij dan naar morgen?
0: Meneer van de bakwagen, ook bakwagen, ook een goede middag.
1: Uit Den Haag. Maar die kwam me ook vertellen. Maar ja, maar je zei plant kan die laatje doen. Doe ik aan taam zoen, Lato. Dat was door lever kreeg. Ik weet niet wat hij levert allemaal.
0: Ja, ja.
1: En dan luistert hij weer. Bolle, maar dit is wat bar mee, bolle hem chalaila.
0: Dit is wat bar mee chalaila. Dat is wat bar mee zoen
1: natuurlijk. Andere mensen kwamen er. Ik had een paar vriendinnen. Van elkaar. Mijn vriendinnen, dus ze liepen daar als groep. En dan zeiden ze van, hé, we zijn allemaal fans hoor.
0: Yeah.
1: Maar het leuke is dat Ujala dus verbindt. Het hele land verbindt met elkaar.
0: Yeah.
1: Dus waar die vriendinnen ook wonen in het land. Je kunt naar Ujala Radio luisteren.
0: Ja,
1: dat is het leuke.
0: Jazeker.
1: Dus die tories die komen op Ujala Radio, wat er gebeurt op Ujala Radio, dat bespreken ze onderling weer. Is toch leuk? Is toch leuk?
0: Ja, dan heb je tenminste wat te vertellen. Hè? Zonder dat je zegt dat je naar Coffee Chai hebt geluisterd natuurlijk. Hè?
1: Ik hoor het
0: aan je dat je vol zit met allemaal verhalen en de ontmoetingen die je hebt gehad de afgelopen weekend. Ademien zit toen dit naar Batiele Bart.
1: Het was leuk, het was leuk. Trouwens, kijk, weet je, dit is het leuke van Milans, van Milla's, van dit soort grote, mooie gelegenheden. Laat je verrassen. Kom er naartoe. Wees nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Wees nieuwsgierig naar het evenement toe.
0: Ja.
1: Wees nieuwsgierig naar elkaar.
0: Hmm.
1: Stel je open. Praat met elkaar. Kom het goed maken daar. Kom elkaar een brassa geven. Daar
0: brassa.
1: Is het voor.
0: Ja.
1: Daar is het voor. Als je elkaar een brassa geeft, en Lloyd, dan gaat die hele gusa weg.
0: Ik denk dat je meneer Trump ook een brasa moet gaan geven, hoor. Dan is hoe beter.
1: Deze Tori ook, Komt er maar in, meneer komt naar me toe. Die zegt, Jani, kan je hem hasila kuba? Ja. Toen ik heb gezegd, zoon. Pahilera ha, bhai Trump, ap hoi geba meneer Trump. Mooi kan lebole, toen. Dus mensen onthouden echt die dingen letterlijk, Lloyd. Dat is wel leuk.
0: Yeah.
1: En dit zijn geen verzonnen verhalen die ik vertel. Dit zijn dingen die echt zijn gebeurd in het weekend. Hartstikke leuk. Maar trouwens, wat er ook gebeurde, hè, Lloyd.
0: Yeah.
1: Je kwam mensen tegen die je lang niet hebt gezien. Dat is leuk. Maar af en toe, toen je business mee, dan ben je zo bezig met je eigen dingen.
0: Yeah, yeah.
1: Dan vergeet je elkaar te bellen of elkaar te ontmoeten. Even iets te doen.
0: Yeah.
1: Of een koffie of een chai te gaan drinken met elkaar. Ook die momenten ontstaan. Dat je denkt van, oh ja, boy, die namelijk na afspreken. Lau, koets afspreken.
0: Ja. Yeah.
1: En dat wel direct doen, hè. Mijn tip is zo nemalo. Na uitstelling, na boel je een keer belkeren. Doe het direct.
0: Direct, ja.
1: Regel meteen een datum.
0: Ja. Yeah.
1: Regel meteen een datum, samai na bieten die.
0: Brasa pa je to bhi direct konugwaan bieten. Je doen, bohut dien aan dekhle, doe dan meteen, maak meteen een afspraak. En uitstel naar carrière, Pijon.
1: En een van de dingen die ik dan wil benadrukken, Lloyd, nog één keer, gaan boltje klibati. Laat je verrassen. Wees nieuwsgierig. Kom naar Brasa Fest. Aike to dekhle. Toe khali sunye ghare baithalle je. Or Facebook pe dekhi, or TikTok pe dekhi. Or toe khali, je gaat alleen maar watertanden.
0: Ja.
1: Kom er gewoon naartoe. Maak het mee. Wees onderdeel van dat geheel.
0: Aha.
1: Jij bent Brasa Fest. Jij moet erbij zijn. Toe gare baitke na. Sochiya man. Isap karega mahama like na. Na. Jij bent uitgenodigd. Toe kemi niemand erin. Dela. Iedereen is welkom. Sapkoi. Chota, barka. Iedereen is welkom. Dus toe aye, het is van jou. Brasa Fest is van jou. Leuk.
0: En het is ook niet duur, jongens. Het is echt niet duur. Bolito ham onderzoeken. Ik heb veel festivals meegemaakt. Maar dit is echt goedkoop om naartoe te gaan. En dan heb je een heel mooi weekend om met ons samen te zijn. Ham dikkele toe kabele. Bachpan ke dosto. Bhim hape toe ontmoet kele anand. En
1: dat ging om. Ki mohob.
0: Dil se na juda karna. En die mevrouw die was. Het is ook een collega raad. Persoonlijkheid. En jullie waren zo goede matties daar. Heel mooi om te zien.
1: Oké. We gaan het even moeten uitleggen, Lloyd. Dik toe de klebat in Facebook.
0: Ham de klebat. Ham koop die dikke kerat hier Facebook.
1: Dus we gaan het even uitleggen.
0: Dus,
1: kijk.
0: Voordat je verder gaat. Dus voor de mensen thuis. Ik was er niet. Ik kon er niet bij zijn. Maar hij me krabbelde dat ik er niet bij kon zijn. Dus zorg ervoor dat jij dat gevoel niet krijgt komend weekend. Kie Brasa Fest meekit naar mooi moetjes horen. En ik ben er niet bij. Want daar ga je echt spijt van hebben. Ha, aan een toebol.
1: Nooit, even die koffie toch. Even die vieze koffie wegwerken, Lloyd. Toen wat theater, dus eventjes een mardeli.
0: Toen zeker mardeli, koffie appen.
1: Toen bolega. Kijk, weet je wat het is, Lloyd? Ik heb het al een paar keer gezegd. Hamlo kam me bhiralbati met de dagelijkse dingen bhiralbati. Paisa kamaila, carrière banaila. Maar we vergeten soms te genieten.
0: Ja.
1: Het leven, Sunnewalo, is te kort. Toekam bhikar, paisa bhikama, carrière bhikama. Doe dat ook, maar kom ook genieten af en toe. Blijf niet, aan bijna maling in bolle, op je luie puntje puntje zitten.
0: Ha, ha.
1: Blijf niet achter de tv hangen, of voor de tv hangen is het, hè? Blijf niet voor de tv. Kijk, weet je wat het is, Lloyd? Hamlo, ik heb het al een paar keer gezegd. Hamlo, kam me bhiralbati. Met de dagelijkse dingen, bhiralbati. Paisa kamaila, carrière banaila. Maar we vergeten soms te genieten.
0: Ja.
1: Het leven, Sunnewalo, is te kort. Toekam bhikar, paisa bhikama, carrière bhikama.

0: Of boleh?
1: Kun je mangen boleh tuh?
0: Blijf niet op je luie tutor zitten of zo.
1: Hè? Zoiets. Hamna boleh cha sunne walo. I adabia boleh se. Sarmakka ke i thora khorof mati hai ga adabia. Sarmakka kan mi altijd thora ga do.
0: A tutor is toch is normaal toch? Hè?
1: Nou ja, oké. Okay, vies woord. Ik vind dat een vies woord.
0: Mikado, echt serieus. Ha.
1: Ga op je billen zitten, Lloyd. Ga op je reet zitten, Lloyd. Hé, hey, ik vind dat een beetje vies. Ik
0: dat doen wij niet op Ujala. Oké, okay, sorry.
1: Ha. Nee, maar bol chukle op abole dat bolila. Nee, maar dus kaam, dhanda, sab kuch karek chahiga, sunne walo. Wie ben ik om dit uit te leggen aan jullie? Toen op ne janega, maar kabhi kabhi hem ook bhol jayla om ook te genieten.
0: Ja.
1: Ga af en toe erop uit. Neem je familie mee, neem je kinderen mee, neem je vrouw mee, neem je kom genieten af en toe ook, ja. En laat niet je vrouw alleen gaan zomaar.
0: Nou.
1: Omdat je denkt van, ja, ik ga het takap, tv takap. Wat ga je thuis doen? Maar doe dingen samen met je gezin. Doe dingen samen met je vrouw en met je kinderen. Kom op, joh. Maak er een leuk ding van. En memories, herinneringen. Maak herinneringen met elkaar.
0: Kom maak herinneringen met je gezin.
1: Je kunt er later over praten. Ki, inderdaad, eind augustus, ik word Jabber evenement raha. Den Haag mee. Wij waren daar onderdeel van. Wij hebben het evenement gemaakt. Kom daar naartoe, je gaat genieten. Dus belangrijk, heiga loy. Trouwens, jagaya jon heiga. Deer admi na jane ga be. Maar ik heiga Den Haag Zuid mee.
0: Ja.
1: Den Haag Zuid. Eigenlijk raar heiga. Ki Den Haag ken mi goed na jane ga. Maar ik go barka hal heiga. Ekdam mooi, ekdam sugar, bahut mooi.
0: Sugar.
1: Sugar hal.
0: Ja.
1: Aur oman verschillende jagha haiga, aur oman hum log dui go barka hal gebruik karbe. Oman aur ego barka tussen hal. To aur ego hal me rahega khana pina. Kaske. Khana pina rakam indias eta sanam ke khana e khana u khana snacks. दुनिया भर के चीज रहेगा वहां पे तू खाइए एगो सो फूड कोर्ट दैट अलेन अल मुझे खसीन है दैट अलेन अल मुझे मे मार्क लोइट
0: अलेन
1: दैट अल
0: या या
1: देन हैव यू नो हन अंदर हाल एगो बरका हाल जहां पे रहेगा पोडियम स्पेक्टेकल जहां पे रहेगा जबर आर्टिस्ट बेंच सुधीर नन्नन लाइव ऑन स्टेज देख अब नन्नन बोल ली तो
0: हां अब तू अब
1: पॉजिटिव है तो
0: अब पॉजिटिव
1: नहीं मुझे खैर एन से खैर नहीं मुझे सुधीर नन्नन से तो
0: या
1: हम लोग के दुलारा नन्नन भी रही वहां पे
0: नन्नन भी रहेगा या
1: सुधीर भी रहेगा स्टेज पे हाय खतरवंस बेड दाग अलस प्रेजेंटेरे लाइव ऑन स्टेज
0: मोय सत या
1: द अलरबेस्ट स्टेज प्रेजेंटेटर फॉर नेदरलैंड एंड फॉर सुरीनाम सुधीर लाइव ऑन स्टेज रहेगा दोनों दिन सबेरे से एकदम रात तक द मन इज अनफरमोइबार हाय खत द पब्लिक एंटरटेनर सामन विद ऑल द आर्टिस्ट Hij gaat de stage presentatie doen. Het wordt fantastisch. Alleen dat al moet je meemaken, Lloyd.
0: Ohipe soetiga hoor hem nu.
1: Ha, una jaygar, hè?
0: Ha.
1: Op een campingbed doet leek je. En dan heb je al die dansgroepen nog, Lloyd.
0: Ja.
1: Die mee gaan dansen met artiesten. Dus ik ook ga naar je gawaiga.
0: Ja.
1: Hamna jab naam moet, maar Mr. Black. Mr. Black ego gana ga, weet je.
0: Ja.
1: Of een, bolte? Sanjana, of Tira. Of, noem ze allemaal op.
0: Of Umar, of Nizam.
1: Hoe leuk is het als...
0: Sanjay, Jodha, Rundi.
1: Ja, hoe leuk is het, Lloyd, als ook een paar dansers en danseressen meedoen?
0: Tuurlijk.
1: Niet helemaal geoefend, maar gewoon leuk voor de gezelligheid.
0: Ja. Voor de gezelligheid, hamuk en malka milita, hamu nasla bij oma.
1: Toe, je jekut, jesu dirwak zijn je. Bam. Dus dat wordt al fatu. Maar wij gaan clinics geven.
0: Ja.
1: Wij gaan dance clinics daar geven. Dus dat wil zeggen, ja, we gaan leren Bollywood dansen. We gaan lampjes draaien. We gaan in een bijtagana dansen. We gaan lunda ke nach doen. Nachania.
0: Wat is dat met die lampjes draaien dan? Wat wil je me daarmee zeggen met Lucky? Hamlo janaji laat geen lampen draaien in Laka?
1: Nou ja, het is makkelijk om bij Tjagana zo te leren.
0: Oh, oké, is dat het?
1: Omdat je zo met je hand moet gaan, toch? Had wat je hier alsof toe schroef kan het, toch? Goed.
0: Maar kan je toch naar de kleren zijn naadjes, hè? Bij Tjagana.
1: Ik kan niet dansen.
0: Ik heb er nooit zien dansen, echt, op bij Tjagana.
1: Ik kan niet dansen, Lloyd. Dus Janne... Ham tora afwijken wat is.
0: Ja,

0: maar toch doe ze iets zo goed, hè? Maar naast ik is zo goed na je.
1: Ik ben echt afwijkend in die dingen, joh. Het gaat niet om mij. Het gaat om het publiek daar. Dus onze Natjania bijvoorbeeld, die gaat onstage dansen.
0: Ja.
1: Maar die danst tussen het publiek door.
0: Om. Oh ja.
1: Saluan
0: Varun. Varun Kajol heet die Natjania's.
1: Ieder zijn oudhaar, Ujjaiga, Lloyd.
0: Ik had een gouden Natjania. We hebben heel Natjania's daar op die dag, ja.
1: Maar ze gaan dus door die hal heen.
0: Oké, dus dan zullen ze ook die mensen ook bewegen om mee te dansen met de Natjania.
1: Je kunt plotseling geconfronteerd worden met je Natjania.
0: Oh ja,
1: die jou uitdacht en zegt van kom, laat ik hier.
0: Gezellig.
1: Hoe draai je?
0: Ja.
1: Kun je het voorstellen hoe leuk dat gaat zijn?
0: Ja, natuurlijk gaat het leuk zijn.
1: Het wordt één familie, één grote familie happening, Lloyd. Brassafest. Brassafest op die weekend.
0: Op die weekend, Hega. Dus dat is zaterdag 29 en zondag 30 augustus. En alle informatie vind je op brassafest.nl. Oh ja, Kartoa Kinsik online. En daar ben je goedkoper uit. Hem kennen daar een boljuk liggen. Hem dien bhartu chila, laat je zorg bij me.
1: Karta, sunne walo. Kahu na je idhar udhar kine. Want kai ni ke konchi bed deito ke. Ga na brassafest.nl online. Website brassafest.nl. O tu waan pe Kartoa ke nie. En precies jeze Lloyd samjhavega roj. Parti din, Lloyd.
0: Ja. हर एक घंटा
1: में तो समझावेगा मैं कोई ना मांगे सुने तो हम लोग क्या करी सुने बोले अच्छा कॉफी और चाय में सुन ले हम लोग के बतिया
0: कॉफी और चाय में या
1: दोस तू सस्ता में किन सके कार्ता अब्बे ऑन दैट ऑन द पोर्ट और मंगा रहेगा
0: या
1: दोस ऑन द पोर्ट तू भी किन सकेगा इस ऑलवेज गुड मैं अगर तू मांगे सस्ता में किने इस है तो तू सस्ता में किन ले ऑनलाइन वन पोर्ट में 5 यूरो और तू भरिए दोस लीवर अब ये अपन तो स्लाग मार ले तो ऑनलाइन और जोर तोर से सुनने वालों की नहींगा जोर तोर से हम लोग के फैंस की नहींगा दोस ऐसे ना है कि हलवा भर जाएगा दाचे नहीं मेरे बेने कुंद को मन्ना इतरो है तैयार ट्रोंस ओवर हाल गस्प्रोकर लॉयट वट फॉल राग हम लोग के जोन इवेंटमेंट हैगा 19 सितंबर के मेरफार तैयार में लास्ट कार्ड से न्यू इन द फेयरकोप है
0: द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड
1: हां देख वो एक तैयार बा ओमन जो कार्ता बिग गए कुर्सी तब तू ना किन सके कुर्सी
0: दोन, बै डोन इज डोन ऑप इज ऑप
1: यस दस ई प्रॉब्लम वा ना है एमन नेचुरली मतलब तू आगे से टिकल ले वन दन बेन यू गेन डीफ फॉर योर एगे पोर्टमोनी
0: ना
1: तू अपन पैसा भी ख्याल कर जतन से रख मोई से रख एंड अस यू नी हुव आउट टू गिव दैन व्हाई सो यू मोर आउट गिव दस थोड़ा चला की से कर चीज हुआ Advies deila, chat tip deila, chalo.
0: Hamlo sunila, kinda advies deila.
1: Hamlo kat beter ba.
0: Tuurlijk.
1: Tu karta kinie wa aan de poort. Is beter voor ons.
0: Ja.
1: Want dat tu or bharie 5 euro.
0: Ja.
1: Maar die aange se tu kinle, ham toke tip deila sunne walo.
0: Ja.
1: Aur tu hamar tip wa lele ter harte.
0: Ja, toch.
1: Tu jane hamar coffee and chai mein romal baat na boli.
0: Na, na, na. Zeker na.
1: Hey. Trouwens, parkeren, Lloyd. Makkelijk, hè, man.
0: Makkelijk. Genoeg parkeerplaatsen daar.
1: Hoe kom je je parkeerplek naar Hega, ja, pe volop?
0: Ja.
1: Or, ego mooitje, Hega. Hamloke organisatie, John Hega. Die leggy organisatie naar Lloyd.
0: Nou, natuurlijk niet. We hebben zoveel ervaring, zoveel jaren ervaring.
1: Precies. Dus ego top organisatie. Hindustani, met je top organisatie, ke bare me baat kerie. ढेर जने भी बोलेगा कि तू लोगों के चीज में हम आइला भैया इतना मोई ऑर्गेनाइजेशन इतना सब कुछ है ऑफर नो आर्टिस्ट साइन ऑफ देल नेम्स ऑफ व्होएवर इधर इन फॉल ऑफ अलटाइट बहाल फ्रॉम पार असाइन पेसर्स मैं दी हूँ ये अलटाइट मैं नॉर्मल जब तक ये इधर इन फॉल ऑफ दस एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वहां पे जो टॉयलेट रहेगा 100 में रहेगा
0: ग्रेटेस्ट टॉयलेट
1: क्योंकि ना वो भरे के एक्स्ट्रा तू 100 में जाइए टॉयलेट चाहे एक दाई चाहे 10 दाई
0: सुन ले तो सुनने वालों दिस ग्रेटेस्ट टॉयलेट तू जाए सकता Er zijn veel, ja, het heerfestival, he, Hamjaila, en dan moet je betalen daarvoor. Het is erg. Ik vind het heel erg dat je dus niet gratis naar het toilet kunt gaan. Maar dan moet je ook nog een euro betalen of wat dan ook om naar het toilet te gaan.
1: Het is hun systeem, het zal wel Lloyd, om wat voor reden dan ook. Het is goed. Wij vinden dat service.
0: Ja.
1: Wij vinden dat we dat wij die service wel moeten geven, gewoon als organisatie. Dus toe, dan let Tjaardai, Pandai, Toilet, Geile, dan ben je misschien al 5 euro kwijt ergens.
0: Ja.
1: Onnodig. Wij vinden dat niet nodig. Wij dekken die kosten wel van personeel en van toilet en spullen en En zo hoog zijn die kosten ook weer niet, hoor. Nou. Dus wij dekken dat wel. Wij hoeven daar geen geld op te verdienen, zo nevalo. Hamlo Karila is het iets omdat wij van onze cultuur houden. Dit doen wij niet omdat Koikoi en Mibule van... Ha, is het Adamien Karega, Kalipaisaka, Mai Mangeiu. Maar ja, hou je mond dicht. Je weet niet hoe de vork in de steel zit. Toen zomaar zij kan ze chillahiga rommel rommelbaat leken. Doe dat niet. Want toen apnin dongbaat. Je bent dom als je dat soort dingen roept. Jij maakt heel veel kosten als organisatie, Lloyd. Dus je moet ergens wel een beetje geld vragen. Maar je hoeft niet door te schieten.
0: Nou.
1: Je hoeft niet voor alles geld te vragen. Dat hoeft ook niet. Klein stukje kun je ook service geven. Ja. Zo simpel is het toch?
0: Hoor je toch?
1: Dus toilet biso zo mee. Wethouders longen eigen trouwens bij zaterdag tegen wethouder eigen. Oro zondag kego wethouder aiga saman machaliga saman khai pi hum log ke sange na che hum aidah kali saman ke bhi na che khati aur gana gawe khati dus we gaan zien wat gebeurt Lloyd. Dus dat is ook heel erg leuk en weet je wat het leukste is?
0: Vertel.
1: Koffie en chai. Ujala Radio live.
0: Ja, wij zijn ook live
1: Marega, helemaal live.
0: Zeker. We hebben een aparte area hebben voor de radio. Voor de mensen die dan ons willen zien, ons willen ontmoeten, kunnen daar ook komen. En natuurlijk kun je wat op de radio ook zeggen natuurlijk daar. Hè?
1: Zo leuk. Hamna Agor Sekila, wij zijn er klaar voor. Hamna Agor Paila Isai.
0: Ja. Ik denk dat heel veel mensen...
1: Direct bij aan het Maar we moeten nog een paar nachtjes slapen. Wij zijn er klaar voor, wij zijn ready.
0: Ja.
1: Onze stage wordt gebouwd, onze lichten worden ingehangen, onze verlichting, onze vuurwerkshow wordt geregeld, onze rookshow. Hamna Nikon Konchit, Lloyd, zoveel dingen, toch? Bar,
0: maar ja, er is nog veel te doen, zover ik het kan beoordelen. Dus is er niet een keer, voor die tijd moet al die dingen wel geregeld zijn. Dus ja, er is veel werk te doen, maar we zijn er wel klaar voor.
1: We zijn volop bezig, Lloyd, om er echt een spektakel van te maken. Die laatste evenement, Rehiga Isalke, natuurlijk, zomerke, Lloyd. Dus hierna, dan is de zomer voorbij, bij je.
0: Ha, toch? Don.
1: Tanda absurde, hoor je direct. Dus laten we het mooi afsluiten.
0: Een mooie afsluiting van de maand augustus. Laatste weekend. Ik op Berka Festival. Aurob Hikabele Den Haag. Zeg maar, GIA Event Center. Brasa Fest. Noteer het in je agenda. I weekend ook jij kega Brasa Fest. En kom met je gezin. Pariwaar doorstukken staat. Maak er een groep van. Want hier heb je een helemaal groepje staat uit. Julianne.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb het in het weekend gemerkt.
0: Ja.
1: Mensen komen niet alleen. Mensen komen echt met groepjes. Minimaal met een paar vrienden en vriendinnen.
0: Ja.
1: Dus dat is leuk. Trouwens, dit moest ik doorgeven, Lloyd.
0: Ha.
1: Van mensen. John Den Haag kehiga. Ubole bol den ajaar ki saal John Heiga kono Sichtenburg salba. Den Haag met John Heer Hindustani Janega.
0: Ja.
1: Ook er aaspaas mee heiga.
0: Oh, het is in de buurt van de zaal Sichtenburg. Oké.
1: Okay. Vlakbij ligt Sichtenburg. Dus... Hoe gebied toe aan mij heiga?
0: Maar dan, iedereen weet dat dan, hè?
1: Uithof, ja, heiga, Sichtenburg, ja, heiga. Hoe gebied toe aan mij heiga?
0: Ja.
1: Dus dat is super makkelijk. GIA Event Center.
0: GIA Event 11, Center.
1: De Werf 11 Den Haag, Scheher mee. Lloyd.
0: Ja.
1: Thora, ik ga naar tot 30 seconden, dan gaan we overstappen, toch? Of kopie en chai.
0: Ja. We gaan even naar Moeka Sing luisteren. En af en toe een stukje muziek in koffie chai. Altijd goed. Want dan hebben we meer energie voor jullie. Mukka Singh met Express. Ook aanwezig op Brasa Fest.

0: Ja, ik heb er nu al zin in, hoor. Je moet je wel maar starten, ja. Je moet je wel maar starten, dan gaan we gewoon naar het hamen, hoor. Dan begint hij al te bewegen.
1: Dan kan ik gewoon wat moe gaan, denk je, labi. Want moet je bij je lelijk,
0: Ai.
1: Dus deze mannen, hè, deze mannen van ja. Express trouwens.
0: Ja.
1: Mukesh en Mr. Black.
0: Mr. Black.
1: Wat een. Dit zijn geweldige artiesten.
0: Tuurlijk.
1: Geen enkele R. Ha. Nul.
0: Nou.
1: Gewoon met beide voeten op de grond.
0: Ja.
1: Heel, maar gewoon lieve mannen ook.
0: Ja, toch? Hij is net je hingabi.
1: Gewoon ja. Lieve mannen, echt ja. Waar. Ja. Geweldige artiesten, nul R. En gisteravond kwamen ze naar me toe. Althans, eergisteravond. Sorry.
0: Eergisteravond,
1: zondagavond,
0: ja.
1: Zondagavond.
0: Ja.
1: Weet je, zo lief, zo vrolijk, zo leuk. Check het zometeen op onze social media.
0: De kabole aan het tussen van aan het hamsunila, maar ik ga naar het heer draaien.
1: Nee, niet eens. Okay, niet eens.
0: Okay.
1: Kijk, wij kennen elkaar al 100 jaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar gewoon hele lieve mensen. Dat
0: ja.
1: Vind ik leuk.
0: Ja.
1: De koi artiest, hega. John Utraija, hega. John Urelage, hega.
0: Government, hega.
1: John Soche, ook een like koi na, hega.
0: Acha.
1: En hoogmoed komt ten val.
0: Ai, altijd.
1: Dus mijn tip aan artiesten ook is, jongens, kom op.
0: Blijf jezelf,
1: wees normaal. Heb respect voor iedereen. Of het nou een geluidsman is, of het een cameraman is, of het een wie dan ook is. Ga netjes om met iedereen. Ga ja. Niet alleen netjes om met mij, omdat ik toevallig aan het ben, of met Lloyd. Ga normaal om met iedereen.
0: Met iedereen.
1: Dat is echt mijn tip. Tip voor alles en iedereen, Lloyd. Want
0: ja.
1: Wees normaal, doe normaal, joh.
0: Ha.
1: Dat je een artiest bent of iets anders, wil toch niet zeggen dat jij bizaal bent of beter bent?
0: Man, hè?
1: Hou op, hè? Die onzin.
0: Ja, hè?
1: Dus, doe normaal. Gedraag je, doe normaal, kom op. Net op Kaibarkepaye, koffie en chai.
0: Ja, koffie, chai en Kaibarkepaye. Maar hoe is het aan het om... Nou, we hebben een stukje van een Brazzaville afgesloten, want ik heb je toe bijna betalen, maar ik heb ook een bespunke doos mil geramapé.
1: Dat verhaal
0: moet je wel goed vertellen, toch? Want
1: ja. Je hebt een Tori, je gaat Lloyd.
0: Maar door Tori Cabina...
1: Hoeveel tijd heb je?
0: Door Tori Cabina, als ik bij jou zit, dan kun jij de hele nacht doorpraten, jij.
1: Ha. Niet één nacht.
0: Ja, we hebben tijd zat. Dus we gaan even zometeen het nieuws doornemen. En natuurlijk, Ibat, ja, toen kan niet betalen.
1: Want we hebben 7-8 onderwerpen wat jij ikba.
0: Arie, nou, oké, batel jij.
1: Dus luisteraars van koffie en chai.
0: Ja.
1: Hamid staat aan het onderwerp, maar Lloyd gaat dat niet aankunnen.
0: Ha.
1: Want zoveel tijd heeft hij niet. Dus nee. We gaan zien hoe ver we komen.
0: Ja.
1: Maar even deze Tori.
0: Ha.
1: Dus wij komen onze collega's van Amor FM tegen.
0: Ja.
1: Afgelopen weekend. Heel leuk.
0: Ha.
1: Heel gezellig.
0: Ja.
1: We kunnen het goed vinden met elkaar. Dus buitenstaande soms zo tegen. Van dit zijn concurrenten.
0: Ja.
1: En deze mensen gunnen elkaar het licht niet in de ogen. Maar zo moet je niet denken. Zo nou. Denken wij in elk geval niet.
0: Nou.
1: En zo zou je als mens niet moeten denken.
0: Ha.
1: En zeker in Hindustan hoort niet zo te denken.
0: Nou.
1: En ik ga ook vertellen waarom, bhaiya. Kijk, hum log sab koi janta ke seva karila, samaj ke seva. Diezelfde gemeenschap dienen we.
0: Ja.
1: Iedereen op zijn of haar eigen manier. Sab koi ke eigen tarika haiga om dat te doen. En dat wil niet zeggen dat je daardoor elkaar een kopje kleiner moet gaan maken.
0: Nee.
1: Je moet dat samen doen. Je moet dingen samen ondernemen, samen dingen doen. Dan kom je een stapje verder. Hum log apne ke niche hi chabe, dan hum log kabhi na upar jai paabe. Nee. Dat noemen wij de zogenaamde krabu-mentaliteit.
0: Nah.
1: Ik ook krabu, ik wou krabu ake hitje, ik ga nietje in die krabu-ton. En dan kan die ene krabu ook niet naar boven gaan.
0: Nah.
1: Dat noemen wij die krabu-mentaliteit, toch, Lloyd? Ik wou je chagre mangi upart, ik wou hitje ga oké, gorua me. Dat is precies de verkeerde methode.
0: Ja.
1: Dus laten wij het goede voorbeeld geven. Dus Amor, Subhas en ik hebben daar gezamenlijk ook radio zitten maken een paar keer.
0: Yeah.
1: Gezamenlijk ook op social media. Ze zullen er ook allemaal bij zijn zometeen op Brazzafest. Het wordt één grote happening.
0: Yeah.
1: Dus dat is al mooi. Maar wat blijkt dus, Lloyd, los van mijn band met Subhas altijd...
0: Ha.
1: Dat ik ook een band heb met zijn echtgenote.
0: Kun je zijn band heen? Kun je zijn band heen? Nou, we zijn wel
1: en dat wist ik zelf niet. Dus als je komt naar me toe, als je zegt, Soen, Anand, Wij komen van dezelfde school. Nou, zeg ik, klop hoor ik goed. Dus zij zegt, nee, we hebben op dezelfde school gezeten in Suriname. Dus al pratende kom je erachter dat het wel zo is.
0: Wel zo is, ja.
1: En dus dat is echt leuk om weer te zien. Dus dit soort dingen ontstaan op dit soort festivals. Waar je elkaar ontmoet, wat je tot... waarbij je elkaar even kunt spreken.
0: Ja, ik zag het allemaal. Ik zag het ook allemaal aan het op Facebook. Je hebt alvast een voorsprong genomen om die brassen alvast te geven daar waar je was. In plaats van komende weekend. Hè?
1: Je moet elk moment gebruiken voordat het te laat is bij je. Ja. Je als je van iemand. Zo, nee, maar ook in de liefde, hè, Lloyd.
0: Ja.
1: Als je van iemand houdt, Torbaye, Torbaap, Torketjahega. Na agor, totdat dat het niet meer gaat.
0: Ja.
1: Oké, roos toe betaal hoeveel je van ze houdt. Roos ook betaal. Toch een lurken, maar vertel het ze elke dag. Hoeveel je van ze houdt.
0: Ja,
1: laat geen moment voorbij gaan.
0: Zeker.
1: En naast er maar je bolleke van ik hou van je.
0: Boy.
1: Kaskebol, roosbol. Ke tor bina ham jina pabe.
0: Ja.
1: Tor apen partner ke aise bolal kariye loy tu.
0: Ma roj thora bolagi aise chizwa. Roj dusara kam se bolie to.
1: Roj sunna the bewording of the kishe self.
0: Ya.
1: Ham bolila pool oke na de. Tado oke na de. Dat is ni nodig.
0: Na. Ta kon
1: je moet alleen maar liefde geven.
0: Liefde jaar.
1: Ja.
0: Oh ja, nou ja, goed, oké. Dat klopt toch? We kunnen het van jou.
1: Het is dat het bijna devotie wordt.
0: Het is een napjaar.
1: Lloyd.
0: Zoon,
1: kan we... Sing Sanjay zo'n nummer, toch? Hoe gaat dat nummer ook? Rahuna.
0: Rahina Rahim.
1: Rahuna.
0: En hij is er ook, hè? Sanjay is er ook natuurlijk.
1: Sanjay ga ik dit nummer laten zingen.
0: Oké, Jabarjasti, Gwaye Udinka.
1: Jabarjasti. Una janega, maar hem ook Jabarjasti.
0: U sunega.
1: Natuurlijk, ja.
0: Sun, kabele.
1: Dus ook hem Jabarjasti, Gwaye. Janeka hij gaat hij?
0: Aha.
1: Apen gaat hij.
0: Oh, omdat Iganot door Biape Garega.
1: Nah, jane kai khati. Omdat ham naache mangil u ganwa pe wel.
0: Wel. Oh, okay. U ganwa pe wel mangi tu naache.
1: Ta ham kabhi jana rahabe.
0: Ha.
1: Ta hamar dhanampatni sochiga. Ha, suna de.
0: Ha.
2: Jab hamari khak pe tum rukoge.
0: Bahut gehra betekenis hai ga.
2: Chal

0: Ja, Ganoa en hem deal voelen we toch, ja? Echt serieus, hè?
1: Beautiful, beautiful.
0: Ja, je werd er helemaal stil van.
1: Hem doop gelie die, doop gelie die. Piaar met doop jij, chahiga loit. Piaar na chahi oppervlakkig kareke. Piaar chahiga ekdam diepte me kareke.
0: Diepte me.
1: Ekdam doop jij, chahiga.
0: Doop jij ke, na?
1: Oppervlakkig piaar jo nahiga, piaar na haiga. Udusa chich hai kuch. Dat is misschien, ja, dat is misschien.
0: Is vluchtig.
1: Verlangen, dat is misschien, hè, iets anders.
0: Verlangen, lust, wagera, wagera.
1: Ah, lust. Udusa chich haiga.
0: Ja, ja.
1: Maar प्यार में डूब जाए चाहिएगा ये मुझे हेलमाल हाँ ऐसे चाहिए रहेगा दोस्त ये गनवा हम गवाबे लोयत
0: कितना बिसा
1: तू खवार्श खुद बात है तू खवार्श खुद बात है जोने जोने हमार धर्म पत्नी हमार संगे जन नाचीगा वहाँ पे ये गनवा वेल तो कभी जब ना रहब तो सोचिएगा
0: आई
1: दार खाद तो हम दार खाद दित नंबर ओवर
0: Ja, ja, ja.
1: Ha, prachtig toch, Lloyd?
0: Heel mooi, heel mooi. Heel
1: ik ben emotioneel toch, Igal.
0: Ja, een molie toch. Ik kon
1: ook een
0: gegeven. Piet kan niet aan Roila.
1: Maar je moet zonder Piet en Jan huilen, hoor. Wim en Jan moet je er buiten laten.
0: We gaan even naar het nieuws van dit moment. Of de komende dagen. Glazen ballon, maar niet toen het eigen. De regering. Hamelijke stem krijgt per oktober waarschijnlijk. Want de begroting komt niet in orde voor Prinsjesdag.
1: Zo, nou, glazen ballon wat geen voorspelling. Nee, niet glazen ballon was. Chino wawala. Nu hebben we Russische besteld. Maar die Chinoa glazen bol zei. Ja. Die regering in oktober tel ik toe. Ja,
0: ha, doen. Dus
1: want ze krijgen die begroting niet voor elkaar. Wat gebeurt er, Lloyd, eigenlijk? Ik wil nutshell. Ik wil chota mee gaan batailla. Zo nog wel, oké? Wat er gebeurt. Dus de regering, John Haiga is uit Rob-Yatewali. Die wil geen kleur bekennen. Die wil geen partij kiezen. Die wil met iedereen samenwerken. Maar wat krijg je dan? Nog vlees, nog vis. Je bent nog links, je bent nog rechts. Je wil alleen maar recht vooruit. Maar soms kun je leven niet recht vooruit gaan.
0: Nee.
1: Zeker in de politiek niet. In de politiek moet je keuzes maken. Je moet niet bang zijn om keuzes te maken. Wat de consequenties ook mogen zijn voor jezelf. Je moet keuzes maken in het belang van het land.
0: Ja.
1: In het belang van de mensen die in dit land wonen, van de inwoners. Dus je moet niet bang zijn. Kiham je hardjab bij die maatregelen wat je invoert hebben. De volgende verkiezing leg je hem hardjab. Dan ga ik stemmen verliezen. Dat is heel slecht als je op basis daarvan wil gaan regeren.
0: Ja.
1: Als je regeert, moet je keuzes maken. Wat doet deze regering?
0: Is een keuze naar
1: ze maken geen keuzes. Ja. Ze maken geen keuzes.
0: Ja, maar ze proberen te balanceren, een beetje laveren. Hè? Van links, rechts, precies. Links, rechts. Maar besluiten komen er niet. Dus ja, het wordt
1: ze willen dan met pro werken. Pro, bij de GroenLinks PvdA. Dus daarmee willen ze werken. Ja. Maar dan zul je toch een beetje linkse beslissingen moeten nemen. Een beetje sociale beslissingen moeten nemen. Ja. En maar ze willen tegelijkertijd met Ja 21 en met een weet niet allemaal aan de rechterflank en met de BBB. En dan willen ze ook met de ChristenUnie en dan willen ze met die en dat. Dat gaat niet.
0: Het wordt niks.
1: Het wordt helemaal niks.
0: Ja, ze proberen zigzagen tegen de wind in te zeilen, maar dat gaat echt niet. Dat gaat het echt niet worden. Dus ja, hamelijke stemkerkering. Hamelijke stemkerkering.
1: En wat ze ook gaan beslissen, het is geen goede beslissing. Het is ongefundeerd. Het is alleen maar gebaseerd op angst. Angst om de rekening te krijgen.
0: Ja, goed.
1: Bij de volgende verkiezingen.
0: We gaan het zien. Dus ja, dat is even in het kort over de begroting. Prinsjesdag is in september, 21 september. Als ik me derde dinsdag van september. Ga aan de.
1: Zeker.
0: Maar
1: mooi. Sugar.
0: Kijk, ze doen ja, zeker. Andwa sugar.
1: Andwa jam kinila. Nee, dat moet er mooi uitzien. Ja, andan na mooi de kaiga.
0: Maar hoe weet je hoe het andan goed eruit ziet?
1: Je kunt het toch zien. De buitenkant kun je toch zien, maar ja.
0: De sugar wala riga.
1: Flakka.
0: Ruim 300 Belgen zijn ziek geworden door salmonella. Ook in Nederland eieren teruggeroepen. Dus.
1: Met eieren moet je sowieso voorzichtig zijn. Denk dat niet eieren rak de wega gewoon in een kast.
0: Ja.
1: Moet je niet doen. Eieren moet je koel bewaren.
0: Moet je koel bewaren.
1: En eigenlijk, volgens mij, moet je het maar een weekje bewaren.
0: En niet te lang. En niet te lang, inderdaad.
1: Eén weekje. Odeer het mee. Eieren soms, ik mag naar een kalender, koelkast van me.
0: Maar dat,
1: koelkast me hena.
0: Dat vraagt om problemen. Nee, eieren ja,
1: keer bio. Dat is een koelkast me hena. Ook, nee, zo is werkt.
0: Nee, nee, niet, ook even een houdbaarheidsdatum heen gaat aan de wakker.
1: Dus toch als je voorzichtig reed. En daarmee zit nou salmonella, hojaiga, or dusa dusa chich. Hamrijan dusa chich me odna na hove snel. Dus je moet echt extra voorzichtig zijn met anda.
0: En de wat je heen gaat.
1: Andere zuivelproducten.
0: En de wat je heen gaat mooiste uitkoken of goed bakken dan de bacteriën marijakina.
1: Nee. Zo'n purana anda toe kan je zeggen dat je. En als die anda ook nog eens buiten heeft gestaan, Lloyd. Hè? Ja. De anda ke panda ho jaiga. Dus. Je moet een beetje
0: purana anda, nava anda, sugar anda. Sugar anda had ik nog nooit gehoord. Sugar anda. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk, zal ik ze bekijken.
0: Ach,
1: jongen. Door wat, Jan?
0: Laten we beginnen vandaag met één onderwerp. Of twee onderwerpen die we dan vandaag kunnen behandelen. Tot half twee, denk ik. Dan is het mooi geweest,
1: heel
0: toch?
1: Heel snel. Diamanten, toch? Diamanten zijn voor altijd? Nee, helemaal niet. Jongeren hebben andere prioriteiten, Lloyd. Is hij diamant John Banega? Of Banega synthetisch?
0: Ja.
1: Dus gewoon fabriek met Banega. Of hele diamant ke prijs John Banega. Dus nu wel, wat jij hier naar je diamant kiest, zomaar.
0: Yeah.
1: Of John Generatie Set, hij gaat toch? Jensi?
0: Ja.
1: Jensi, dan moet je dat zo opnemen.
0: Jensi, ja.
1: En millennials.
0: Ja, ja.
1: Die hebben andere prioriteiten. Oesapke bestedingspatroon, zo hij gaat, is ook anders dan bij ouderen.
0: Acha?
1: Want ze besteden hun geld liever, Lloyd, aan kleurstenen.
0: Kleurstenen.
1: Aan zilver. Aan zilver, aan dat soort dingen.
0: Hey?
1: Maar niet aan diamanten.
0: Niet aan dus diamanten en goud.
1: Steen. Nee, aan goedkopere dingen, joh.
0: Ah.
1: Besteden ze liever dat. Dus dat is wat zij doen.
0: Ja.
1: En Auro Likhalbab richt wat mee.
0: Ha.
1: Ze besteden hun geld liever aan ervaringen. Denk je dat ook? John Overhamluk wat jij net. Ze gaan liever naar festivals. Ze gaan maken liever een lange reis.
0: Ze maken herinneringen.
1: In plaats van diamant, kinderen, kluis mee.
0: Ja.
1: Dus
0: ze maken herinneringen.
1: Ergens hebben die kinderen gelijk.
0: Ja, natuurlijk. Je moet elk moment van je leven moet je genieten. En ervaringen of herinneringen maken die je kunt maken. Nou, hoor ik het nooit mooi, toch? En vooral het liefst met je. En het liefst met je gezin, toch?
1: Laten we dat een beetje leren van de Gen Z generatie.
0: Ja, Oira
1: onderwerp wel lamba hega, barka hega, maar om het neppe chord deila. Duitse economie John hega, u hega Europa ke motor. Duitse economie John hega. Eigenlijk kan ook jij mooi se volg kereke, ki Duitsland me ka hovega.
0: En Nederland volgt Duitsland ook, hè?
1: Wij volgen dat niet goed, hè?
0: Ja.
1: Ham ook takil Amerika me ka hovega. Of Suriname met Kahowega, ook interessant.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk zou je in Nederland goed moeten opletten wat gebeurt er met Duitsland.
0: Ja, maar
1: met name op economisch vlak, maar ook politiek hoor.
0: Ja.
1: Maar economisch, financieel heel erg belangrijk. Omdat Duitsland, als het niet goed gaat met Duitsland, is dat een voorbode dat het in Nederland ook niet goed gaat gaan.
0: Dus oké, okay, Duitsland mooi jaaike, na mooi jaaike.
1: Na mooi jaaike, maar ook slecht jaaike.
0: Oh, oké.
1: Okay. Duitsland is de motor. Van de Europese economie. Is het zo,
0: ja? En met name voor Nederland. Met name voor Nederland.
1: Voor Nederland is het de belangrijkste handelspartner. Ook er met de basis van de handel John Hovega, Nederland mee. Hoe hij gaat met Duitsland.
0: Ja.
1: Maar de economische groei, maar goed slecht hij gaat. Maar probleem waar komt hij gaat? Probleem waar hij gaat? Duitsland heeft te lang weggekeken van innovatie.
0: Ja.
1: Duitsland is bijvoorbeeld autotakija, Duitsland.
0: Ja.
1: Bouwde hele goede auto's, bouwt nog steeds hele goede auto's. BMW, Mercedes, Audi. Barka, mooi merken. Betrouwbaar, maar ze vragen de hoofdprijs ervoor.
0: Ja.
1: Maar wat ze niet hebben gedaan bijvoorbeeld, is heel snel innoveren.
0: Ja.
1: Met elektrische auto's.
0: Maar hoe lang gaat het duren voordat zij die achterstand hebben ingehaald?
1: Nou, de Chinezen hebben nu zo'n voorsprong genomen. Als Europa nu Duitsland niet beschermt, met allerlei importmaatregelen.
0: Ja.
1: Toch? Want China is een hele grote concurrent. Dus je moet importmaatregelen hebben. Dus je moet die producten van China heel duur maken in Europa. Maar hoe lang ga je dat doen? Dat is toch slecht?
0: Dat is zeker
1: dan
0: slecht.
1: Hou je kunstmatig de Duitse industrie in leven.
0: Ja.
1: En alles wat je kunstmatig in leven houdt, Lloyd, is niet goed.
0: Nou, behoudelijk naar
1: je. Je moet liever die industrie kapot laten gaan en zelf laten innoveren. In plaats van te veel te beschermen. Want dan ontbreekt de prikkel om dingen snel door te vuren. Duitsland bijvoorbeeld. Aha. Doet heel weinig met AI nog steeds.
0: Maar hoe kan dat nou? Zo'n groot land, Etnam, Barkadees.
1: Het is onvoorstelbaar.
0: Heeft het te maken met dat ze kortzichtig zijn? Of gaan ze...
1: Nee, dit is wat Engeland vroeger heeft meegemaakt.
0: Ja.
1: De achterstand van de vooruitgang.
0: De achterstand, maar dan moet je me uitbeleggen.
1: De achterstand van de vooruitgang.
0: Dus de achterstand Engeland, van de vooruitgang,
1: Engeland
0: ja.
1: heeft dit vroeger ook al meegemaakt.
0: Ja.
1: Engeland was ook een economisch grootmacht.
0: Ja.
1: Innoveerde niet meer. Dacht van, hé, jij zet challenge.
0: Niemand kan ons... Ja. Ja.
1: We gaan vooral geen dingen veranderen, want ons systeem werkt fantastisch.
0: Ja. Ja.
1: Maar zodra je die houding hebt, word je lui, word je arrogant en dan word je links en rechts ingehaald. En Duitsland moet nu heel snel gaan innoveren, krachten bundelen, nadenken over de toekomst. Want abitterlijk John Cash Koura, ook al matlaba, ki paisajon de wat oké? Dat heel ding gaat weg.
0: Ja.
1: Dus dit is wel zorgelijk, hoor, ja?
0: Toch naar welke risico, bondspresident, toch naar welke risico van Duitsland?
1: Maar mag je naar Duitsland, sorry. <sorry. laughs>
0: Maar toch naar welke risico van aan het EG, maar advies, want door advies is een paar bizar hangen.
1: Namelijk gratis advies, dat voor je naar Soen is.
0: Namelijk heb ik zo bijna de koffie, chai en cash.
1: Ik verhuis naar Singapore binnenkort, Lloyd.
0: Oh ja,
1: nee, jij moet verhuizen naar Singapore.
0: Ik moet verhuizen naar Singapore om 50.000.
1: Dat kan hoor je, hè?
0: Om 50.000 te krijgen, hè? Bij elke geboorte van een kind.
1: Stel je voor dat jij die kinderen in Singapore had gekregen, Lloyd.
0: Mooi. Hè?
1: De 50.000 per kind keer 8. 4 ton toch een miljard.
0: Elk jaar. Serieus. Maar een paar miljard meer, hè?
1: Dus in Singapore worden te weinig kinderen geboren. In Nederland trouwens ook.
0: Overal eigenlijk.
1: 0,87. Dus dat is te weinig, hè?
0: Is te weinig. Hamelijk je pensioen ook in herringen.
1: Dus je hebt een man en een vrouw. Dat zijn er twee samen. Even uitleggen, simpel ze. En die twee samen krijgen 0,87 kinderen. Dus niet eens een kind.
0: Ja.
1: Dus dat is een soort kitna snel wapen vergrijzing.
0: Ja.
1: Om het gezond te houden, moet je geboortecijfer in elk geval boven die twee zijn. Toch?
0: Boven die twee zijn.
1: Want man, vrouw is 2. Dus 2,1 zou wel goed zijn.
0: Ja.
1: 2,1 zou wel goed zijn.
0: Ja.
1: Maar je kunt niet 0,87 kind krijgen. Dat
0: is een probleem.
1: Dat gaat niet.
0: Is een probleem voor de toekomst.
1: Ik leg het even cijfermatig uit. Ja. Natuurlijk kun je niet 0,87 kind krijgen. Maar luisteraars snappen wel wat ik bedoel. Dus geboorte van baby's trouwens daalde vorig jaar 11%. Ten opzichte van een jaar eerder. Dus dat ding gaat bergafwaarts. Dus Singapore regering Bolisun, Tulun Larkale, Orham toch 50.000 euro debe.
0: Ja. Ja, want...
1: mooi deze jaar.
0: Ja, ik heb bizar deze jaar. Maar hoe zou ik zeggen, van Sunna, als we niet gaan ingrijpen, dan hebben we in de toekomst wel problemen. Want dan heb je heel veel ouderen. Die ouderen hebben zorg nodig. En pensioen heb je ook voor die ouderen. Dus allerlei problemen die gaan opeenstapelen. Je kan niet alles met robot natuurlijk vervangen, hè?
1: Nee, zonder aanwas geen groei van de economie. Maar jammer voor jou, Lloyd. Jammer. Mou deribe, Chijwail. Ab tu baap op naam hangen, maar ab aanwezen. Nu pas komen ze met dat ding.
0: Nu pas komen ze ermee. Maar goed, in Nederland heb je datzelfde probleem ook. Dus er moet wat gebeuren vanuit de regering.
1: In Nederland heb je nog immigratie, die dat enigszins natuurlijk dempt, dat effect.
0: Ja.
1: Het is geen Hosanna nog.
0: Nou.
1: Dus ja.
0: Iets wat je heen gaat, maar dat liedje heen luik, hè? Dus ja,
1: iets wat hem ook het op persoonlijk zijn oplossen, ik Lloyd. Lloyd gaat dit probleem persoonlijk oplossen. Komt goed, zo de Wallo. Volgende ding wat ik even snel wil behandelen,
0: ja,
1: Lloyd.
0: Ja.
1: Krimflatie. Toejane krimflatie.
0: Krimflatie, haha.
1: Ook een matlab is dat Sauda Pani toe je yakin hai, John Pahile raha bijvoorbeeld 1 kilo ke verpakking voor 5 euro. Ab kilo verpakking was aan kamti kar deze bij 0,75 kilo, ook voor 5 euro. Dus je betaalt dezelfde prijs, maar je krijgt minder.
0: Dus pakket chota kribe, maar ohi prijs dat u bereikt.
1: Ohi prijs, wa. Dus oké, bole krimflatie sabar.
0: Ay, miga, dus verschillende ook alles weer nog wat, hè?
1: Ha, ook krimflatie. Dus hier krimflatie, 500 gram. कि जो तू भरत रहे अब 400 ग्राम पर ये मैं ये लेत नहीं ओप
0: मैं ये चीज वाला चोरी है यार
1: वो जबर चोरी बलासर करे यार आदमी या चोरी बार नतुलक
0: एक खाती आदमी के चाहिए गुस्सा के दुकान में जाए के बोल के
1: anti inflatie partij. De AK partij, AKP partij. anti inflatie partij.
0: Ja.
1: Maar dus toen hebben we het geld gekregen. Je kunt er niks aan doen, jammer genoeg. Maar die verpakkingen worden steeds kleiner. En consumenten hebben dat soms niet eens door.
0: Want nee, natuurlijk hebben ze dat niet
1: door. Je denkt, botro is botro, klaar, is goed.
0: Ja.
1: Toen merk wat ik klaar uit het rode je taak je pijler 800 gram, op hoge bij 600 gram.
0: Ja.
1: Je verwacht dat helemaal, maar zo nee wel dus. Iets is wat hoe wij gaan Nederland met thorasse, bachke rijna.
0: Ja. Nou ja, nou, je hebt iets bekijken aan hem. Dus ja, we hebben vandaag heel lang gesproken met elkaar. Eigenlijk een beetje ten korte. Nou ja, we kunnen nog uren doorgaan, maar ja. Gaan we even kamer, toch ook kamer, je toch kaarskam naar
1: हमें काम धंधा ना आएगा हम मोई मोई चीज मांगिला बतियाई रेडियो पे
0: हम
1: इंस्पिरेर
0: या ik snap het wel je hart is er helemaal vol van dit weekend en dus dan ben je helemaal geïnspireerd om kinder heet je door Mujama hoe ga je eigenlijk hè
1: bahuchit maar binnenkort wil ik dan praten over taxichauffeurs
0: taxichauffeur ik vond
1: die zich misselijk gedragen
0: arre taxichauffeur
1: ik wil het hebben over een mevrouw die is gescheiden die heeft 2 miljoen gekregen maar binnen genoeg maar
0: arre
1: hè om mange hermijn paisa Hamangila batjai over een villa die gekraakt is.
0: Ah ja?
1: Oesam namangi nikre, felwama se. Hamangila batjai over Iran.
0: Ja.
1: John 10 miljoen dollar rakis op het hoofd van Barron. Trump ke betwa, is bariske.
0: Oh ja.
1: Oké, koi maar dit 10 miljoen.
0: 10 miljoen euro.
1: Ha. Dekh le to ke na chich ko over amal batjai.
0: Ja.
1: Hamangila batjai over woningmarkt, Lloyd.
0: Ja.
1: John Chagrega prijs khali ki dalo hoiga door krim door krim van bevolking wat gaat er gebeuren ook erbaar in mijn wat jij
0: ja want dat is wel een mooi onderwerp ook het heel mooi onderwerp toe ik kan maar mee te maken wat jij
1: chun ke rakh li baki lo
0: sun maar dheer burwa burwin haiga met respect hoor burwa burwin haiga
1: main burwa banawega boy
0: Met respect, Buzorgo Hega, die een eigen woning hebben. En straks, ze wonen in een groot woning. Maar ja, woningmarkt, ik heb daarmee. Maar goed, daar ga je
1: maar
0: natuurlijk...
1: Maar we gaan het allemaal bespreken. Maar Lloyd,
0: bespreken,
1: wat
0: ja.
1: ik wel even wil doen,
0: Toen kon je man, Hega.
1: Omdat hem Janila heer Surinamers Agorega in nieuws won.
0: Ha.
1: Ik wil filmproducent Rodney Leisner, toen Janne, die is verdwenen in Suriname.
0: Ja.
1: सुनने वालों हम ना बोली ले बात या हमारे ऊपर ना गुस्से ही है मैं हम एफ बोली ला जो लिखल बा क्रांति में
0: हाँ
1: एगो नेदरलैंड्स का फिल्म प्रोड्यूसर 52 यार के उगल है सर नाम में नहीं पता होइगे
0: हाँ
1: आदमी खो जाएगा कि कहाँ बा कैसे
0: लोग होइगे नहीं पता होइगे हाँ
1: हैव द लास्ट फिल्म पे ऑपगेनोमा
0: हाँ
1: फॉर दैट ही स्पोरलोस फॉरडवेन
0: ओके
1: एंड फॉर मेदर कैनर्स
0: हाँ
1: इज दैट द स्टेम फ्रॉम रायन T.
0: Ryan T. Ryan T.
1: Is een hele bekende man dus in Suriname.
0: Ha.
1: Hij is een van de verdachten in het misdaadonderzoek rond de verdwijning van deze man. T. zou inmiddels voortvluchtig zijn. De auto die vrijdag verbrand werd gevonden, is inderdaad van Leisner.
0: Acha.
1: Dus dat is een Leisner die hij gaat.
0: Or ook, dus, ook een lichaam abena middel zeggen.
1: Ja, abena. Dus ik naam bij een keer DJ.
0: Ja.
1: Sam Sin heet die man.
0: Oh, van Rodney dus.
1: Van Leisner.
0: Ja.
1: Ja. En hij was verbonden aan Rudisa Concern.
0: Hoe de matraha van de voormalige.
1: Nee, die andere man, die Ryan T.
0: Ja.
1: Was voormalig schoonzoon.
0: Ah, oké. Okay.
1: En hij had een belangrijke functie binnen Rudisa.
0: Ja.
1: Nadat hij scheidde van de dochter.
0: Ah, oké.
1: Dus die Ryan T. is gescheiden.
0: Ah.
1: Na de dood van haar vader.
0: Ja.
1: Nam Leisner zijn plek in de top in.
0: Ah, oké.
1: Okay. Als Chief Commercial Officer, CCO.
0: COO, oké. Okay. CCO,
1: hij zou ook een relatie hebben met de ex van de verdachte.
0: Aha.
1: Die krantie liek hij als zo'n Dus klop hoe ik je na klop hoe ik een krantieke baat heb. Maar in elk geval hoor je dus die Ryan T. praten met hem in het laatste filmpje. Het is allemaal luguber wat er in Suriname is
0: maar,
1: gebeurd.
0: Maar Suriname is het Tizon Hohega, Arend, wat daar in Suriname gebeurt. Dan word je toch wel... Ja, ik vind het wel een beetje eng, al die
1: Het is ook heel eng.
0: Al die dingen die daar gebeuren. Van, hoe hou je... Ja, en Suriname gaat richting... Teelpaai zeggen, oude heerpaai zeggen, eigenlijk bij Pieter. En al die drugsgerelateerde criminelen die daar zijn. Dit is toch, ja, dit wil je toch niet hebben als staat zijnde. Hè?
1: Nee, maar dit is niet goed voor het land, wat er allemaal gebeurt. Dus, ja. En het is natuurlijk ook, dit gaat echt te ver, denk ik dan. De auto die vrijdag werd gevonden in een moeras in Saramaca blijkt inderdaad van Leisner te zijn.
0: Ja. Ja.
1: Samen Sochatra, Skotus en Naamke, maar nu weten ze het zeker, want het chassisnummer van het wrak,
0: ja,
1: dat wat geperst, dus wrakwa, dus die auto hebben ze geperst.
0: Ook dat nog.
1: En in brand gestoken.
0: Ja.
1: Maar een chassisnummer was nog zichtbaar.
0: Ah, oké.
1: Okay. Daardoor weten ze zeker dat het deze auto was. Dus er zijn 4 verdachten in beeld, het is echt allemaal gedoe daar. En die Ryan T. schijnt een hele bekende persoon te zijn. In Suriname. Dus ja, Sonewalo. Laten we daarmee maar afsluiten.
0: Nou ja, ik hoop dat voor de Surinaamse overheid, Marcus Coutu, dat ze dit soort maffiapraktijken kunnen beperken. Want ja, het is niet goed voor het land. Niet goed voor het land. Nou, Arend, dankjewel. De heer Bater had ook een boelke, maar ja, ik moet het kort houden. Morgen kunnen we verder praten.
1: Zo is het. Hele mooie dag verder. Goedemiddag, Lloyd.
0: Goedemiddag. Hallo, ham je hing ze smaakert hè? Aasje programma Coffee Chai middagshow afgewaaste. Ik hoop dat jullie hebben genoten. De heertjes hebben het jijken natuurlijk. En natuurlijk, Bihan, is er een nieuwe uitzending van Coffee Chai middagshow. Ik wens je een hele mooie zomerdag. Aatje, mooi weer. Bihan, mooi weer. Het is donderdag, mooi weer, Higa. En ik hoop dat het richting toch ietsje warmer wordt dan 25, 26 graden. Ja, toch? Laten we nog een beetje daarvan genieten. Geniet vandaag vooral even van het rustige zomerweer. Nou ja, 37 graden, tonahega, geen zware buien. Gewoon zon en kopje koffie, chai. En hopelijk ergens vandaag een goed gesprek met elkaar, met iemand. En misschien stel je iemand straks gewoon eens die vraag. Hoe gaat het echt met je? Ja, ja. Kan ik hier zo liggen van, ai, hamese pushi. Hoe gaat het echt met je? Probeer maar eens. Met iemand waarvan je, waar je om geeft. Een dierbare. Ossetupuch. Van, hoe gaat het echt met je? Mijn hoe Lloyd Mahabir. Namaskar. Mooie dinsdag. En blijf luisteren naar Ujjal Radio. Mooi zeer hier.

is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Yes, yes, yes, Brassafest. 2 jaar, Hoja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brassafest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brassafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brassafest. Beste DJ's en beste dansgroepen Nederlandka. Get your tickets now via brassafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brassafest. Get it now online via brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Moena's Cake and Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake and Boyo op Brassafest. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele boyo. Vers homemade en met liefde gebakken mahout piarse. Proef het zelf op Brassafest. Moena's Cake and Boyo. Brassafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Duitsland wordt hiermee de eerste Europese markt van het bedrijf. De komende weken rijden voertuigen handmatig door München om kaarten te maken. Waymo verzorgt momenteel meer dan 500.000 betaalde ritten per week in 11 Amerikaanse steden. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5.000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van demonstranten, ook mensen die niet eens protesteren. Hij noemt dit een gigantische humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon na Amerikaans-Israëlische aanvallen zijn de executies toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
2: तुझे लगे ना नजरिया
0: उजाला रेडियो द हिंदुस्तान से साउंड फॉर नीदरलैंड via DAB+ एंड वर्ल्डवाइड ऑनलाइन जॉइन द मूवमेंट फॉलो ऑन्स ऑफ सोशल्स फेसबुक इंस्टा टिकटॉक एंड यूट्यूब कैनल स्प्रेड द वाइब शेयर द लव उजाला रेडियो ऑलवेज शाइनिंग Mode. Op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brazzavest. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Den

0: aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzavest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm warme brazza.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter bij elkaar, staat er nog 140 kilometer. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel vrij. De meeste vertraging nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot, namelijk 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Verder is de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen dicht bij de Rottemeren-tunnel. En dat heeft te maken met technische problemen. Daardoor in beide richtingen een behoorlijke file. Je kunt omrijden over de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hallo, dit is Ukulele Radio. Dans je mee?

0: wonen. Daardoor in beide richtingen een behoorlijke file. Je kunt omrijden over de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hallo, dit is Ukulele Radio. Dans je mee?

0: listening.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Het Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. En een rechter in New York weigert de veroordeling van de 64-jarige Ghislaine Maxwell te herzien. Maxwell vroeg dit zelf aan en vertegenwoordigde zichzelf, maar voerde volgens de rechter geen waardevolle argumenten aan. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt aan mij. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ja. Yes, het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brassevers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassevers.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm gurm warme brassa namens Brassevers. Brassevers Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Tout de jaar hoja. De beste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brasavest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasavest.nl. Get it now on brasavest.nl. Brasa Vest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brassevers komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brassevers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. India's restaurant Payal.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen noemt dit de grootste salmonellenbesmetting ooit in België. Op 10 augustus werd het bedrijf volledig stilgelegd na besmetting in een tweede stal. Het bedrijf exporteert naar 8 landen. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe... Jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa.
6: Klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste vertraging is er nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is het oponthoud een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. Verder is de Rottemerentunnel in de A16 nog altijd dicht in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 Gouda Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein ook nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to

0: You are. Ujala Radio Headlines. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. En Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ए, ऐसा लगा तुमसे मिलके कि अरमा हुए पूरे दिल के। फिल्म परिंदा का गीत आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर से आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. En Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ik hou van Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brasavest. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brasavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In

0: Het is bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready to tayar hoja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillena via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutajar Hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilse Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinaak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, dan ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, gurm, brasa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heetste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. VS-deskundige Philip Marai van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Minister Bessent presenteerde uitgebreide sancties als economische D-Day, maar economen twijfelen aan de effectiviteit. China wordt ontzien, terwijl Iran al decennia ervaring heeft met het omzeilen van sancties via Rusland, Noord-Korea en China. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to

0: aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Toen Jan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm garm, warme brazza. Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan het al, Ujan Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dilse baat kan naar? Toch aan wie? Dilse af se baat kringe. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hai.

Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brazzaville. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota sets, wierook, gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzaville ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzaville. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzaville meer.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zullen we in doen met Baudi Naam Kamai? Aurare, Braza Vesper, Tira Kusal.

En natuurlijk hebben wij ook op Brazzafest Anupa van Diamonds 2000. Our Anupa, ik was mee. Zera Suni, je nog maar. Op Brazzafest is Anupa ook aanwezig. Toe je begin.

En natuurlijk hebben wij B-Tune voor jou op 29 en 30 augustus. Brasa Vesper. B-Tune van de band. Arie Haap Kleer.

Koop je Super Early Bird stickers via brasafest.nl. Wacht bij Aap Geriedelina. Arie he, Aapke was de himmend van Sensation.

we Kaarten Nicky Liberté. Koop je kaarten via brazafest.nl. En natuurlijk hebben wij op Brazafest 29-30 augustus Lady Sanjana.

En natuurlijk op Brazzaville Express gezet daar hè. Mokka Singh, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokka Singh, kwaas me zoenie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mukesh.

Nederland kent zoveel Georgia's muziekformaties, de heetste muziekformaties en artiesten zullen aanwezig zijn op Brasa Fest. Jessica, Sensation Care, Prashant.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. PS-deskundige Philip Marij van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. En in België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hamboli toch? Ik zie Jibberjus muziekformatie. Hey guys, ik zie exclusief met Randhir. Kijk, waar is mijn chili zoente?

zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Rani Datai is ook aanwezig op Brasa. Aye, our dikke, the performance of Rani Datai op Brasa Fest.

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Vesme. Toki oude keperie, toki dikke keperie, toki soenie keperie. En natuurlijk hebben wij Sonia.

Brass Affairs Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassaffairs.nl.

Ujala Lahar Hai, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur gaane wale honge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brazzaville komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori. Of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Jia Event Center Den Haag. India's restaurant Payal.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest in the Summer Edition. GIA Event Center Den Haagweg. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brazzafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazzafest. The Bad met Kieran Kadar, Misanj, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Nataraj, Umar en Squad met Umar, Waik de Zijn, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viret, Sorry Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. To Aye, to Ghanit Karier, to Kedeghi Kwari, to Kesuni Kepari, ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, gurm brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dibke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, gurm, warme brassa. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: Dil ko chhu jane wale gaane. Sirf Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. En VS-deskundige Philip Marij van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Yes, yes, yes, Brasa Fest. Tayyar ho ja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brasa Fest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brasa Fest. De heetste muziekformaties.

0: Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer, Tujan Hitoch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Yes, yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm, gurm, warme brassa. Namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Tout de jaar hoja. De beste muziekformaties. En artiesten uit te zien op één event Brassefest. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassefest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassefest.nl. Get it now on brassefest.nl. Brassefest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisi ka munne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warm.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist.

U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

ये है उजाला रेडियो सुनने वालों, उजाला रेडियो के जरिए यहाँ से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मेद शो आपके वास्ते। Het is vandaag dinsdag 25 augustus. Oh, Rabbi, Hamari staat hier in Wallahe Aach. Ja, vandaag is hij er wel. Or, op tijd eigenlijk heb je Turnje studio mee. Dus zometeen dan starten we met koffietje, middagshow met luchtige ontwerpen. Aachke sommetjaar, Anuel Dienukbare met sommetjaar. En misschien kijken we ook in de glazen bol. Maar gaan we hem ik ga hem mijn uit toelen kunnen. Ik ga hem het na moeilijk leggen. Jun loon kun je, ja, als je een patterdeal hebt, toch? Dat zou kunnen zijn na raken hoor. Maar ik ga hem, dit raakt wel toch iedereen, hè? Ik ga hem dat zo zo niet. Dan moet het je wel raken. Ik heb een spon, ik heb een mohabbat. En dan zometeen de headlines. En dan start ik met Anand hier in de studio. Intussen krijgt hij zijn koffie.

बचपन की मोहब्बत, अभी आपने नहा सुने सुनो, बहुत ही पुराना गाना है, माँ फिर से गाए गए हैं, मावल मो इखदान। बचपन की मोहब्बत दिल से जुदा ना करना, जब मेरी याद आए उजाला रेडियो के जरिए हम ला रहे हैं आज का हेडलाइंस और आज के समाचार में क्या समाचार है सुनने वालों। Zometeen dan gaan we vandaag in koffie chai met Alan praten van in weekend met Kabel, aan wel in weekend met Kahoega, aan wel ik die nu met Kahoega. Headlines van vandaag: begrotingsonderhandelingen zitten muurvast. Het minderheidskabinet van premier Rob Jette heeft nog altijd geen akkoord met de oppositie over de plannen richting Prinsjesdag. Volgens de laatste berichten is steun voor de begroting nog ver weg. Autojane to aan een bultje krijgen, je moet weer gaan stemmen. Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone. Nieuw onderzoek laat zien dat de helft van de kinderen online wel eens berichten zien of ziet die hen bang of verdrietig maken. De overheid roept ouders vandaag op om eerder en vaker met hun kinderen over online leven te praten. Nou, zroer aapkietje. Praat zeker met je kinderen als je hun van kleins af een smartphone hebt gegeven. Praat met je kinderen. Beveiligers op Schiphol voeren woensdag en donderdag korte acties. Toejane de Heer. Ze leggen het werk meerdere keren een kwartier neer. Reizigers kunnen daardoor te maken krijgen met langere wachttijden. Dus hou daar rekening mee. En onze nieuwe bondscoach Safi wordt vanmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje. De voormalige trainer van Barcelona heeft voor 4 jaar getekend en moet het Nederlands elftal weer herkenbaar aanvallend voetbal laten spelen. Nou, we gaan het zien, hè? Iran dreigt met vergelding na nieuwe zware Amerikaanse sancties. Washington heeft tientallen personen, bedrijven en schepen op de sanctielijst gezet en dreigt landen die zaken blijven doen met Iran de toegang tot het dollarsysteem te ontzeggen. Nou, bijna de helft van de olie in de wereld komt inmiddels uit conflictgebieden. En de oorlog rond Iran, de oorlog in Oekraïne en problemen in andere olieproducerende landen zorgen voor de grootste verstoring van de olievoorziening ooit gemeten. Nieuwe handelsspanning tussen Amerika en China. President Trump bereidt volgens het AP een nieuwe importheffing op Chinese goederen voor, omdat Washington vindt dat China de wereldmarkt overspoelt met te goedkope producten. Indonesië kan met zware bos- en veenbranden. In Zuid-Sumatra is de luchtkwaliteit zo slecht dat inwoners massaal bijeenkomen om te bidden om regen. Inmiddels is hij hier in de studio. Op de achtergrond hoor je dan Tira. Tira Kuzal is ook aanwezig op Ujala's Brassefest. Komend weekend, Haltjel Hangama Honewale He, GIA Event Center Den Haag mee. Heb jij je kaarten nog niet gekocht? Koop ze online, dan ben je goedkoper uit.

0: Ja, je bent er, Ja, je moest even bijkomen.
1: Daar gaan we dan.
0: Keizer Buiten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lloyd. Ja. En al die fans die ik heb mogen ontmoeten, hè, Lloyd.
0: Ja. Wat daar? Ik ben benieuwd.
1: Ja. Al die fans wil ik een grote brassa geven. Ik wil garm brassa.
0: Garm brassa. Maar toen garm brassa. Deed je klik ki abe die or garm brassa.
1: Deer deed je klik or deer abe debe.
0: Ja.
1: Maar wat een lieve fans hebben we allemaal, Lloyd.
0: Ja. Heel erg veel. Ja.
1: Groot liefhebber van Ujala Radio, maar ook groot liefhebber van Lloyd Mahabir. De chai in ons midden.
0: De chai, ham chai, maar toen koffie waard in,
1: hè? Meneer van de vieze koffie.
0: Dus ze luisteren wel naar je vieze slurp koffie.
1: Grote brassa geven. Ik wil garm brassa.
0: Garm brassa. Maar toen garm brassa, deed je klik ki abe die or garm brassa.
1: Deer deed je klik or deer abe debe.
0: Ja.
1: Maar wat een lieve fans hebben we allemaal, Lloyd.
0: Ja, heel erg veel. Ja. Ja.
1: Groot liefhebber van Ujala Radio, maar ook groot liefhebber van Lloyd Mahabir, de chai in ons midden.
0: De chai, ham chai, maar toen koffie waard in,
1: hè? Meneer van de vieze koffie.
0: Dus ze luisteren wel naar je vieze

0: in heel Nederland. Hem lukt Jan het Rehitschijwa, maar het is overnieuw bevestigd.
1: Toen zeker, zeker Maaiveld onderzoeken, Maaiveld.
0: Letterlijk, letterlijk Maaiveld kwap. Letterlijk Maaiveld kwap, maar het had really leuk. Maar etena liefde, etena complimenten.
1: Ja.
0: Echt,
1: ja,
0: echt ongelooflijk.
1: Het was wel een mooie, enerverende weekend voor jou. Hè?
0: Voor mij was het een heel mooi weekend. Het was prachtig om zoveel mensen te ontmoeten. En
1: ja.
0: Zoveel liefde te ervaren. Mensen hebben me nog net geen handtekening gevraagd.
1: Mooi, mooi. Foto wel, toch? Foto wel.
0: Heel vaak op de foto geweest, ja, met fans. Aha. Van Ujjal Radio, maar ook fans van Koffie en Chai. Heel veel praatjes, heel veel complimenten. Alleen maar leuke mensen. Echt,
1: ja,
0: waar.
1: Ja, ja. Heel mooi.
0: Zoveel,
1: ja,
0: mensen gesproken om een mas ikko wanklank na. Nou. Ikko kooi naar haar om een Lloyd John Bole van hey, tulon kakere hega.
1: Ja.
0: Geen één. Alleen maar liefde, alleen maar leuk.
1: Ja.
0: Superleuk. Dank voor al die mooie woorden en liefde die we hebben gekregen van onze fans. Lloyd,
1: ja,
0: ik moest daarmee even beginnen.
1: Ja, nee, he? heel goed. Want Hamdi Klitukabele op Facebook van Ujala zag ik heel veel van jou. Want ik kon er niet bij zijn, maar jij was er wel bij met andere collega's natuurlijk. En Hamdi Klitukabele, Bashpanke, Mohabbat, ja, Bashpanke, Dostob, Himabet, ook heb je ontmoet, kan je zeggen. Is toch wel mooi, hè, waar je was.
0: Nou ja, dat is het leuke van dit soort festivals. Zo'n Hamlok Hindustani wat, die Hindustani ke feest mee,
1: ja,
0: Hindustani ke festival mee.
1: Ha.
0: En je hebt van die mensen die soms dom doen en raar doen.
1: Ja.
0: Maar laat je daardoor niet beïnvloeden.
1: Nou.
0: Laten wij die 99% die er is van de mensen, dat zijn allemaal mensen die oké zijn. Mensen die daar naartoe gaan om een leuke tijd te hebben.
1: Ja.
0: En dit zijn onze momenten, Hindustani ke moment. Dit soort evenementen komend weekend, afsluiting, Lloyd. Allermooiste evenementen, John E. Zomermiddag. Dheer raha, gelukkig, mooi. En wij gaan nu afsluiten
1: gaan
0: met
1: afsluiten.
0: Het allermooiste.
1: Ja.
0: Met het allermooiste evenement van het,
1: ja,
0: jaar.
1: Toch? Ja.
0: John May, hele gezin Isaac, ega, Lloyd.
1: Ha.
0: He?
1: Ha.
0: Dus na kikhali tu ayemape, als je oud bent, op leeftijd bent, of als je jong bent, nee, kom met het hele gezin.
1: Ja.
0: Kinderen zijn welkom. Nani is welkom. Aji is welkom. Aja. Aja kena bhoelak hoi toch?
1: Aja is ook zeker welkom. Zeker niet. Aja kena. Dada kena.
0: Ook, nana.
1: Dus,
0: nana,
1: ja,
0: is, dus
1: ja.
0: Iedereen, ja. Chota se lekker barka.
1: Ha, en bij deze ook oproep aan alle mensen. Dus aber mai baap kena bhoel. Je John zei het. Te huis met het twee. Aanleunwoning met het twee. Bejaardenhuis met het twee. Oezo kena bhoel. Oeh, kele ke je wapen. He?
0: Ego londa, ego admi hamme chai bole ke usne
1: londa gai sa cha. Londa admi, ha.
0: Okar naam hai ga Sudhir.
1: Sudhir, Sudhirva.
0: Sudhir N.
1: Sudhir N.
0: Je krab baat bolie te. Krab baat je bolie te achter namo na mag bole.
1: Na.
0: Je ken de regels.
1: Ja. Maar Sudhir N.
0: Ik kele wang humat raha. Ujala radio ke lage.
1: Hem de klim.
0: Toh okar mai aile, baap aile.
1: Haan. Kaabhel haap.
0: Ke deis hai Sudhir ke direct.
1: Sudhir ke Kaabhel ke deis.
0: Toke wel samai hai ga yaa ghume ke.
1: Haan. Maar
0: toke samai na hai. Hamal lage awek eif. Ego breer khai kati.
1: Sudhir.
0: Sudhir eif khai bar ke gekregen. Dus sunne walo. Sun, ibatya ham boli na. Na Sudhir ke beledig kare khati.
1: Na. Oké.
0: Het tegendeel, hem betawe mangila. Ik kele tu na aie.
1: Na.
0: Mai baap ke na bhoelje. Neem ze mee.
1: Ze
0: gaan het leuk vinden. Tu leke
1: aie.
0: Ze gaan het leuk vinden. Dus, ham se ego aurat. Ego leeftijd wali tora cha.
1: Ha. Na kan je ego. Na kan je ego aurat toch?
0: Na, hame bole na abe. Na ego aurat bolis. Ham na abe. Gusai ke ekdam. Ham na abe. हम बोलिए मफराओ तू कहे ना कहे ना गुस्सा में बात है उजाला कोई कुछ खरीज बातों के कोई खराबी करीज बा कोई कोनो प्रॉब्लम है अल्लाह अल्लाह हम सुनी तो बोले ना एगो डांसी बाई हम डांसी में ना जाइला भैया हु फिंच दी
1: या
0: दस कैनलक मुतो दत इफ आउटलेग
1: या दम मुजे दत आउटलेग
0: नेचुरली लीफे लुइस्ट्रास फ्रॉम उजाला रेडियो नेचुरली हैव अ गवेल्डिग लाइनअप ओकर मतलब बा वी हैव द अलरबेस्ट artiesten en bandjes geprogrammeerd.
1: Ha.
0: Dat is leuk. Maar ook er matlab na het dat het een dansie is.
1: Ja.
0: Ik wil dansie zo roeg. Wij gaan nou 10 bij je, 11 bij je raad ke.
1: Nee.
0: ई हाइगा दुई बजे संझा के शुरू होइगा
1: दुई बजे संझा फनस

0: Sí. Oigla, cari, ego sort mela haiga, mm-hmm. madan bitter me, endor.
1: Yeah.
0: Dus ego mela me ka hoiga, tu apne me milie, apne me baatchit kariye, je gaat eten drinken, je gaat langs die standjes lopen, je gaat een beetje zitten en je hebt heel veel vermaak erbij. Jone tu mangie, dat tu taakse keke kaise gaweiga, tu mangie ego gana naatje, toke magba naatje kebi, maar het is geen dansie, mevrouw. Dus mevrouw bole hem na aan bij gusame, ta oké jam sam bhaili. Ta bole acha, ab hum socha be.
1: Ab sochi ga.
0: Kartwana ke nis acha.
1: Ab wel bole
0: hum socha be.
1: Ab wel se. Maar ja, in ieder geval.
0: Misschien nu wel.
1: Ja, ik weet het niet. Ab tu mooi uitleg kar de lega, dus dan, en voor de mensen ook thuis die nu luisteren, die hoes hebben sommige gehega, van wat de bedoeling is van Brasa Fest.
0: Juist, het is geen dansie. Lach hem pierse bolde, maar ik hoort iets ouder mangila bole. Het is ook geen theatershow sunne walo. Dik, ik ga theater met je je. Dan heb je een kaart gekocht voor een stoel.
1: Ja.
0: Ik ga kursie toch even.
1: Kursie bij het heet u.
0: Rij nummer I. Rij nummer 13, stoel nummer 12. Hij zei koets toch? Dus ik ga theater met je knieën, Lloyd. Dan heb je een stoel.
1: Ja.
0: अब एक जने हमें पूछेगा
1: कौन कुर्सी मिलेगा
0: भैया मां सब कोई खात कुर्सी है तो नहीं सब कोई खात कुर्सी ना है यार अत इस खेन थिएटर ये हैव नीट एन स्टूल गकॉक
1: या
0: दिस सुनने वालों हमने नहीं कैसे हम uitleg करी मां फोर के हम बताइला अत इस ओक खेन थिएटर अत इस ओक खेन कॉन्सर्ट अत इस ओक खेन डांसी अत इस एक्ट एन सामे सेन गेसेलिग मेट अलकार मेट स्टेंचेस मेट खानापीना मेट कल्चर मेट informatie. Het is echt een soort mela, maar bitter me.
1: Ja.
0: Dus Jonathan min soort zeggen, ki baris ja aiga taka hoiga, tu na spanker. Tu bitter me bate. Lloyd. Dus al die dingen zitten in mijn hoofd, dus om haldi bataila.
1: Nee, ja, maar zo niet.
0: Ego vraag aila maal lage mape.
1: Ha.
0: Ki bhaiya, toch hier baten aan en toch, hamboli, ha, mevrouw, ham hier baten aan. Het zijn altijd dames, hoor. Het zijn altijd vrouwen. Het zijn nooit mannen. Mannen stellen geen ingewikkelde vragen.
1: Maar ze man toch dat daar ze willen toch hier baten aan, hè?
0: Nou, ik heb goed gezegd, maar ik heb het napjaar ze, Lloyd. Het napjaar ze. Echt, zoveel liefde.
1: Je hebt zo'n lobby gehad weekend.
0: Alleen maar liefde gehad.
1: Alleen maar liefde
0: gehad. Ik ben er helemaal vol van. Dus iemand zegt tegen mij... Van Matulon Bolle Bate Ujalape Oye Varspas. Was een mevrouw uit Den Haag. Den Haag Zuidmeer had dat, dus vlakbij de zaal, denk ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Toh? Van Den Haag Zuidmeer. Ha. Dan gaan we Bolle Oye Varspas, gaan we Mangila Kine Karta.
1: Ik ben hier.
0: Maar mevrouw, gaan we hier uitleggen, is dat koeke. Gaan we ook Bolle Oye Varspas, maar Oye Varspas toe leke aye.
1: Aan de kassa?
0: Aan de deur daar, aan dus de kwari ke pas aye, kassa ke pas aye. Tap toch een millikorting na AGC.
1: Ja.
0: Dus online, toen ooit vast passen na kinsen, na goedzakkerie.
1: Ja.
0: Zo hebben we het uitgelegd. Zij toen na mooi samenleg, je zei het hem ook na mooi uitleggen, Lloyd. Hem hoor ke samenhaila. I programma toen herhaal kar die. Lloyd, hem hoor ke samenhaila. Ooit vast pas leek je toe aan je, dan krijg je 50% korting. Udin aan de poort.
1: Nou, dus duidelijker kan je niet zijn.
0: Huh. Lloyd, amka boli, het is zo helder als ik weet niet wat.
1: Yeah.
0: Dus ooit vaart pashouders toen nadere je. Lloyd boli is ham boli, or hama name Anand, onthou kar je. Ham boli radio pe, Ujala radio pe, ki tu ooit vaart pas leke a je aan de poort. Dat ook een milie 50% korting.
1: Ja, maar zei, Anand,
0: Anand boli zei.
1: Maar toen Johannes, die mevrouw wilde even met je praten. Dat was even een ingang om te praten met jou. Van hey,
0: ooit vaart pas wel. Serieus, aan mevrouw ben serieus toch?
1: Nou serieus, herhaal dat ja.
0: Doe een bolle bate. Doe een bolle bate. Mensen luisteren dus soms wel goed, soms met de halve voor.
1: Ja.
0: Trouwens, ik kwam een hele lieve mevrouw tegen.
1: Alweer een lieve mevrouw?
0: Alleen maar dames, alleen maar dames.
1: Maar dus, omdat toen voorzitter Martin van de vrouw Hidkari partij,
0: wat wil je dan nog
1: meer?
0: He? Er kwam ook een meneer naar me toe,
1: een
0: aantal. Maar ik hoor haar echt vol met tatoeages.
1: Oratia.
0: Nee, een meneer. een meneer vol met...
1: Ha, maar toen eerst wil ik al lieve vrouwen gehad.
0: Dat ga ik je ook vertellen. Even de ding van die tatoeage. Dus een hele grote, sterke meneer met vol met tatoeages. Koop ketie die hangara.
1: Sang.
0: Am soetje de mia konchi bolie abbe. Kito balida kalle admike of auratke of kuch. Kuch abbe bolie de mia.
1: Je was wel voorbereid, toch? Kie van, hey, kritiek wie miliga.
0: Ha, natuurlijk. Maar am soetje de mia jabar admi bata.
1: Ja, toen.
0: Zegt die man tegen me zo lief, toch? Van, hé, ham rahila Rotterdam, ham nee, die Bataïse tjaka aan Rotterdam, ke. Ham bulgali jaya, maar vlakbij Rotterdam.
1: Ja.
0: Maar, ik ben grote fan van jullie.
1: Arre, ket nou mooi.
0: Lief, hè? Toch er ouderd, ap een ouderd ke bie bolaiste, ouderdjas me bolega, ki ham lok abe brasa fest, ham lok kinchukli. Ham rian doi behin of doi nechtra. Ta ham boli kaise tu lunke herken karabe. Want ik zie zoveel mensen, hem na herkennen.
1: Maar ja, dan heb je tatoeage lager, toen direct herkennen.
0: Dus die meneer ga ik zeker... Maar die dames heb ik ook een afspraak, hè?
1: Oh ja?
0: Ze gaan komen en ze gaan hun haar omhoog doen als ze me zien.
1: Arre?
0: Dus dan weet ik van haar, hey, doe je haar. Dus een andere mevrouw zegt tegen mij...
1: Ja.
0: Van, hey, ik ben grote fan van koffie en chai, bla bla bla. Toh? En helemaal van jou, maar je mag Lloyd niet zo... behandelen, want Lloyd en...
1: Lloyd kan naar Piara, hij kan naar Soudha.
0: Lloyd kan gaan. Zeg maar Lloyd kan gaan. Hij moet Lloyd lukken, maar jij ook tentje aan mij.
1: Ik ben er wel komend weekend, hoor, jongens. Dus ik ben er wel.
0: Dan zegt die mevrouw tegen mij van Sunna. Ham ik daar naar Sunila koffie en chai?
1: Nee.
0: Minimaal twee keer per dag luister
1: twee
0: ik naar koffie en chai.
1: Acha.
0: Als je hoort zeggen dat tien dag, zo de ohietje.
1: Maar ja, koffie chai.
0: Ze ligt in een deuk, zeg.
1: Nee, ja, maar ja, maar ik zo'n hallo, Hambi, programma van eindelijk koffie chai met Arend. Maar ik luister ook soms één of twee keer de herhaling. En dan moet ik zelf erom lachen. Omdat, ja, het is toch hilarisch om sommige dingen, hè. Om sommige dingen moet je, ja, spontaan toch gaan zien.
0: Eigenlijk moeten we een recept geven aan onze mensen. Koffie en chai twee keer per dag.
1: Ja, nee, koffie en chai. Tussen wil ik maar ik buurman. Precies tussen 12 en 1 jaar kampen. Als ik naar mijn werk ga, vroeger irriteerde ik me onderweg naar mijn werk toe. Om de mensen om me heen. Als ik naar mijn werk toe rijd en dergelijke. Maar ik zei, maar ik ga tegen therapie. Hè, koffie, chai, jam sunila. Dan kom ik helemaal zen aan op mijn werk. Nou, hoe mooi is dat dan?
0: Ja, maar dat is toch lief, Lloyd? Dat is toch gewoon lief?
1: Ja.
0: Dat mensen dit soort dingen ook aan je zeggen.
1: Ja.
0: En niet alleen maar voor zichzelf houden, maar het gewoon durven te delen.
1: Ja.
0: En dat vind ik mooi als mensen dat kunnen.
1: Ja.
0: En gewoon hun waardering ook kunnen uitspreken. In plaats van alleen maar negatief, negatief, negatief. Laten we positief zijn.
1: Ja.
0: Lief zijn voor elkaar.
1: Ja.
0: Leuk,
1: ja.
0: Lloyd. Oro ego een meneer raha, ubole u bakwagen chalawe. Ik weet niet wat een bakwagen is, hoor.
1: Bakwagen?
0: Maar zo chillen. Ik denk een soort vrachtwagen met een bakken erin of zoiets.
1: Een bakwagen, oké.
0: Ja, die meneer is bakwagenchauffeur.
1: Maar wat is die tori daarvan dan?
0: In Den Haag en zo in de omgeving. Te bole hem chalaila. Doe ik ganta bole hem arego ritware hega.
1: Ha.
0: Hij plant het ook dusdanig, Lloyd.
1: Ja. Hoe dan merk je naam na? Toen al weet je niet meer natuurlijk.
0: Ze hebben allemaal voorgesteld, Lloyd, maar bol jij dat naar
1: morgen? Meneer van de Bakwagen, ook bakwagen, ook een goede middag.
0: Uit Den Haag.
1: Ha.
0: Maar die kwam me ook vertellen, maar ja, maar ze plant kan die laatje doen. Doe ik handtam zo niet laten. Dat was door leverkeren. Ik weet niet wat hij levert allemaal.
1: Ja, ja.
0: En dan luistert hij weer, bolle, maar dit is wat bhar mee, bolle hem chalaila. Andere mensen kwamen er. Ik had een paar vriendinnen. Hamnai niet kan ratratja, maar Lloyd. Door ratra van elkaar. Maar vriendinnen, dus ze liepen daar als groep. En dan zeiden ze van, hey, we zijn allemaal fans, hoor.
1: Ja.
0: Maar het leuke is dat Ujala dus verbindt. Het hele land verbindt met elkaar.
1: Ja.
0: Dus waar die vriendinnen ook wonen in het land. Je kunt naar Ujala Radio luisteren.
1: Ja,
0: dat is het leuke.
1: Jazeker.
0: Dus die tories die komen op Ujala Radio, wat er gebeurt op Ujala Radio, dat bespreken ze onderling weer. Is toch leuk?
1: Ja, daar heb je tenminste wat te vertellen, hè? Zonder dat je zegt dat je naar Koffie Chai hebt geluisterd natuurlijk, hè? Toen had Tori in Matthijs een keer.
0: Hamma be vol wat ietsje dwakker dus hambatijla.
1: Ik hoor het aan je dat je vol zit met allemaal verhalen en de ontmoetingen die je hebt gehad afgelopen weekend. Admien zit toen dit dan wat jelle bart.
0: Het was leuk. Trouwens, kijk, Weet je, dit is het leuke van Milans, van Mela's, van dit soort grote, mooie gelegenheden. Toma aye, laat je verrassen. Kom er naartoe, wees nieuwsgierig.
1: Ja.
0: Wees nieuwsgierig naar het evenement toe.
1: Ja.
0: Wees nieuwsgierig naar elkaar. Hmm. Stel je open, praat met elkaar. Toke koise laraiba, koise jagraba, kom het goed maken daar. Kom elkaar een brasa geven. Daar
1: brasa,
0: is het voor.
1: Ja,
0: daar is het voor. Toe ego. Koiko per gusalbate, als je elkaar een brasa geeft en looit, dan gaat die hele gusa weg.
1: Ik denk dat je meneer Trump ook een brasa moet gaan geven, hoor. Dan is hij ook beter.
0: Jij kist, Sarikje, looit. Echt waar. Oh ja, hey, deze Tori ook. Komt er maar in, meneer komt naar me toe. Die ja. zegt, Janik, kan je hem hasila kubaya? Tulung ke problem sun sun. Pahle raha bhai Trump ab hoi ke ba mane Trump. Mooi kan le bole tulung. Dus yeah. mensen onthouden echt die dingen letterlijk. Like, yeah. Dat is wel leuk.
1: Yeah.
0: En dit zijn geen verzonnen verhalen die ik vertel. Dit zijn dingen die echt zijn gebeurd in het weekend. Hartstikke leuk. Maar trouwens wat er ook gebeurde, hè, Lloyd.
1: Ja.
0: Ik kwam, je kwam mensen tegen die je lang niet hebt gezien. Dat is leuk. Maar af en toe, toen je in business mee, dan ben je zo bezig met je eigen dingen.
1: Ja, ja.
0: Dan vergeet je elkaar te bellen of elkaar te ontmoeten. Of even iets te doen.
1: Ja.
0: Of een koffie of een chai te gaan drinken met elkaar. Ook die momenten ontstaan. Dat je denkt van, oh ja, boy, bovendien heb ik nou afspreken. Lau, koets afspreken.
1: Ja. Ja.
0: En dat wel direct doen. Hè. Mijn tip is zo nemalo. Na uitstelling, dan boli je ki belker. Nee, doe het direct.
1: Direct, ja.
0: Regel meteen een datum.
1: Ja.
0: Regel meteen een datum, samai nabieten die.
1: Brasa pa je to bhi direct konugwaan bhi te je doen. Bhoot dien aan de geleden. Nou, doe dan meteen. Maak meteen een afspraak. En uitstel naar carrière.
0: En een van de dingen die ik dan wil benadrukken, Lloyd, nog één keer. Han bolchu klibati. Laat je verrassen. Wees nieuwsgierig. Kom naar Brasa Fest. Aike to dekle. Toe khali sunie ghare baithal leye. Or Facebook pe dekhiye. Or TikTok pe dekhiye. Or toe khali. Je gaat alleen maar watertanden.
1: Ja.
0: Kom er gewoon naartoe. Maak het mee. Wees onderdeel van dat geheel.
1: Aha.
0: Jij bent Brasa Fest. Jij moet erbij zijn. Toen ga je buiten na. Zoals je man. Is op karega, maar like na. Na. Jij bent uitgenodigd. Toen heb je niemand erin. Dela. Iedereen is welkom. Sapkoi. Chota, Barka. Iedereen is welkom. Dus toe aye, het is van jou. Brasa Fest is van jou. Leuk.
1: En het is ook niet duur, jongens. Het is echt niet duur. Bolito, onderzoeken. Ik heb veel festivals meegemaakt. Maar dit is echt goedkoop om naartoe te gaan. En dan heb je een heel mooi weekend om met ons samen te zijn. Ham de kille toekabele bachpan ke dosto. Bhim hap je toe ontmoet kele anand. En dat ging ook.
0: Ki mohob.
1: Deel ze na juda karna. En die mevrouw die was. Het is ook een collega raad. Persoonlijkheid. En jullie waren zo goede matties daar. Heel mooi om te zien.
0: Oké. We gaan het even moeten uitleggen, Lloyd. Ik doe de klebate Facebook.
1: Ham de klebate. Ham koopt die dikke kerel hier Facebook.
0: Dus we gaan het even uitleggen.
1: Dus, voordat je verder gaat. Dus voor de mensen thuis. Ik was er niet. Ik kon er niet bij zijn. Maar hame krabbelen dat ik er niet bij kon zijn. Dus zorg ervoor dat jij dat gevoel niet krijgt. Komend weekend. Ki Brasa Fest make it. Nou mooi moet je iets horen. En ik ben er niet bij. Want daar ga je echt spijt van hebben. Ha aan een toerbol.
0: Nooit, even die koffie toch. Even die vieze koffie wegwerken, Lloyd. Toen wat theater, dus eventjes een mardeli.
1: Toen zeker mardeli, koffie af en
0: toe bolega. Kijk, weet je wat het is, Lloyd? Ik heb het al een paar keer gezegd. Hamlo kam me bhirelbati. Met de dagelijkse dingen bhirelbati. Paisa kamaila, carrière manaila. Maar we vergeten soms te genieten.
1: Ja.
0: Het leven, Sunnevalo, is te kort. Toe kan bieker, paisa biekama, carrière biekama. Doe dat ook, maar kom ook genieten af en toe. Blijf niet, bijna maar op je luie puntje puntje zitten. Blijf niet achter de tv hangen, of voor de tv hangen is dat. Hè? Blijf niet voor de tv hangen.
1: Toetje, wat wil ik hier van puntje puntje? Toen kwam een woord in mijn hoofd, bolle.
0: Kon je bang hebben,
1: blijf niet op je luie tutor zitten of zo.
0: Hè? Zoiets.
1: Tjuta.
0: Hamna boli cha sunne walo. I edabia boli se. Sarmakka ke i thora khorof mati aiga edabia. Sarmakka kad mi altijd thora gade do.
1: Tjuter is toch is normaal toch? Hè?
0: Nou ja, oké. Okay, ik vind dat een vies woord.
1: Hai, echt serieus. Ha.
0: Ga op je billen zitten, Lloyd. Ga op je reet zitten, Lloyd. Hey, ik vind dat een beetje vies. Ik
1: nee, nee dat doen wij niet op Ujala. Oké, okay, sorry.
0: Ha. Nee, maar bol chukle op abole da bolila. Nee, maar dus kaam, dhanda, sab kuch karek chahiga, sunne walo. Wie ben ik om dit uit te leggen aan jullie? Toen op net janega, maar kabi-kabi hem ook bhol jaila om ook te genieten.
1: Ja.
0: Ga af en toe erop uit. Neem je familie mee, neem je kinderen mee, neem je vrouw mee, neem je kom genieten af en toe ook, jaar. En laat niet je vrouw alleen gaan zomaar.
1: Na.
0: Omdat je denkt van, ja, hem gharet takap, tv takap. Wat ga je thuis doen? Maar ja. Doe dingen samen met je gezin. Doe dingen samen met je vrouw en met je kinderen. Kom op, joh. Maak er een leuk ding van. En memories, herinneringen. Maak herinneringen met elkaar.
1: Maak herinneringen met je gezin.
0: Je kunt er later over praten. Ki, inderdaad, eind augustus, ik word Jabber evenement raar. Den Haag mee. Wij waren daar onderdeel van. Wij hebben het evenement gemaakt. Kom daar naartoe, je gaat genieten. Dus belangrijk, hey, Lloyd. Trouwens, Jagaya John Heiga, deer admi na jane ga be, maar je Heiga Den Haag Zuid mee.
1: Ja.
0: Den Haag Zuid, eigenlijk raar Heiga, ki Den Haag ke admi goed na jane ga, maar ik go Barka Hall Heiga. Ekdam mooi, ekdam sugar, bahut mooi, Lloyd.
1: Sugar.
0: sugar hal.
1: Ja.
0: Aur oman verschillende jaga Heiga, aur oman hem log doe go Barka Hall gebruik kere be. Om een orego barca tussenhal. De orego ego hal met de higa kanapina. Kaske. Kanapina, rakam, indias, eten, sanam, ke kana, i kana, u kana, snacks. Dunia barke chicher hier om apen te kaye. Ego soort food court. Dat alleen al moet je gezien hebben. Dat alleen al moet je meemaken, Lloyd.
1: Ja,
0: alleen dat al.
1: Ja, ja.
0: Dan heb je nog een andere hal, ego barca hal. Jahan pe rahega podium spectacle, jahan pe rahega jabar artiest, benches, Sudhir Nannan live on stage. Dek ab Nannan bolli to.
1: Ha, ab tu ab
0: positief hai to.
1: Ab positief.
0: Nu moet je geen N zeggen, nu moet je Sudhir Nannan zetten.
1: Ja.
0: Dus hum log ke dulara Nannan bhi rahega wahan pe.
1: Nannan bhi rahega. Ja.
0: Sudhir bhi rahega stage pe. Hij gaat trouwens beide dagen alles presenteren live
1: mooi,
0: on stage.
1: Mooi is dat, ja.
0: De allerbeste stage presentator van Nederland en van Suriname, Sudhir live on stage.
1: Ja. Yeah.
0: Doe nog dien. Saberen ze ekdam ratelijk.
1: Yeah.
0: Die man is onvermoeibaar.
1: Yeah.
0: Hij gaat het publiek entertainen samen met al die artiesten. Hij gaat de stage presentatie doen. Het wordt fantastisch. Alleen dat al moet je meemaken, Lloyd.
1: Hoe heb je zoetig gehouden, meneer?
0: Ha, hoe nam jij, hè?
1: Ha.
0: Op een campingbed doet leek je. En dan heb je al die dansgroepen nog, Lloyd.
1: Ja.
0: Die mee gaan dansen met artiesten. Dus ik ook Ghana Jagawaiga.
1: Ja.
0: Hamna Jab Nama Moor. Mr. Black. Mr. Black, ik ook Ghana Gawaiga.
1: Ja.
0: Of een. Bolto? Sanjana of Tira.
1: Tira.
0: Of, noem ze allemaal op.
1: Of Umar. Of Nizam.
0: Hoe leuk is het als...
1: Sanjay, Jodha, Rundhir.
0: Ja, hoe leuk is het, Lloyd, als ook een paar dansers en danseressen meedoen? Ja,
1: tuurlijk.
0: Niet helemaal geoefend, maar gewoon leuk voor de gezelligheid.
1: Ja, voor de gezelligheid. Hamuk en Malka Milita, hamuk naasle bij oma.
0: Toe, jayeku, diesu, dirwak, sanje. Bam. Dus dat wordt al fatu. Maar wij gaan clinics geven.
1: Ja.
0: Wij gaan dance clinics daar geven. Dus dat wil zeggen, ja, we gaan leren Bollywood dansen. We gaan lampjes draaien. We gaan een beetje gana dansen. We gaan lunda ke naach doen. Nachania.
1: Wat is dat met die lampjes draaien dan? Wat wil je me daarmee zeggen met Lucky? Hamlok janaji laat geen lampen draaien in Laka.
0: Nou ja, het is makkelijk om bij Chagana zo te leren.
1: Oh, oké, is dat het?
0: Omdat je zo met je hand moet gaan, toch? Had wat je hier alsof je schroef kan het, toch? Goed.
1: Maar kan je toch naar de kleren zijn naadjes, hè? Bij Chagana.
0: Ik kan niet dansen.
1: Ik heb er nooit zien dansen, echt, op bij Chagana of zo.
0: Ik kan niet dansen, Lloyd. Dus aan mij... Janne, hem toch afwijken, Matthijs.
1: Ja, maar toch, doe ze iets gehoord, hè? Maar naast je gehoord naar je.
0: Ik ben echt afwijkend in die dingen, joh. Hamid Jordan, het gaat niet om mij. Het gaat om het publiek daar. Dus onze Natjania bijvoorbeeld, die gaat onstage dansen.
1: Ja.
0: Maar die danst tussen het publiek door.
1: Ook. Oh ja.
0: Saluan
1: Varun Kajal heet die
0: Natjania's.
1: Ik had een gouden Natjania. We hebben heel Natjania's daar op die dag. Ja.
0: Maar ze gaan dus door die hal heen.
1: Oké, dus dan zullen ze ook die mensen ook bewegen om mee te dansen met de Natjania.
0: Je kunt plotseling geconfronteerd worden met je Natjania.
1: Oh ja,
0: die jou uitdacht en zegt van kom, laat ik hier.
1: Gezellig.
0: Hoe draai je?
1: Ja.
0: Kun je het voorstellen hoe leuk dat gaat zijn?
1: Ja, natuurlijk gaat het leuk zijn.
0: Het wordt één familie, één grote familie happening, Lloyd. Brasa fest. Je zult je toch een kontje over wat jij gaat. Brasa fest over hem, wat jij laat.
1: Ja, Brasa fest.
0: Op die weekend.
1: Op die weekend, Higa. Dus dat is zaterdag 29 en zondag 30 augustus. En alle informatie vind je op brasafest.nl. Oh ja, Kartoa Kinsik online. En daar ben je goedkoper uit. Hem kent naar Dijn Boljuk liggen. Hem dien Bartotje Lailatje zorg bij hem.
0: Karta, zonne valo. Kom naar je ieder uder kine. Want kan je niet kijken, kont je bed deed ook. Ga naar brasafest.nl online. Website brasafest.nl. En toen wap ik Kartoa Kinsik. En precies deze Lloyd samjaweega roach. Partie dien, Lloyd.
1: Ja.
0: हर एक घंटा में तो समझावेगा मैं कोई ना मांगे सुने तो हम लोग क्या करी सुने बोले अच्छा कॉफी और चाय में सुन ले हम लोग के बतिया
1: कॉफी और चाय में या
0: दोस तू सस्ता में किन सके कार्ता अबे ऑन दैट ऑन द पोर्ट और मांगा रहेगा
1: या
0: दोस ऑन द पोर्ट तू भी किन सकेगा इस ऑलवेज गुड मैं अगर तू मांगे सस्ता में किने इस है तो तू सस्ता में किन ले ऑनलाइन वन पोर्ट में 5 यूरो और तू भरिए दोस Liever, heb je op een toeslag maal leto, online?
1: Ah, zeker.
0: En jor torse sunne walo kinega, jor torse hamloke fans kinega. Dus, aise na hai ki halwa bhar jaiga, dat je niet meer binnen kunt komen. Na, ithoro het theater trouwens over hal gesproken, Lloyd, wat vol raakt. Hamloke jo'n evenement haiga 19 september ke.
1: Ja.
0: Meervaart theater mee.
1: Ja.
0: Laatste kaarten zijn nu in de verkoop, hè?
1: The greatest voices of Bollywood.
0: Ha, dik hoe ik het theater ba, om een je kaarta bigge. Kursie, dat toen na kind ze keek, kursie
1: don,
0: bij.
1: Don is don, op is op.
0: Juist. Dus die probleem was na je eenmaal natuurlijk. Maar toen aangezien ze die kalle, want dan ben je geen dief van je eigen portemonnee.
1: Nou.
0: Toen appen paisa bhikjaal kar, jatan serak, mooi serak. En als je niet hoeft uit te geven, dan waarom zou je meer uitgeven?
1: Oei,
0: dus toeras chalanki ze kertje, joa. Advies deila, cha tip deila, chalo.
1: Hamlok sunila, kitna advies deweegen.
0: Hamlok had beter ba.
1: Tuurlijk.
0: Tu karta kinie wa aan de poort. Is beter voor ons.
1: Ja.
0: Want dat tu or bari je 5 euro.
1: Ja.
0: Bagi aage se tu kinle, hem toke tip deila sunne walo.
1: Ja.
0: Maar toen hamar tip wa lele ter harte.
1: Ja, toch.
0: Want jane hamar koffie en chai me rommel bat na boli.
1: Na, mooi na. Zeker na.
0: Trouwens, parkeren, Lloyd. Makkelijk, Hega.
1: Makkelijk. Genoeg parkeerplaatsen daar.
0: Dus, hoe kom je parkeerplek naar Hega? Ja, volop.
1: Ja.
0: Or, ego mooitje, Hega. Hamloke organisatie, John Hega. Die leggie organisatie naar Lloyd.
1: Nou, natuurlijk niet. We hebben zoveel ervaring, zoveel jaren ervaring.
0: Precies. Dus ego toporganisatie. Hindustani, met je toporganisatie, ke bare me baat kerie. ढेर जाने भी बोलेगा कि तू लोगों के चीज में हम आइला भैया इतना मोई ऑर्गेनाइजेशन इतना सब कुछ है ऑफर नो आर्टिस्ट्स हैं ऑफ देल नेमर्स ऑफ व्होएवर इधर इन फॉल ऑफ ऑलटाइम बहाल्फ पर असाइन पेसर्स मैं दी हो ये ऑलटाइम मैं नॉर्मल जब तक ये इधर इन फॉल ऑफ दस एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वहां पे जो टॉयलेट रहेगा सो में रहेगा
1: ग्रेटेस्ट टॉयलेट
0: ओके ना वो भरे के एक्स्ट्रा तू सो में जाइए टॉयलेट चाहे एक दाई चाहे 10 दाई
1: सुन ले तो सुनने वालों दिस ग्रेटेस्ट टॉयलेट तू जाइए
0: कमांड
1: Er zijn veel, ja, het Heerfestival, he, Hamjaila, en dan moet je betalen daarvoor. Het is erg. Ik vind het heel erg dat je dus niet gratis naar het toilet kunt gaan. Maar dan moet je ook nog een euro betalen of wat dan ook om naar het toilet te gaan.
0: Het is hun systeem, het zal wel Lloyd, om wat voor reden dan ook. Het is goed. Wij vinden dat service.
1: Ja.
0: Wij vinden dat we dat wij die service wel moeten geven, gewoon als organisatie. Dus toe, dan let je dat je paan dat toilet geeft, dan ben je misschien al 5 euro kwijt ergens.
1: Ja.
0: Onnodig. Wij vinden dat niet nodig. Wij dekken die kosten wel van personeel en van toilet en spullen. En zo hoog zijn die kosten ook weer niet, hoor.
1: Nee.
0: Dus wij dekken dat wel. Wij hoeven daar geen geld op te verdienen, zo nevalo. Hamlok Karila is het omdat wij van onze cultuur houden. Dit doen wij niet Omdat koi admin bole van, ha, is Adamien Karega, kali paisa kamai mange iu. Maar ja, hou je mond dicht. Je weet niet hoe de vork in de steel zit. To zomaar zij kan ze chillahiga rommelbaat leken. Doe dat niet. Want to apnin dongbaat, je bent dom als je dat soort dingen roept. Jij maakt heel veel kosten als organisatie, Lloyd. Dus je moet ergens wel een beetje geld vragen, maar je hoeft niet door te schieten.
1: Nou.
0: Je hoeft niet voor alles geld te vragen. Dat hoeft ook niet. Klein stukje kun je ook service geven. Ja. Zo simpel is het toch?
1: Hoor je toch?
0: Dus toilet bijzonder zo mee. Wethouders longen eigen trouwens bij zaterdag kijken wethouder eigen. Of zondag kijken wethouder eigen. Ze man chaliga, ze man kaipi, hem lukken zingen. Naatje, hem uitdagen liet ze man kebi. Naatje gaat hij. Of gana gaan gaat hij. Dus ja. we gaan zien wat gebeurt, Lloyd. Dus dat is ook heel erg leuk. En weet je wat het leukste is?
1: Vertel.
0: Koffie en chai. Ujala Radio live.
1: Ja, wij zijn ook live.
0: Marega, helemaal live.
1: Zeker. We hebben een aparte area hebben voor de radio. Voor de mensen die dan ons willen zien, ons willen ontmoeten, kunnen daar ook komen. En natuurlijk kun je wat op de radio ook zeggen natuurlijk daar. Hè?
0: Zo leuk. Ham na agor sekila. Wij zijn er klaar voor. Ham na agor paila isai.
1: Ja. Ik denk dat heel veel mensen.
0: Direct bij aan is. Maar we moeten nog een paar nachtjes slapen. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn ready.
1: Ja.
0: Onze stage wordt gebouwd. Onze lichten worden ingehangen. Onze verlichting. Onze vuurwerkshow wordt geregeld. Onze rookshow. Ham na inikon konchit loit. Zoveel dingen. Toch? Bar,
1: maar ja, er is nog veel te doen, zover ik het kan beoordelen. Dus is er niet een keer, voor die tijd moet al die dingen wel geregeld zijn. Dus ja, er is veel werk te doen, maar we zijn er wel klaar voor.
0: We zijn volop bezig, Lloyd, om er echt een spektakel van te maken. Die laatste evenementen Higa Isalke, natuurlijk, zomerke, Lloyd. Dus hierna, dan is de zomer voorbij, bhaiya.
1: Ja, toch? Don.
0: Tanda absurde hoor je direct.
1: Direct.
0: Dus laten we het mooi afsluiten.
1: Mooie afsluiting van de maand augustus. Laatste weekend. Ik op Berka Festival. Arub Hikabele Den Haag. Zeg maar GIA Event Center. Brasa Fest. Noteer het in je agenda. I weekend ook een jijk hega Brasa Fest. En kom met je gezin. Pariwaar doorstukken staat. Maak er een groep van. Want het heert je een helemaal groepje staat uit, Julianne.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb het in het weekend gemerkt.
1: Ja.
0: Mensen komen niet alleen. Mensen komen echt met groepjes. Minimaal met een paar vrienden en vriendinnen.
1: Ja.
0: Dus dat is leuk. Trouwens, dit moest ik doorgeven, Lloyd.
1: Ja.
0: Van mensen. John Den Haag kehiga. Ubole bol den ajaar ki saal John Heiga kon Sichtenburg salba. Den Haag met John Heer Hindustani Janega.
1: Ja.
0: Ook er aaspaas mee heiga.
1: Oh, het is in de buurt van de zaal Sichtenburg. Oké.
0: Okay. Vlakbij ligt Sichtenburg. Dus hoe gebied waar mij heiga?
1: Maar dan, iedereen weet dat dan, hè?
0: Uithof, ja, heiga, Sichtenburg, ja, heiga. Hoe gebied waar mij heiga?
1: Ja.
0: Dus dat is super makkelijk. GIA Event Center.
1: GIA Event Center.
0: De Werf 11 Den Haag, Scheher mee. Lloyd.
1: Ja.
0: Thora, zeg, ik ga naar tot 30 seconden, dan gaan we overstappen, toch? Of kopje en chai.
1: Ja. We gaan even naar Mooka Singh luisteren. En af en toe een stukje muziek in koffie chai. Altijd goed. Want dan hebben we meer energie voor jullie. Mooka Singh met Express, ook aanwezig op Brasa Fest.

0: Ja, ik heb er nu al zin in, hoor. Je muziek wel maar starten, ja? De muziek wel, je gaat starten, dan gaan we gewoon naar het hammen, hoor. Dan begint hij al te bewegen.
1: Dan kan ik gewoon wat door mijn handen, Kilabi. Oh, Moria, behielen, lekker,
0: joh. Ai.
1: Dus deze mannen, hè, van Express trouwens.
0: Ja.
1: Mukesh en Mr. Black.
0: Mr. Black.
1: Wat een. Dit zijn geweldige artiesten.
0: Tuurlijk.
1: Geen enkele R. Ha. Nul.
0: Nou.
1: Gewoon met beide voeten op de grond.
0: Ja.
1: Maar gewoon lieve mannen ook.
0: Ha, toch? Hij is net je hingabi.
1: Gewoon lieve mannen. Echt waar. Ja. Geweldige artiesten. Nul R. En gisteravond kwamen ze naar me toe. Althans, eergisteravond.
0: Eergisteravond, ja.
1: Zondagavond.
0: Ha.
1: Weet je, zo lief, zo vrolijk, zo leuk. Check het zometeen op onze social media.
0: De kabole Anand tussen van Anand Hamsunila, Hamar Ganat heel draag. Ujalape.
1: Nee, niet eens.
0: Okay,
1: niet eens.
0: Okay.
1: Kijk, wij kennen elkaar al 100 jaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar gewoon hele lieve mensen. Dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: De koi artiest hega. John Utraija hega. John Ure lage hega.
0: Gamant.
1: John Soche ook een like koi na hega.
0: Acha.
1: En hoogmoed komt ten val.
0: Ai, altijd.
1: Dus mijn tip aan artiesten ook is, jongens, kom op.
0: Blijf jezelf.
1: Wees normaal. Heb respect voor iedereen. Of het nou een geluidsman is, of het een cameraman is, of het een wie dan ook is. Ga netjes om met iedereen. Ga niet alleen netjes om met mij, omdat ik toevallig aan het ben. Of met Lloyd. Ga normaal om met iedereen.
0: Met iedereen.
1: Echt mijn tip voor alles en iedereen, Lloyd. Want wees normaal. Doe normaal, joh.
0: Ha.
1: Dat je een artiest bent of iets anders, wil toch niet zeggen dat jij bizar bent of beter bent.
0: Man. He?
1: Hou op met die onzin.
0: Ja.
1: Dus doe normaal. Gedraag je. Doe normaal. Kom op. Net ook Kaibarke Paye koffie en chai.
0: Ja, koffie, chai en Kaibarke Paye. Maar hoe heet het aan het om... we hebben een stukje van een Brazza vers afgesloten. Want ik heb je toe bij Nabatele, maar ik heb toch een beetje dorst mil
1: geramappe. Dat verhaal
0: moet je wel goed vertellen, toch? Want
1: je hebt een Tori, je gaat Lloyd.
0: Maar door
1: Tori Cabina... Hoeveel tijd heb je?
0: Door Tori Cabina, als ik bij jou zit, dan kun jij de hele nacht doorpraten, jij.
1: Niet één nacht.
0: We hebben tijd zat. Dus we gaan even zometeen het nieuws doornemen. En natuurlijk, Ibat, ik kan niet betalen. Dan
1: gaan we 7-8 onderwerpen wat jij ik
0: baat. Nou, oké, baat jij.
1: Dus luisteraars van koffie en chai.
0: Ja.
1: Hamid staat aan het onderwerpen. Lloyd gaat dat niet aankunnen. Want zoveel tijd heeft hij niet. Dus we gaan zien hoe ver we komen. Maar even deze tori. Dus wij komen onze collega's van Amor FM tegen.
0: Ja.
1: Afgelopen weekend. Heel leuk. Heel gezellig.
0: Ja.
1: We kunnen het goed vinden met elkaar. Dus buitenstaanders soms zo tegen. Van dit zijn concurrenten.
0: Ja.
1: En deze mensen gunnen elkaar het licht niet in de ogen. Maar zo moet je niet denken. Zo denken wij in elk geval niet. En zo zou je als mens niet moeten denken. En zeker in Hindustan hoort niet zo te denken. En ik ga ook vertellen waarom, bhaiya. Kijk, hum log sab koi janta ke seva karila, samaj ke seva. Diezelfde gemeenschap dienen we.
0: Ja.
1: Iedereen op zijn of haar eigen manier. Sab koi ke eigen tarika hega om dat te doen. En dat wil niet zeggen dat je daardoor elkaar een kopje kleiner moet gaan maken.
0: Nee.
1: Je moet dat samen doen. Je moet dingen samen ondernemen, samen dingen doen. Dan kom je een stapje verder. Hum log apne ke niche hi chabe, ta hum log kabhi na upar jai paabe. Dat noemen wij de zogenaamde krabu-mentaliteit. Ik ook krabu, ik wou krabu ake hitje, ik ga nietje in die ton, in die krabu-ton. En dan kan die ene krabu ook niet naar boven gaan. Dat noemen wij die krabu-mentaliteit, toch, Lloyd? Ik wou je chagre mangi opart, ik wou hitje ga oké, gorwa me. Dat is precies de verkeerde methode.
0: Ja.
1: Dus laten wij het goede voorbeeld geven. Dus Amor, Subhas en ik hebben daar gezamenlijk ook radio zitten maken een paar keer. Gezamenlijk ook op social media. Ze zullen er ook allemaal bij zijn zometeen op Brazzafest. Het wordt één grote happening. Dus dat is al mooi. Maar wat blijkt dus, Lloyd, los van mijn band met Subhas altijd, dat ik ook een band heb met zijn echtgenote.
0: Kun je zijn band hegen? Nou, we zijn wel
1: nieuwsgierig. En dat wist ik zelf niet. Dus als je komt naar me toe, als jij zegt, Soen, Anand, wij komen van dezelfde school. Dus zij zegt, nee, we hebben op dezelfde school gezeten in Suriname. Dus al pratende kom je erachter dat het wel zo is.
0: Wel zo is, ja.
1: En dus dat is echt leuk om weer te zien. Dus dit soort dingen ontstaan op dit soort festivals. Waar je elkaar ontmoet, wat je tot... waarbij je elkaar even kunt spreken.
0: Ja, ik zag het allemaal. Ik zag het ook allemaal aan het op Facebook. Je hebt alvast een voorsprong genomen om die brassen alvast te geven daar waar je was. In plaats van komende weekend. Hè?
1: Je moet elk moment gebruiken voordat het te laat is bij je. Ja. Als je van iemand... Nee, maar ook in de liefde, hè, Lloyd.
0: Ja.
1: Als je van iemand houdt, torbaaihe, torbaaphe, toke, tjahega. Na agor, totdat het niet meer gaat.
0: Ja.
1: Oké, roos toe betaal hoeveel je van ze houdt. Roos ook betaal. Toke lurkenba, vertel het ze elke dag. Hoeveel je van ze houdt.
0: Ja,
1: laat
0: altijd.
1: Geen moment voorbij gaan.
0: Zeker.
1: Oh, nasar maar je boleke van ik hou van je.
0: Boy.
1: Kaskebol, roosbol. Hè? Ke tor bina ham jina pabe.
0: Ja.
1: Tor apen partner ke aise bolal kariye loy tu.
0: Ma roj thora bolge aise chizwa. Roj dusar kam se bolye to.
1: Roj sunna the bewordingen die kies je zelf uit.
0: Ja.
1: Ham bolila pool oke na de. Kado oke na de. Dat was je niet nodig.
0: Na. Ta kontje
1: je moet alleen maar liefde geven.
0: Liefde jaar.
1: Ja.
0: Oh ja, nou ja, goed, oké. Dat klopt toch? We kunnen het van jou...
1: Het napjaarde dat het bijna devotie wordt. Het napjaarde. Lloyd.
0: Soon,
1: en dan zing Sanjay zo'n nummer, toch? Hoe gaat dat nummer ook? Rahuna.
0: Rahina Rahim.
1: Rahina Rahim.
0: Ja.
1: Rahuna. Ja. Rahuna Rahu. Rahina Rahim.
0: En hij is er ook, hè? Sanjay is er ook natuurlijk.
1: Sanjay ga ik dit nummer laten zingen.
0: Oké, Jabarjasti, ga je Udinka?
1: Jabarjasti. Una janega, maar hem ook Jabarjasti.
0: Usunega.
1: Natuurlijk, ja.
0: Soon, kabele.
1: Dus ook hem Jabarjasti. Janeka ik had
0: die?
1: Apen khati.
0: Oh, omdat ik ga naar Torbiape Garega.
1: Nah, jane kai khati. Omdat hem naatje mangil u ganua pe wel.
0: Wel. Oh, oké. U ganua pe wel mangil tu naatje.
1: Ta hem kabhi je na raha be.
0: Ha.
1: Ta hamar dhanampatni sochi ga. Ha, suna de.
0: Ha.
2: Jab hamari khak pe tum rukoge.
0: Bahut gehra betekenis hai ga.

0: Ja, Ganoa en hem deal chulen we toch, ja? Echt serieus, hè?
1: Beautiful, beautiful.
0: Je, je werd er helemaal, helemaal stil van.
1: Hij heeft doop geleden, doop geleden. Piaar met doop jij, chahiga, looit. Piaar na chahi oppervlakkig kareke. Piaar chahiga ekdam diepte me kareke.
0: Diepte me.
1: Ekdam doop jij, chahiga.
0: Doop jij, kijk, hè?
1: Oppervlakkige piaar, jo nahiga, piaar na haiga. Udusa chich hai kuch. Dat is misschien, ja, dat is misschien...
0: Is vluchtig.
1: Verlangen, dat is misschien, hè, iets anders.
0: Verlangen, lust, wagera, wagera.
1: Ja, lust. Udusa chich haiga.
0: Ja, ja.
1: Maar... प्यार में डूब जाए चाहिएगा ये मुझे हेल माल हाँ ऐसे चाहिए रहेगा दोस ये गनवा हम गवा बे लोई
0: कितना बिसाल
1: तू खवार शुद्ध बात है तू खवार शुद्ध बात है जोने जोने हमार धर्म पत्नी हमार संगे जन नाचीगा वहाँ पे ये गनवा वेल तो कभी जब ना रहा तो सोचिएगा
0: आई
1: दार खाद तो हम दार खाद दे नंबर ओवर
0: Ja, ja, ja.
1: Hey. Prachtig toch, Lloyd?
0: Heel mooi, heel mooi. Heel
1: ik
0: heel mooi.
1: Emotioneel toe.
0: Ja, een molit hoor. Ik kon ook een
1: toe doen.
0: Piet, Piet, kan je aan Roila. Kon ik een
1: Piet, Piet.
0: Maar kon ik een Piet, Piet, keer hoor. Toen jij het ook, is het hier hoor.
1: Nee, maar je moet zonder Piet en Jan huilen hoor. Wim en Jan moet je er buiten laten.
0: We gaan even naar het nieuws van dit moment. Of de komende dagen. Glazen ballon, maar niet toen het eigenlijk in eigen. De regering, Hamelijke stem kreeg per oktober waarschijnlijk. Want de begroting komt niet in orde voor Prinsjesdag.
1: Zo, nou, een glazen bolle wakker voorspelling. Raam, nee, een glazen bolle wakker. Chino-wawali, dat toch?
0: Chino-wawala.
1: Nu hebben we Russische besteld. Maar die Chinoa glazen bol zei. Kie dat de regering in oktober telk toet jij.
0: Ja, ha, doen.
1: Want ze krijgen die begroting niet voor elkaar. Wat gebeurt er, Lloyd, eigenlijk? Ik wil nutshell. Ik wil chota met hem batijla, zo nu wel, oké? Wat er gebeurt. Dus de regering, John Haiga is uit Rob Jettewali, die wil geen kleur bekennen. Die wil geen partij kiezen.
0: Hmm.
1: Die wil met iedereen samenwerken. Maar wat krijg je dan? Nog vlees, nog vis. Je bent nog links, je bent nog rechts. Je wil alleen maar recht vooruit. Maar soms kun je leven niet recht vooruit gaan.
0: Nee.
1: Zeker in de politiek niet. In de politiek moet je keuzes maken. Je moet niet bang zijn om keuzes te maken. Wat de consequenties ook mogen zijn voor jezelf. Je moet keuzes maken in het belang van het land.
0: Ja.
1: In het belang van de mensen die in dit land wonen, van de inwoners. Dus je moet niet bang zijn. Ki ham je haarjab bij die maatregel wat je invoert, de volgende verkiezing leg je hem haarjab. Dan ga ik stemmen verliezen. Dat is heel slecht als je op basis daarvan wil gaan regeren.
0: Ja.
1: Als je regeert, moet je keuzes maken. Wat doet deze regering?
0: Is een keuze naar
1: ze maken geen keuzes. Ja, ze maken geen keuzes.
0: Ja, maar ze proberen te balanceren, een beetje laveren. Hè? Van links, rechts,
1: precies.
0: Links, rechts. Maar besluiten komen er niet. Dus ja, het wordt
1: Nee, ze willen dan met pro werken. Pro, bij de GroenLinks PvdA. Dus daarmee willen ze werken.
0: Ja.
1: Maar dan zul je toch een beetje linkse beslissingen moeten nemen. Een beetje sociale beslissingen moeten nemen. Ja. En maar ze willen tegelijkertijd met Ja 21 en met een weet niet allemaal aan de rechterflank. En met de BBB. En dan willen ze ook met de ChristenUnie. En dan willen ze met die en dat. Dat gaat niet.
0: Het wordt niks. Het wordt niks.
1: Het wordt helemaal niks.
0: Ja, ze proberen zigzagen tegen de wind in te zeilen. Maar dat gaat echt niet. Dat gaat het echt niet worden. Dus ja, Hamelijke stemkerkering. Hamelijke stemkerkering.
1: En wat ze ook gaan beslissen, het is geen goede beslissing. Het is ongefundeerd. Het is alleen maar gebaseerd op angst. Angst om de rekening te krijgen straks.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Bij de volgende verkiezingen.
0: We gaan het zien. Dus ja, dat is even in het kort over de begroting. Prinsjesdag is in september, 21 september. Als ik me derde dinsdag van september.
1: Zeker.
0: Maar
1: mooi, sugar.
0: Kijk eens, doen jas ik ik andwa sugar ik ina sugar.
1: Andwa jam kini la.
0: Tertutoe ik andwa.
1: Nee, dat moet er mooi uitzien. Ja, anda nam mooi dekhaiga.
0: Maar hoe weet je hoe het anda goed eruit ziet of niet goed eruit ziet?
1: Je kunt toch zien. Je kunt dat de buitenkant kun je toch zien, bij
0: De sugar wala riga
1: safa flaka flaka flaka.
0: Ruim 300 Belgen zijn ziek geworden door salmonella. Ook in Nederland eieren teruggeroepen. Dus.
1: Met eieren moet je sowieso voorzichtig zijn. Denk dat niet eieren rak de wega gewoon in een kast.
0: Ja.
1: Moet je niet doen. Eieren moet je koel bewaren.
0: Moet je koel bewaren.
1: En eigenlijk, volgens mij, moet je het maar een weekje bewaren.
0: En niet te lang. En niet te lang, inderdaad.
1: Eén weekje. Oh, heer het mee. Eieren soms, ik mag naar een kalender, koelkast van me.
0: Maar dat,
1: koelkast me heen.
0: Dat vraagt om problemen. Nee, eieren
1: een keer bio. Dat is een koelkast me heen. Okay. Nee, zo is werkt
0: het. Nee, ook even een houdbaarheidsdatum heen gaat toch?
1: Dus toch als je voorzichtig reed. En daarmee zit nou salmonella, hoor jij ga, dus dat. Hamre Jan doet zoiets met Odna Nahoe snel. Ja. Dus je moet echt extra voorzichtig zijn met Anda.
0: Wat je het mooiste uitkoken krijgen of goed bakken dan de bacteriën Marjekina?
1: Nee. Zo'n Purana Anda, toen kan je ze redden. En als die Anda ook nog eens buiten heeft gestaan, luid. Ja. Anda ke Panda ho jaega. Dus. Dus je moet een beetje
0: Purana anda, nava anda, sugar anda. Sugar anda had ik nog nooit gehoord. Sugar anda. Eh?
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
0: Laten we beginnen vandaag met één onderwerp. Of twee onderwerpen die we dan vandaag kunnen behandelen. Tot half twee, denk ik. Dan is het mooi geweest, toch?
1: Heel snel. Diamanten, toch? Diamanten zijn voor altijd? Nee, helemaal niet. Jongeren hebben andere prioriteiten, luid. Is hij diamant John Banega? Of Banega synthetisch?
0: Ja.
1: Dus gewoon fabriek met Banega. Of hele diamantke prijs John Banega. Dus nu wel, wat jij hier naar je diamant kiezen zomaar. Ook John generatie set hij gaat toch? Jensie? Jensie, dan moet je gaan zo'n opnikken. En millennials?
0: Die
1: hebben andere prioriteiten. Hoe je bestedingspatroon zo hij gaat, is ook anders dan bij ouderen.
0: Acha?
1: Want ze besteden hun geld liever, luid, aan kleurstenen. Aan zilver. Aan dat soort dingen.
0: Hey?
1: Maar niet aan diamanten.
0: Niet aan dus diamanten en goud.
1: Nee, aan goedkopere dingen, joh. Besteden ze liever dat. Dus dat is wat zij doen.
0: Ja.
1: En Auro Likhalbab richt wat mee. Ze besteden hun geld liever aan ervaringen. Dicht het ook, John Overhamlook wat jij net. Ze gaan liever naar festivals. Ze gaan maken liever een lange reis.
0: Ze maken herinneringen.
1: In plaats van diamant, kinderen, kluis mee.
0: Ja. Dus ze maken herinneringen.
1: Ergens hebben die kinderen gelijk.
0: Ja, natuurlijk. Je moet elk moment van je leven moet je genieten. En ervaringen of herinneringen maken die je kunt maken. Nou, hoor ik het nooit mooi, toch? En vooral het liefst met je. Het liefst met je gezin, toch?
1: Laten we dat een beetje leren van de Gen Z-generatie.
0: Ja, iets meer genieten.
1: Oira onderwerp wel lamba hega, barka hega, maar om het niet te schorden, Duitse economie, John hega, hoe hega Europa ke motor, hoe jane hega. Duitse economie, John hega, eigenlijk kan ook jij mooi se volg kreken, ki Duitsland met ka hovega.
0: En Nederland volgt Duitsland ook, hè?
1: Wij volgen dat niet goed, hè?
0: Ja.
1: Hamlo takil Amerika met ka hovega. Of Suriname met Kahoega, ook interessant.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk zou je in Nederland goed moeten opletten wat gebeurt er met Duitsland.
0: Ja, maar
1: met name op economisch vlak, maar ook politiek hoor.
0: Ja.
1: Maar economisch, financieel heel erg belangrijk. Omdat Duitsland, als het niet goed gaat met Duitsland, is dat een voorbode dat het in Nederland ook niet goed gaat gaan.
0: Dus oké, okay, Duitsland, mooi jaagje, na mooi jaagje.
1: Na mooi jaagje, maar slecht jaagje.
0: Oh, oké. Okay.
1: Duitsland is de motor. Van de Europese economie, als je zo
0: zegt. Met name voor Nederland.
1: Voor Nederland is het de belangrijkste handelspartner. Ook er met Labas, sabse jada handel, John Hovega, Nederland mee. Hoe heiga met Duitsland?
0: Ja.
1: Maar de economische groei, behoed slecht heiga. Maar probleem waar heiga. Duitsland heeft te lang weggekeken van innovatie.
0: Ja.
1: Duitsland is bijvoorbeeld auto takija, Duitsland.
0: Ja.
1: Bouwde hele goede auto's, bouwt nog steeds hele goede auto's. BMW, Mercedes, Audi. Barka, mooi merken. Betrouwbaar, maar ze vragen de hoofdprijs ervoor.
0: Ja.
1: Maar wat ze niet hebben gedaan bijvoorbeeld, is heel snel innoveren met elektrische auto's.
0: Maar hoe lang gaat het duren voordat zij die achterstand hebben ingehaald?
1: Nou, de Chinezen hebben nu zo'n voorsprong genomen. Als Europa nu Duitsland niet beschermt, met allerlei importmaatregelen.
0: Ja.
1: Toch? Want China is een hele grote concurrent.
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: Je moet importmaatregelen hebben. Dus je moet die producten van China heel duur maken in Europa. Maar hoe lang ga je dat doen? Dat is toch slecht?
0: Dat is zeker
1: dan
0: slecht.
1: Hou je kunstmatig de Duitse industrie in leven.
0: Ja.
1: En alles wat je kunstmatig in leven houdt, Lloyd, is niet goed.
0: Nou, behoudingling naar
1: je. Je moet liever die industrie kapot laten gaan en zelf laten innoveren. In plaats van te veel te beschermen. Want dan ontbreekt de prikkel om dingen snel door te vuren. Duitsland bijvoorbeeld doet heel weinig met AI nog steeds.
0: Maar hoe kan dat nou? Zo'n groot land, Vietnam, Barcadees.
1: Het is onvoorstelbaar.
0: Heeft het te maken met dat ze kortzichtig zijn? Of gaan ze...
1: Nee, dit is wat Engeland vroeger heeft meegemaakt.
0: Ja.
1: De achterstand van de vooruitgang.
0: De achterstand, maar dan moet je wat beleggen.
1: De achterstand van de vooruitgang.
0: Dus de achterstand Engeland, van de vooruitgang,
1: Engeland
0: ja.
1: heeft dit vroeger ook al meegemaakt.
0: Ja.
1: Engeland was ook een economisch grootmacht.
0: Ja.
1: Innoveerde niet meer, dacht van, jij zet challenge.
0: Niemand kan ons... Ja.
1: We gaan vooral geen dingen veranderen, want ons systeem werkt fantastisch.
0: Ja. Ja.
1: Maar zodra je die houding hebt, word je lui, word je arrogant en dan word je links en rechts ingehaald. En Duitsland moet nu heel snel gaan innoveren, krachten bundelen, nadenken over de toekomst. Want abitelijk John Cash Koura, ook al matlaba, dat heel ding gaat weg.
0: Ja.
1: Dus dit is wel zorgelijk, hoor, bij
0: je. Naar welke is ik bondspresident? Naar welke is hij van Duitsland?
1: Maar niet naar voorzien bij Duitsland, sorry.
0: Maar toch naar welke is van aan het EG mijn advies? Want door advies dan blijf je zelf hangen.
1: Namelijk gratis advies die voor je naar zoen is.
0: Namelijk heb ik zo weer naar de koffie, chai en cash.
1: Ik verhuis naar Singapore binnenkort, Lloyd.
0: Oh ja,
1: nee, jij moet verhuizen naar Singapore.
0: Ik moet verhuizen naar Singapore om 50.000...
1: Dat kan hoor je,
0: om 50.000 te krijgen, bij elke geboorte van een kind.
1: Stel je voor dat jij die kinderen in Singapore had gekregen, Lloyd.
0: Mooi.
1: De 50.000 per kind keer 8. 4 ton toch een miljard.
0: Elk jaar. Serieus. Maar dat is een miljard meer, hè?
1: Dus in Singapore worden te weinig kinderen geboren. In Nederland trouwens ook.
0: Overal eigenlijk.
1: 0,87. Dus dat is te weinig, hè?
0: Is te weinig. Hamelijke pensioen.
1: Dus je hebt een man en een vrouw. Dat zijn de twee samen. Even uitleggen, simpel ze. En die twee samen krijgen 0,87 kinderen. Dus niet eens een kind.
0: Ja.
1: Dus dat is een soort kind naar snel wapen. Vergrijzing, hoewega.
0: Ja.
1: Om het gezond te houden, moet je geboortecijfer in elk geval boven die twee zijn. Toch?
0: Boven die twee zijn.
1: Want man, vrouw is twee. Dus 2,1 zou wel goed zijn.
0: Ja.
1: 2,1 zou wel goed zijn.
0: Ja.
1: Maar je kunt niet 0,87 kind krijgen. Dat
0: is een probleem.
1: Dat gaat niet.
0: Is een probleem voor de toekomst.
1: Ik leg het even cijfermatig uit. Ja. Natuurlijk kun je niet 0,87 kind krijgen. Maar luisteraars snappen wel wat ik bedoel. Dus geboorte van baby's trouwens daalde vorig jaar 11%. Ten opzichte van een jaar eerder. Dus dat ding gaat bergafwaarts. Dus Singapore regering Bolisun, Tulun Larkale, Orham toch een €50.000 euro hebben.
0: Ja. Ja, want...
1: mooi deze jaar.
0: Ja, ik heb het bizar deze jaar. Maar ook zo'n dikse keer van... Als we niet gaan ingrijpen, dan hebben we in de toekomst wel problemen. Want dan heb je heel veel ouderen. Die ouderen hebben zorg nodig. En pensioenen heb ik voor die ouderen. Dus allerlei problemen die gaan opeenstapelen. Je kan niet alles met robot natuurlijk vervangen, hè?
1: Nee, zonder aanwas geen groei van de economie. Maar jammer voor jou, Lloyd. Jammer. Mouderi ben je joel. Ab tu baap op dat mag je bende. Ab aanwezen. Nu pas komen ze met dat ding.
0: Nu pas komen ze ermee. Maar goed, in Nederland heb je datzelfde probleem ook. Dus er moet wat gebeuren vanuit de regering.
1: In Nederland heb je nog immigratie. Die dat enigszins natuurlijk dempt.
0: Ja.
1: Dat effect.
0: Ja.
1: Het is geen Hosanna nog.
0: Nou.
1: Dus ja.
0: Iets wat je heen je maakt wat liedje heen luik, hè? Dus ja,
1: je moet... Waarom lukken jij op persoonlijk jij oplossen, hè, Lloyd? Lloyd gaat dit probleem persoonlijk oplossen. Komt goed, zo, Nebalo. Volgende ding wat ik even snel wil behandelen,
0: ja,
1: Lloyd.
0: Ja.
1: Krimflatie. Krimflatie,
0: ha.
1: Ook een matlab is Sauda Pani to Jekine, John Pahler had bijvoorbeeld 1 kilo ke verpakking voor €5. Op kilo verpakking was een kamtiker deze bij 0,75 kilo, ook voor €5. Dus je betaalt dezelfde prijs, maar je krijgt minder.
0: Dus pakket shorter bij, maar ohi prijs dat u bereikt.
1: Ohi prijs, wat? Dus oké, bole krimflatie ze bij.
0: Hai, Miguel, ze verschillen ook alles weer nog wat, hè?
1: Ha, ook krimflatie. Dus hier krimflatie 500 gram. कि जो तू भरत रहे अब 400 ग्राम पाइए मैं ये लेत नहीं ओप
0: मैं इस चीज वाला को चोरी है क्या
1: वो जबर चोरी बलासर करे यार आदमी या चोरी बनना तू लग
0: एक खाते आदमी के चाहिए गुस्सा के दुकान में जाए के बोल के
1: anti kremflatsi partij. De AK partij, AKP partij. anti kremflatsi partij.
0: Ja.
1: Maar dus toen neem wat geld creëer, je kunt er niks aan doen, jammer genoeg. Maar die verpakkingen worden steeds kleiner en consumenten hebben dat soms niet eens door.
0: Want nee, je natuurlijk hebben ze dat niet
1: door. Je denkt, botro is botro klaar, is goed.
0: Ja.
1: तो मेरे को ताके क्लार उत्तु थोड़ा जी ये ताके ये पहले रा 800 ग्राम अब होएगे बस 600 ग्राम ये फरवाख दा थे लमान मत सुनने वालों दोस ये चीज़ वा होएगा नीदरलैंड में थोड़ा से बच के रहना
0: Nou ja, de heer Tjitsi bekijk je aan hem. Dus ja, we hebben vandaag heel lang gesproken met elkaar. Eigenlijk een beetje te niet kort hier. Nou ja, we kunnen nog uren doorgaan. Maar ja, gaan we even kamer, toch ook kamer, kiet ook haast kamer naar
1: हमें काम धंधा ना आएगा हम मोई मोई चीज मांगिला बतियाई रेडियो पे
0: हम
1: इंस्पिरेर
0: या ik snap het al je hart is er helemaal vol van dit weekend en dus dan ben je helemaal geïnspireerd om kinder dit zit door Mariam hoe eigenlijk hè
1: bahut maar binnenkort wil ik dan praten over taxichauffeurs
0: taxichauffeur ik vond
1: ik zeg misselijk gedragen
0: arre taxichauffeur
1: ik wil het hebben over een mevrouw die is gescheiden die heeft 2 miljoen gekregen maar binnen genoeg maar
0: arre
1: hè om mange hermaina paisa Hamangila batiai over een villa die gekraakt is.
0: Ah ja?
1: Oesam namangi nikre, filwamase. Hamangila batiai over Iran.
0: Ja.
1: John 10 miljoen dollar rakisba op het hoofd van Barron. Trump ke betwa, is bariske.
0: Oh ja.
1: Oké, koi maar. Oké, koi maar. 10 miljoen.
0: 10 miljoen euro.
1: Ha. Dek let ook een chitske over een mal batiai.
0: Ja.
1: Hamangila batiai over woningmarkt, Lloyd.
0: Ja.
1: John Chagrega prijs gaat ik dalen hoega door krimp van bevolking. Wat gaat er gebeuren? Ook erbaar in mijn betje.
0: Ja, want dat is wel een mooi onderwerp ook. Het heel mooi onderwerp toe ik erbaar mee te maken met jij.
1: Tjoen keer dat klimaat in
0: hoor. Maar de heer Boruwa Boruwin heiga. Met respect hoor, Boruwa Boruwin. Heiga.
1: Met Boruwa Banaan heiga boy.
0: Met respect, Boezorgo Hega, die een eigen woning hebben. En straks, ze wonen in een groot woning, maar ja, woningmarkt.
1: Door krimp van bevolking, wat gaat er gebeuren? Ook erbaar in mijn wat jij?
0: Ja, want dat is wel een mooi onderwerp ook. Het heel mooi onderwerp toe ik erbaar mee te maken wat jij.
1: Tjoen keer dat klimaat in
0: hoor. Maar de heer Boruwa Boruwin Heiga, met respect hoor, Boruwa Boruwin Heiga.
1: Met Boruwa Banaan Heiga boy.
0: Met respect, Boezorgo Heiga, die een eigen woning hebben en straks, ze wonen in een groot

0: अमदा समझानी लधेर सुरिनामर्स अगोरे गाई न्यूज वन
1: हाँ
0: एगो फिल्म प्रोड्यूसर रोदनी लाइसनर तू जाने
1: हाँ।
0: दीस फरद्वेन सुरिनामर
1: या
0: सुनने वालों हम ना बोली ले बतिया हमारे ऊपर ना गुस्सा ही है हम एफ बोली ला जो लिखल बा क्रांति में
1: हाँ
0: एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसर 52 यार के उगल है सर नाम में नहीं पता हो गए
1: हाँ,
0: अब नहीं खो जाएगा कि कहां बा कैसे
1: लोग हो गए नहीं पता हो गए
0: हां हैव द लास्ट फिल्म पे अपगनोम
1: हां
0: फॉर दैट इज पोलोस फॉर द्वेन
1: ओके
0: ए फॉर मेदर कैनर्स
1: हां
0: इज दैट द स्टेम फ्रॉम रायन टी
1: रायन टी के है रायन
0: टी इज एन हेले बेकेंड मैन दो सिंस यू नाम
1: हां
0: Hij is een van de verdachten in het misdaadonderzoek rond de verdwijning van deze man. T zou inmiddels voortvluchtig zijn. De auto die vrijdag verbrand werd gevonden, is inderdaad van Leisner.
1: Acha.
0: Dus Saman Janenge, die Leisner, die hij gaat.
1: Ook, dus, ook, ook een lichaam, abena middel zeggen.
0: Ja. Abena, dus ik kan. Ik naam bij ik eraan, DJ.
1: Ja. Yeah.
0: Sam Sin heette die man.
1: Oh, van Rodney dus.
0: Van Leisner.
1: Ja.
0: Ja. En hij was verbonden aan Rudisa Concern.
1: Hoe de matraha van de voormalige...
0: Nee, die andere man, die Ryan T.
1: Ja.
0: Was voormalig schoonzoon.
1: Ah, oké.
0: En hij had een belangrijke functie binnen Rudisa.
1: Ja.
0: Nadat hij scheidde van de dochter.
1: Ah, oké.
0: Dus die Ryan T. is gescheiden.
1: Ah,
0: Na de dood van haar vader.
1: Ja.
0: Nam Leisner zijn plek in de top in.
1: Ah, oké.
0: Okay. Als Chief Commercial Officer, CCO.
1: COO, oké. Okay.
0: Hij zou ja. ook een relatie hebben met de ex van de verdachte.
1: Aha.
0: Die kramt die liek heega, zo die Dus okay. klop hoe ik je na klop hoe ik een kramt die baat heega, toch?
1: Ja.
0: Maar in elk geval hoor je dus die Ryan T., praten met hem in het laatste filmpje. Het is allemaal luguber wat er in Suriname is gebeurd.
1: Maar zijn naam is dat Tijon Holhega, Anand, wat daar in Suriname gebeurt. Dan word je toch wel... Ja, ik vind het wel een beetje eng, al die
0: het is ook heel eng.
1: Al die dingen die daar gebeuren. Van hoe hou je... Ja, Suriname gaat richting... Teelpaisega, Oudheerpaisega, Wamba Pieter. En al die drugsgerelateerde criminelen die daar zijn. Oudjuntjuwa Hohega. Dit is toch. Ja, dit wil je toch niet hebben als staat zijnde? Hè?
0: Nee, maar dit is niet goed voor het land. Wat er allemaal gebeurt. Dus, ja. En het is natuurlijk ook. Dit gaat echt te ver, denk ik dan. De auto die vrijdag werd gevonden. In een moeras in Saramaka. Blijkt inderdaad van Leisner te zijn.
1: Ja. Ja.
0: Saman Sochatra, schoot zijn naamke, maar nu weten ze het zeker, want het chassisnummer van het wrak,
1: ja.
0: dat wat geperst, dus wrakwa, dus die auto hebben ze geperst.
1: Ook dat nog.
0: En in brand gestoken.
1: Ja.
0: Maar een chassisnummer was nog zichtbaar.
1: Ah, oké.
0: Okay. Daardoor weten ze zeker dat het deze auto was. Dus er zijn 4 verdachten in beeld, het is echt allemaal gedoe daar. En die Ryan T. schijnt een hele bekende persoon te zijn. In Suriname. Dus ja, Sonewalo. Laten we daarmee maar afsluiten.
1: Nou ja, ik hoop dat voor de Surinaamse overheid, Marcus Coutu, dat ze dit soort maffiapraktijken kunnen beperken. Want ja, het is niet goed voor het land. Niet goed voor het land. Nou, Anand, dankjewel. De heer Bater had ook een boelijke keer. Maar ja, ik moet het kort houden. Morgen kunnen we verder praten.
0: Zo is het. Hele mooie dag verder. Goedemiddag, Lloyd.
1: Goedemiddag. Sunne Wallo ham yahin se smart karte hain aaj ka program coffee chai middag show aapke waaste ik hoop dat jullie hebben genoten dheer cheez hebben jij kan natuurlijk en natuurlijk bihan is er een nieuwe uitzending van coffee chai middag show ik wens je een hele mooie zomerdag aaj mooi weer bihan hi mooi weer donderdag ke mooi weer higa en ik hoop dat het richting toch ietsje warmer wordt dan 25 26 graden Ja toch? Laten we nog een beetje daarvan genieten. Geniet vandaag vooral even van het rustige zomerweer. Nou ja, 37 graden, tonahega, geen zware buien. Gewoon zon en kopje koffie, chai. En hopelijk ergens vandaag een goed gesprek met elkaar, met iemand.

misschien stel je iemand straks gewoon eens die vraag. Hoe gaat het echt met je? Ja, ja. Kan ik hier zo liggen van ai, amese pushi. Hoe gaat het echt met je? Probeer maar eens. Met iemand waarvan je, waar je om geeft. Een dierbare. Ossetupuch. Van, hoe gaat het echt met je? Mijn hoelooit Mahabir. Namaskar. Mooie dinsdag. En blijf luisteren naar Ujjal Radio. Mooi zijn hier.

Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: राम।
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio.

0: एक डोर में होते हैं दो मोती,
1: एक साथ धड़के हैं दो दिल।

You are Ujala Radio Headlines. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. En op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

You are Ujala Radio Headlines. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. En op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Namaskar, mijn Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Tu jaane hai toh.